0: Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: take this anymore.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
2: Goedemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Netlo.
4: Nee, dat is Netlo.
1: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: uitdagen tussen Tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat woon de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Zijen.

0: Het is 23 augustus. De laatste van deze man alweer. David Bowie, je punt is erbij. Dit is Fame.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat genoeg is, ja.
0: Nou, in het weekendavond, Jan van der Bij en Jorn Salverda, die waren wereldkampioen roeien bij de Holland 8. En de vernijde bacheloropleiding Friesk die zet mij trije studenten uiteind onder de Rijksuniversiteit in Grijns.
4: Van uw begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zei het al, het is 31 augustus. De Jest die begint zo'n beetje fijken.
5: Nou, dat wie van de Moorn ik wil dus in mij die tongen in de lucht.
0: Poeh. Hier in al lucht.
5: Inderdaad.
0: In het zuiden van de provincie.
5: Ja.
0: Ik zorg dat de verskaarde harkers al weer bekken binnen. Jilke die had vanzelf al weer een koffieplaat gestuurd. Een mooie van Kiss.
5: Ah.
0: I was made for loving you.
5: Ja, daar wist wel wekker.
0: Ja. Maar die van Chow Kiek.
5: Ja.
0: Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. Dat is zeker mooi.
5: Ja.
0: Ik zag dat Jouten, die zit alweer op de bus.
5: Welke lijn?
0: 380 van de man.
5: Ja.
0: Dat is alsof ik het doet de Hollis is. Nee, Assenta. zet hij er altijd bij. Maar het geval.
5: Ja, ja,
0: net
5: safe.
0: Normaal.
5: Ja.
0: Net
5: no.
0: Normaal.
5: Ja. No.
0: Dat.
5: Ja. Drive safe.
0: Ja. Door de media, wat is er al in de...
5: Ja, nee, ik heb al even zoen. En ja, de huishoudens met een vast energiecontract die binnen 100 euro's duurder uit. En meestal meisje haar een grote zwaargen over de hege brandstofprijzen.
1: Om het nog een oren.
2: Onder op Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Je hoort nou wat naar zin, hè, maar ik geregeld buien. Gond dus mijn tongen en wiestjitten. 20 graden wordt het.

0: Ik weet net hoe het stip met de wetterpaal in Friesland op dit stuit. Dat er voor het bericht nog binnen kreeg, ik zei, net paraat. Volgens mij voelt het wel maar de wetterstand toch, Feike?
1: Ja, nee, volgens mij wel.
0: Ja, nou, ja. Bij Blondie dus net. De tijd is haar.
1: Ja, de wiet hij.
0: Ja,
1: ja,
0: dat
1: heet.
0: Is wel goed. Ja.
2: Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Een opplak. Dat werd toch relatief hecht hier. De Holland 8 met 12 Friesen aan boord. Het op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. Jan van der Bij, Jorn Salvedijn hadden ploeggenoten. Die wien in de finale de Britten te vlug. Oh, al wie er wel een fotofinish van nodig. Spanning die ziet hem in de laatste 400 meter. Doet de Britse boord heel dichtbij aan. Nederland pakte uiteindelijk maar 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Om als dat dadelijk na de finish nog wel even in te halen bij Jan van der Bijl.
3: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus je ziet nog al die nice kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orden we het midden net van. Ja.
4: Hey, hier stond het troon, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
5: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
4: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm zitten zien en zitten wachten op het verlossende wut.
3: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoeft me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen en nou ja, dan just als het woen haast, nou, dan is het heel blied. Ja, dan is gelukkig net van neer. Maar ja, de laatste 400 meter, juist ligt publiek. Dus ik heb de Jonne net mee, de stuurvrouw, Okoor hebben we net meer. Dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk een idee was, Delco, nou Jan had een iets betere positie geboord dat het iets makkelijker schenken. Maar ik had geen idee of zo. Dus ja, geef me blijf vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
4: ja, Jim leidt een riant voor. Hoe koort dat het nog zo spannend was?
5: Dat wie ik net.
4: Boeien.
3: Maar dat ik die in, ja, daar werk ik niks aan.
5: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
4: Ja, Jim Leek, nog wel een versnelling. In een versnelling te houden online.
5: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. En we weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook. Als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter de sprint aangeeft. Iets eerder dan gepland. Dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan. Totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
3: Ja, en je hebt alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dus dat genoeg is. Ja,
4: ja, dan zeg ik op het moment dat dat op het scherm is. Dan slaas de hand voor de hollen. Het besef liep er dan net te wezen. Dan komt ze bij de familie. En dan zeg een hele hoop emoties. Waar zit dat ermee? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
3: Nee, nou ja, Beb is stom vorige week. Hè, dus ja, ik vreet uitvaart. En ja, nou ja, dat ben we samen met de groep eigenlijk in de gang. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dienen en met de speel, maar dit ook bepraten hoe ze dit lang is. En nou, we hier een hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan ga ik mooi de begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En dan is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet ouders is, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
4: Ja, ja. Mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging. Nou ja, tot aanstaan.
3: Ik krijg nog een medaille van geloof.

0: Kom maar Arsenal.
1: Wat ik nou zo. Ja, is goed. Is helemaal
2: goed. De media van de morgen.
3: Nou, een soort vreugde daar.
0: En terecht.
3: En dat mag ik natuurlijk.
0: Ja, zeker.
3: Door de media.
0: Ja, huishoudens die nou een vast energiecontract afsluiten, die ben gemiddeld haast 600 euro per jaar duurder uit als in februari. Met name gas is flink duurder geworden, door alle onrust in de straat van Hormuz. En wat in februari zijn eigen contract afsluit, die betalen gemiddeld 1,20 euro per kubieke meter gas. En intussen is dat oprond rond 1,52 euro. Dus ik is neigingen. Dat is behoorlijk duurder geworden. 22% omheen gingen. Ja, de stroomprijs die is in diezelfde periode van 0,23 naar 0,28 euro per kilowattuur gingen. Dat is ook een flinke stijging, 22%. Maar ja, stroom weegt minder zwaar mij als gas als het gaat om de kosten voor een gemiddeld huishouden.
3: Ja, ik Quatlien heb ik wel eens een vast contract afsluiten. Ah. Dat wie een dij voor dat hele Irak-verhaal losgier.
0: Ook Iran bedoel
3: je? Iran, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, in Irak is ik vast van
3: ja, alles
0: gebeurd, maar het gaat maar, nou.
3: Ja, je kan het totaal net versissen wanneer dat nou verstandig is en wanneer
0: nee.
3: Niet. Maar dit, ja.
0: Nee.
3: Dat het nog wel wat aan de cycle van Jordan.
0: Nou, wij mien dan vers contract heen, maar wie variabel. Maar wij binnen ontnota behoorlijk goed uitsprong. Dus oh. Nou ja, we litten het eerst ik maar even zeggen.
3: Was net dat loer op zes, hè?
0: Nee. Ik klop hem ik. Foto. En dan ja, een beetje in het verlengde daarvan. Want vanwege die Iran-oorlog ben ik de brandstofprijzen binnen omheen gegaan. En een meerderheid van de Nederlanders die maken het er behoorlijk zwaar genoeg. Dat blijkt met een enquête van Kieskompas in gewerking met ANP. 60% van de respondenten jouwt aan dat ze gaan zwaar gemaakt worden effecten van de prijsstijgingen op de beurs. En Martin Visser, die is lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Grijns, die zei dat is ik wel terug te die zwaargen. Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen nu eenmaal niet anders. Wanneer je autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit je maandbudget. En nevens hem, we benamen meestal met een leeg inkomen die worden troffen. Maatregelen liek als oerstappen naar een elektrische auto of het huis beter isoleren, die ben net voor Elsen hier een optie. En daar hebben we meestal die geen auto, of zelfs meestal die geen auto hebben, die wil ik rekken. Want zei het Visser, ook supermarkten betalen meer wanneer brandstof duurder wordt. En die kosten zullen worden doorberekend aan de klant. Dus indirect, Hester, ik les van. En het is ook even een beetje uitsplitst naar welke mensen hun inwijzen op stemmen en hoeveel zorgen dat ze hun meidje.
3: Oh ja.
0: Dat is ook wel weer bijzonder. Mensen die op een Partij voor de Dieren stemmen, die meidje hadden relatief de minste zorgen. Dan heste ik nog Partij voor de Dieren dus, Volt, D66 en GroenLinks, PvdA-stemmers, pro-stemmers dus, die zeggen dat ze minder, dat ze hun net zulke grote zorgen meidje.
3: Ja, maar Volt zit al in de namen natuurlijk.
0: Ja, dat zit er al in de namen, precies.
3: Voor een stekkerauto.
0: Ja, en vooral 50-plussers, die meiden hun zwaargen door die oprinnende brandstofprijzen. Dus dat is toch wel bijzonder dat kennelijk bezig aan de linkerkant hun minder zwaargen daarom meiden als bezig aan de rechterkant.
3: Maar ja, die economische positie, hoeveel geld als het heeft, hoeveel het oerhoudt, dat heeft natuurlijk effect op west op stemst en hoeveel last die zwaargen maakt.
0: Ja, kennelijk. Als je dat in en in optellen, dan ben meestal die links stemmen, verzin je dan kennelijk toch wat meer.
3: Nou...
0: Ja, nee, dat...
3: Ja, ja. Zo het?
0: Nou, ik weet het wel, maar die conclusie loek ik een beetje uit dit verhaal.
3: Dit laten we even in het midden.
0: Ja.
2: Zis het maar.
3: Tenminste, we nou de Excel erbij... spreadsheets erbij pakken. Met de sfeer hekken beter op. Met de sfeer vol beter van me, dat is een koffieplaat.
0: Nou.
3: En ik zag dat Jelke er al in je stoelt het. Dat zijn wel een mooie van Kiss. En Jelke dus, Electric Light Orchestra, maar Don't Bring Me Down. Maar dat was de wek ideeën. En die mag je terugsturen met 0620-4-9-9-9-9-9-9 of de omroep app. En waar weet Jesse me voorbij komt dan? Die van Jitsen, van Jitsen zeg ik. Van Jelke, voort maar even dan.
0: Nou, Jitsen, daar is hij al.

0: Kiss en I Was Made For Loving You.
1: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
2: Het is nog petit, maar...
3: Iris Seijens.
2: Is al wekker.
3: Nodo nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: De nieuwe bachelor Frieskunde Rijksuniversiteit in Grijns. Zet deze week uiteind, maar drie studenten. De studenten die zullen verdiep je in de Friese literatuur, cultuur en het Oud-Friesk. En hier van haren, dat is de 24-jarige Arnold Hiemstra van Dokkum.
4: Het Friesk, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat sprutst mij voortdurend wel om. Dus daarom mijn kar om echt verder met het Friesk op deze manier te gaan.
5: Wat hast u met het Friesk?
4: Nou, van huis uit ben ik echt tegen Friesk nou ja, opgegroeid. En Hikke en Tijn in Sebrand Hoes en Lietse Dwarpke naast Dokkum. Ja. Nou ja, daar is het super Friesk. Dus nou ja, ik vind het gewoon heel mooi om uit Friesk douane te wezen. En daar ik mijn vierde letter in het werkveld.
5: En dus naar Grijns voor de bachelor Friesk.
4: Ja, ja, dat is wel wat gek inderdaad. Maar ja, het kon net in de oudste zelfs. Maar ja, dan maar Grijns en dat spruit me aan.
5: Hoe wie die eerste dag? Er was nou een introductie daar aan?
4: Ja, ik ben in de kundekamer met de orenstudenten en de heegleraren. En onnota is het hartstikke gezellig. En liedskalig opleiding, dus dat is hartstikke leuk.
5: Wat was dat hier leren?
4: Nou ja, een soort over de Friese taal zelfs. En ook over de cultuur en de historie. En ik, nou ja, om daar meer te weten van te komen. En daar let ik in het werkveld wat mij te doen.
5: Ja, want in het werkveld, wat is er voor Duitse dwaan? Wat binnen die ambities?
4: Het zou wel leuk zijn om mijn historie verder. Dus liek wel tresor of nou ja, misschien ook wel journalistiek. Dus een beetje nou ja, om naar Friesland die kant op. Dat liek het mij wel eens keerig om daar nou ja, naar dat te groeien.
5: Als er ook vakken in kiezen, want het is net alleen nog maar Fries, toch?
4: Nee, het is net alleen nog Fries. Het is ook inderdaad taalkunde en literaire teksten. Maar ik had net specifieke vakken daarin kiezen, nee.
5: Anne Mercuur, haar docent hier. Ja, de bachelor Fries die zet uiteind, Joet. Hoe zit het met het als studenten?
6: Nou, dat liep het net onaardig. We binnen Wendt bij Friesk. Voorheen doet het een bacheloropleiding wie je, of doet het onder de orenstudie van Minorities Multilingualism vol. Dat wij dan een peer per jaar hier. En dat is dit hier. Ik was daar. We hebben nu treien die beginnen zullen om deze nieuwe bachelor Friese taal en cultuur.
5: En dat liep het een liedsontal, maar dat is dus eens heel goed.
6: Ja, voor uw begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen. Ja.
5: Wat had deze opleiding krijgt in?
6: Nou, Friese taal en cultuur is in die zin een vrij algemene taal- en cultuurstudie, zoals die voor alle talen haast. Alleen nog het bijzondere is vanzelfs dat Fries van meesken soms een vreemde taal is en soms de memmetaal. Dus er zit naast de standaard onderdeel van een taal- en cultuurstudie, een geschiedenis, taalkunde, zit er ik letterkunde, zit er ik een stukje taalveerdigers bij, dat studenten toch beter ja, veerdig worden in het Fries, in het praten, in het scrollen.
5: En wat kind zij er uiteindelijk mee dwaan in het werkveld?
6: Ja, een heel soort. Ze kennen bij Jim bij de Omroep komen te werken. Ze kennen zelfs bij Ussop de Friese Academie, dat ik werkje komen te werken. Bij Tresor, bij de AVOEK, in het onderwijs is natuurlijk krek een grote campagne geweest dat er echt een soort verlet is van Friese docenten. Dus ja, neem maar op, de kerst er echt een heel soort mee.
5: Dus het is net zo dat zo'n werk komt te zitten?
6: Nee, zeker net. Nee, nee.
5: Is het echt de bedoeling om het aantal studenten de komende jaren verder uit te bouwen?
6: Ja, dat zou heel mooi wezen, maar de ondervinding is ik wil dat ook de studenten die het Friesk als bijvak doggen, dat die heel wichtig binnen uiteindelijk voor, die, nou ja, voor het werkveld. Dus je hoeft net per se haatvakker te wezen om iets te voegen in dat Friese veld of aan de Friese stiek. Het is denk ik het wichtigst dat wij die leerstoelverswaardigje kennen, dat die opleiding er is, dat die vakken jong worden. En in wat voor farmmeesken die vakken bij ons volgen, dat, ja, dat is een twaalfde. Dus we hebben nou treien die het echt nou, hardcore als haatvakkers doggen. En dat is mooi, maar het is net bevast een doel om daar een heel soort van te maken. Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat ze volle mogelijk meesken, maar verskate expertises en interesses Friesk bij je studeren kennen. In wat voor farm dan ik.
0: Nou ja, onwaaks dus. Varen op leiding Friesk.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Naast 12 minuten nu Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Het KNMI het koorde Gielaujoen voor de kustprovincies, waaronder ik Friesland, vanwege de kans op zware tongerbuien. Er kan ont monte midje een soort rein in een kwartsk of kwartier vallen en er is kans op windstieten. Met name het verkeer kan hier hinder van ondervinden door aquaplanning. Bij een botsing tussen een linebus en een motor op de N63 bij Nijewier, justermidje, is een motorrijder verstoorn. Dat liet de politie weten. De bus bedaarde terug de botsing in de sleet. De buschauffeur rekken daarbij licht verwoenen. Uit onderzoek door de politie die blijken dat er geen passagiers in de bus zitten. Een berger had de bus versleept. En de politie had Juster Jong meerdere supporters van FC Twente onholden in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters Fort Stewart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Door viewwork van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Die week een soort ME onwijzig in het centrum van Ljouwert vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest tegen het besluit om harden te keren. En een loods in Hallem op het Ameland is juist er volslijn verlenging en trok brand. Bij die brand kwam een soort reek vrij en die lood onder oren oor het dwarp heen. Daarom werd een NL-alert verstuurd in Hallem en omkrieten. Al gauw die blikken dat de loods net te rijden wie wel koe de brand mag voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de jonkerlissende wenning.
2: Fijke, dank u wel. Dat brengt dus bij het waarborg. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen.
2: Ja, van de morgen, we hinten al even een oor. Zeggen wij, wat tonger in de lof toch is mij in het zuiden van de provincie?
4: Ja, ja, en net alleen nog in het zuiden van de provincie. Het is het schoot nog ik hoe de waardheilanden heen. Ja, de loeken stevige buien vanuit het westen wij Oeruus provincie heen. Nou, er zit lokaal dus tonger bij, zware wienpoesters. De wien kent dus ik even uit Helly. Maar wat ik wel echt een aandachtspunt is inderdaad het aantal millimeters die het vallen. Er kan in de korte tijd behoorlijk wat rijnwetter hier onderen vallen. En nou ja, Fijke die joeg het krek ik al even aan. Koorde Giel dus vanuit het KNMI. En ja, benamen de rijnwetter kan dus wezen, want ja, in het verkeer kan dat wel eens problemen aan in verband met aquaplanning. Ja, en dit is het waarbeeld eigenlijk voor de rest van de Dijwol. Dit is een kommen en gaan van buien vanuit het westen. Wij zeker het eerste pad van de Dij en dan in daarin van de Mianti. Het zil dat ik wat jipper het laan in. Wat vaker gebeurde. Nou, er zit wel al heel vlug tonger op de buien. En ja, in een kwartier tussen behoorlijk wat rijnwetter. Tussen terug, dan heb ik wel eens even de zinnen erbij. Nou, in terugsneed tieter een matige ontkrachtige west- ont- en noordwestelijke wien. Komt nou nog uit het zuidwesten bij, maar in rin van een beetje dan wordt er noordwestelijk. En daarbij de maximumtemperatuur, ja, die rint op naar een graad als zegtje en zandje. Mogelijk nog 18 graden. Maar ja, in zo'n bui dan zakt het kwikken behoorlijk. En dan is een lietse korrelhagel ik net heel dol uitsletten. Nou, jongen, en vannacht dan heb ik nog een enkele lichte bui. De wien is dan intussen echt wel noordwestelijk worden. Bloedmatig rond krachtig, soms matig rond vrij krachtig. En de temperatuur erbij, ja, echt koud is het erbij. Net en zil net onder de 14 graden zakje.
2: Oké, wil ik het op morgen?
4: Nou, morgen en wensje, die beide dagen kan ik wel even together nemen. Dan hebben we eigenlijk even een kalmere rieten. Het is vaak droeg, zeker morgen in de midden, dan is het vaak droeg. De zinnen die litten uit en trog eens even zien en er stiet dan een westelijke matige, want vrij krachtige wind. In de zinnen dan soort zo'n jochentje of 20 graden willen kennen. Maar ja, soms dan schoot er vanzelf ik nog wel wat bewolking deel en dan is het even een fractie koeler. Dus het voelt echt wel wat frisser. In de nacht dan weer even toenemende bewolking. Maar dus is het dan in de, als minimumtemperatuur een graad te stolven. En dan wens je eigenlijk nog zo'n dag, zo'n dij moet ik zeggen. En zo het dan, ik wil Sanon dan eens even wat wie het wijzen kennen. Maar het is dan ik nog vaak droeg. Maar dan van tongetje aan, ja, dan zet hem toch wel weer even een wierte rieten uiteen. Er is dan ik weer meer wien uit het zuidwesten. Waar je matig ontkrijgt, toch geregeld is een bui. Ja, dus dan liek het waarbeeld toch. Dus ik wil weer wat onleiger te wijzen. Ja, en al met al zal de maximumtemperatuur deze dagen uitkomen op zo'n 20 of 21 graden. Maar ja, in zo'n bui is het voor zelfs een stukje frisser.
2: Ja, maar via de route, verderop, dat is dus ook wel een beetje onrustig.
4: Ja, zeker. Vanuit Tongersje, dan kunnen we dus geregeld weer buien krijgen. En ja, we zitten gewoon nou echt in zo'n westelijke streming, maar een onvier van lege drukke bierten die het westelijk van ons komen. En maar dat warme zeewetter, ja, dan pakken die buien extra vol uit. En dat zorgt ervoor dat we nou behoorlijk wat millimeters verwachtje kennen.
2: Jitske, dank u wel.
4: Ontzettend.

0: schapenwolken, geitenwolken, witte wolken, gifwolken, blauwe lucht, zonneschijn, wilde bries. Ik weet nog wat, hè,
1: jongen? Ik ook. Mat tegen, harde regen, droge sneeuw, natte sneeuw, harde sneeuw.

0: Wiegels, weer komen zien, hè.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: En in de Rijn natuurlijk. SCRV had snijdenmiddje, just een midje, een punt helle in de uitwedstrijd zien Willem II. Nee, 90 minuten voor Paul stiert in Tilburg 2-2. En hij liet zoeren, kwam de vensters op achterstoon. Maar de ploeg van Robben Veldman boegde dat knap om. Troch goals van Trenskou en Brouwer. Toch zie dat net genoeg voor de winst. Middenvelder Luc Brouwers die mocht nog een paar minuten meedoen. Brouwers komt net voor in de planning van zijn trainer. En stiert in de belangstelling van andere voetbalclubs, onder andere uit Cyprus. En dus kreeg hij naar in de vraag of dit dan zijn laatste minuten van Heerenveen West hè?
3: Ja, ik denk het wel.
4: Ja. En na het fluitsignaal van de scheidsrechter, schiet dat dan ook gelijk door je heen?
3: Ja, dat neem je mee. Natuurlijk focus ik op de wedstrijd en wil ik winnen. En zeker als ik in de tussenlijn sta. Maar je bent natuurlijk wel de aanloop naar zo'n wedstrijd. Dus ben je wel iets van bewust dat het misschien de laatste is. Ja, dan komen er iets van emoties naar boven. Ja.
4: Nee, want dan blijkt me dat Luc Brouwers me heeft maar een klein hartje. Hè?
3: Ja, maar dat heeft ook nooit iemand gezegd dat ik een heel groot hart heb. Ik heb een grote bek, dat is wat anders.
4: Ik zag een klein traantje.
3: Ja, ja. Ja, daar heb je geen controle over. Ja, het is gewoon een lastige periode geweest. En de laatste weken zijn ook gewoon heel erg pijnlijk allemaal. Soms een beetje, het is moeilijk. Ja, het heeft ook invloed op je als mens. Waar ga je heen? Wat is het perspectief? Hoe wordt er naar je gekeken? En ja, dat heeft invloed. En nu is iets heel concreets en iets heel interessants. Wat ik eerder in een interview heb gezegd. Wat in principe voor alle partijen goed is.
4: Omonia Nicosia, Cyprus. Laten we er niet omheen draaien.
3: Nee, ja, precies. Ja.
4: En daar wil je graag naartoe?
3: Ja, heel graag. Ja.
4: Ja, want je bent mondeling al akkoord met Nicosia?
3: Ik ben er zo goed als uit, ja, denk ik. Ik spreek mijn zaakwaarnemer niet voor elke scheet. Dat is niet hoe hij naar mij communiceert. Maar dat is ook niet wat ik van hem verwacht. Ook al zal ik hem soms appen met is er nog nieuws. Dat er echt wel nieuws is, maar dat hij denkt, jij gaat je gewoon lekker focussen op het voetbal. Daarom ben ik best nieuwsgierig, maar hij heeft dat weggehouden van me. En dat is denk ik alleen maar goed. Ja, misschien als ik vanavond met hem bel, dat er iets meer duidelijk is.
4: Ik denk straks al in de bus op de terugreis.
3: Weet ik niet. Ik heb begrepen dat er stoïcijns is gezegd van, wij vragen een bedrag. En dat, als dat gegeven wordt, gaat hij weg. Ja, dat is op dit moment een beetje wat ik van een interview heb gehoord.
4: Ja. Wat moet je kosten dan? Of weet je dat niet?
3: Nee, dat weten we niet. Het is maar net wat de gek ervoor betaalt. Hè?
4: Ja, zo is dat. Maar zo van, als je dan in de wedstrijd nog speelt, in de laatste kwartier, 20 minuten dat je meedoet tegen Willem II, is het ook zoiets van, ja, ik wil wel heel graag winnen, maar ik wil ook heel blijven.
3: Daar ben ik oprecht helemaal niet mee bezig geweest. Echt niet. Het is voor mij echt een eer om ook gewoon een shirt van Heerenveen te spelen. Ik heb hier, wat ik ook heb gezegd, ik heb hier altijd gewaardeerd gevoeld. En natuurlijk ups en downs. En natuurlijk zijn er dingen waarin ik iets vond. Ik ben een jongen met een mening. Ik ben een jongen die dat uitspreekt. Ik kan misschien wat directer zijn in de emotie. Maar uiteindelijk ben ik een jongen met een klein hart. Ja, en dat werd ook wel weer heel erg gewaardeerd. En soms botsen dat even, maar uiteindelijk is dat altijd goed gekomen, denk ik. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek. Ik word hier gewaardeerd, ik word toegezongen. Dus van mij een en al liefde. Dus ja, dan ben ik niet bezig met, oké, ik loop nu de kantjes vanaf om maar mezelf een beetje in bescherming. Dan ben ik bezig met, oké, ik wil gewoon mezelf laten zien. Ik wil gewoon mijn best doen. Ik wil alles geven voor deze wedstrijd. Ik heb vrienden in het elftal zitten. Die misschien hier wel blijven. Ja, die gun ik geen nederlaag of een gelijkspel. Dus daar loop ik net wat harder voor. En dan heeft het niet zo heel veel zin om dan de kantjes ervan af te lopen. Dus nee, ik heb dat niet. Dat is niet in me opgekomen om daarmee bezig te zijn.
4: Het had nog mooier kunnen zijn. Want ja, je deed het in 2024 al een keer. In de blessuretijd een kopbal tegen de touw aanwerken. Je kreeg nu weer eventjes de kans, hè, om een bal binnen te koppen.
3: Ja, ik denk dat we dit wel een beetje romantiseren, eerlijk gezegd. Want de kans was, ja, het was een kans. Ik raak hem, maar het was moeilijker dan die vorige. Misschien dat het een romantische beeld zei van Luc gaat hier de winnende maken en trekt zijn shirt uit en tot nooit meer, bij wijze van spreken. Nee, dat is een grapje, maar
5: Ik schamte hem, ja. In mijn ogen was het niet zo'n grote kans. En ik heb hem net ook teruggezien als dat jij nu een beetje doet vermoeden.
4: Maar goed, het eindigt hier in 2-2. Luc, het gaat je goed. En heel veel succes in Cyprus.
5: Ja, jullie allemaal bedankt voor de positieve woorden. Ook wel eens voor de negatieve woorden. Maar vooral voor de gezelligheid. En ik wil alle supporters bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan. En hoeveel ze voor me hebben betekend. Maar ook zeker de mensen die dag en nacht voor de club werken achter de schermen. Ja, dat zal je niet snel vergeten.
1: Friesland van de Moor.

0: Sheryl Crow en Soak Up The Sun. Dat zal je wat dreig worden, kan ik vast vertellen. Ze toch naar de Boedeland aan matten, misschien naar Spanje of zo. Want hier is net een soort zin, joh. Sheryl Crow en Soak Up The Sun.
1: Friesland van de Moorn.
0: Toch trein hier verliende waterdwarphoes de Zuiderfinne in Suwad troffen toch een volle bron. De jeugdsoos het piepke hier van Slijn van Len en daarmee ik 50 jaar on historie. Maar het dwarp dat leerde er net bij zitten en gie rap onder slag met de wereldbouw. En verliende hier al waar dat de jeugdsoos het piepke weer iepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilstaan bij de iepening van de Zuiderfinne zelfs. Onder telefoon is Oene Visser van het dwarp Suizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk slot voor gekregen.
2: Ja, we zijn voortvarend van slag gegaan en we zijn blij dat we zo vier zijn en dat we een overriepen kennen, ja, klopt.
0: Want wat komt er nou waarom? Want ja goed, het oude dwarpshuis, de heim afschiet van naam, wat krijg je waarom nou?
2: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we 24 jaar mee vooruit kennen, dus qua duurzaamheid gaan we dat nou helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee heen van hoe zullen we deze ruimte nou gezellig aanklaaien, dat nou heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden hier.
0: En ik zie dat het dus redelijk rap slagen, maar goed, je had er wel aardig werk van hoor natuurlijk. Wat wie nou iets, we van je zeggen van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt anders weer.
2: Nee, op zich voelt dat wel wat daar. Alleen ja, je moet alle stappen wel zetten voordat je zodat je het al je vader kon krijgen. En elke stap die je zette, dat kost gewoon tijd. Op zich hindert dat niks. Maar het is wel iets wat je met z'n allen dwam hadden. Dus je doet het net alleenig. En dan kost het soms ook wat tijd. Maar trouwens met z'n allen te dwam, bereik je wel het beste resultaat.
0: Ja, dat was natuurlijk voor een stukje verbinding, stel ik mij zo voor.
2: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u de aaronde traaier op het been houden. Dat klinkt wat zwaar, maar dan weet je wel waar je het vandaan.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk zo een nijgebouw, dat aarzelt net de skieren is, liek als het oude gebouw dat misschien die. Heb je nog op een bepaalde manier omdenken van die skieren is in het gebouw?
2: We hebben rekening gehouden met de hele aanklaring. Voorheen werd een squalgebouw. Voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat waarom komen leden in het interieur. Dus er binnen nog weer wat tinten van die we waarom gingen naar het squalgebouw. En daar hebben we eigenlijk een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
0: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron, en van dus nou de wereldbouw, dat werd wel, nou ja, wetrojoen, echt.
2: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het erbij hadden.
0: Ja, het is dan de werjepening van het gebouw, de hele weekenfeest, volgens mij.
2: Ja,
0: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop, komende weekend?
2: Nou, eigenlijk hoort het hele programma. We hebben als doel dat we zijn van het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke jaar iets wijzen, maar we van zij denken van eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we hebben als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen met van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd tot onder mij de baby's daar met die denken van ik moet daar in het washoes zijn, want er is iets wat me aanspreekt.
0: Als je in Suwad ben je dan keer net omheen, Erik, wel?
2: Dat hoop ik eigenlijk net, nee.
0: Mooi. Leuk beestje, met de diepening alvast. Mooi dat het weer een eigen gebouw stiert en dat je hem weer vooruit kennen. Oene Visser,
2: ja.
0: Dus van het dwarpshuis te Zuiderfinne.
1: De media van de Moorn.
0: Fijke, de Oremedia.
3: Ja, daar gaan we weer. Met z'n allen de file in. Dat zit voor op het AD. Ja, vakantie voorbij. Dinsdag en donderdag blijven piekdagen. We zullen wel even vernemen. Ja, wij zijn alweer een paar weken gewoon slag hier in het noorden van zelfs. Maar het is nou voor heel Nederland dien. De knientjedagen, de decembervakantie. En de belastingchange en ik gruttere bedrouwen, die beginnen op kamelenjacht.
0: Oh, ja. Met een kamelen in de file.
3: Als dan die steertjes, Jos, dan de menjes is nog wel vrij heeg. Maar de tientjes en de tongetjes, die steken er vier boppen uit. Dus als dan zo'n staafdiagram hebt, dus qua bulten, En dat is een kameel. Dus nou. Dus die kennen, ja, meestal die dan thuiswerken maaien of wat letter beginnen maaien of worden tieren. Dus, maar ja, ik de rust op de dik en het spoor is weer voorbij. En een nieuwe trend onder jonge vrouwen, dat is de puistjesticker.
0: Hé?
3: Ja.
0: Vablief.
3: Ja. Dus dat is de pukkeltjes, dat is die net langer onder een laag make-up verberst. Maar dat is juist de klam erop lijst, terug er een stickerke op te plakken. En dat stickerke, dat werkt het twee kanten nu, want het is ik nog eens een keer goed. Het droeg het pukkeltje uit. En dan is er ik jeder, is de dien met het pukkeltje. Ja, dus heeft het wat betekenlijk, Erit.
0: Is het dan een TikTok-trend?
3: het komt wel bij een influencer waar die zegt het een perilien in Amerika. En, maar ja, nee, maar ik, die grote winkelketens die dit soort producten verkeepje, die hebben ook zelfs al een eigen lijn in dit soort producten.
0: Ja, bijvoorbeeld een specifiek sticker geweest dan.
3: Nou ja, het kan van alle handen vormen. Een sterke of nou ja, zis maar een pony. Of, neem maar op, het ben al hier. Ja, en ik grote sterren, liek als topmodel Hailey Bieber. Die broekt haar man Justin als uithangboord. Dus Justin maakt een paar van die stickertjes. Dus ja, in plaats van verbergen onder dus een laag make-up, lijst de juiste klam op. En ja, trend doorbreekt schaamte over acne bij jongeren.
0: Ik zet even de zin dat Erik van die bumperstickers in de studio lezen.
3: We hebben die omroeptattooien misschien al. Ja, dan nou ja, plakken we die er doorheen.
0: Misschien wil ik het wat dek.
3: Ja, ja, we hebben geen pukkeltjes, tenminste ik net. Maar, ja.
0: Oh.
3: Nee.
0: Jeugdpuisjes.
3: Ja, jeugd. Nou ja, op die 54 daar is je les mee van.
0: Dat lukt altijd jeugdig. Mooie Fijke, dank u wel. Dat is als die het wat het nijst van de NOS. Kom erom.
4: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
11: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
10: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
12: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
10: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een mooie prestatie bij de Holland 8 met 12 Friesen aan boord. Met de wereldkampioenschap in Amsterdam. Daar hebben we het aasnoer. En muziek komt erom. Van de Pretenders.
13: Back on the chain again. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Friesland van de Moor.
19: My Erit Science.

0: Pretenders en Back on the Chain Gang.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nee, jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierten. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan verbieden ze dat dat genoeg is, ja.
0: En genoeg wie het, want Jan van der Bij en Jorn Salveda die waren wereldkampioen roeien met de Holland 8. Die heeft daar eens meer hoor. En hoewel het NK 4 liepen van het grootste pad in het wetter vol, pakte Hanneke Westert wel haar eerste nationale titel bij de vrouwen.
4: Ja, nou, blijkbaar ben ik daar heel goed in.
0: Ja, die conclusie keer dan wel hoeken. Feike, we net kijken al even op TikTok.
5: Ja.
0: En dat is natuurlijk een gift that keeps on giving.
5: Ja, wat je er altijd blij mee wezen.
0: Nou ja, dat is een twadde.
5: Maar ja, we hebben een nieuwe Wutby, een TikTok-stekpartij. En oud UEFA-bestuurder en voetballer Michel Platini, die wil dat FIFA-baas Infantino opstapt.
0: Is dat ook een vereerske? Dat is een soort Inini? Antino? Ja. Is daarop selecteerd? Dat zoals je het eerst?
5: Ja, is juist een Van Gaal of zo. Nee.
0: De Vries.
5: De Vries.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is tijd voor het Waberucht in het kwad. Jets Kwiebenga, goeiemorgen.
6: Een hele goeiemorgen. Nou, je hoort lukken er pittige rijen en tongenbuien naar de provincie. En kan er lokaal een soort rijen in een kwartier vallen. Tussen het schiet soms de zinnen en wordt het maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënderwijde dijen wat westelijk. En is in trogsneed matig en soms vrij

0: De Britse boot hield dichtbij kwam. Nederland pakte uiteindelijk met 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Want was dat dagelijks na de finish nog wel even indalen bij Ian van der Bij.
1: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus we zien nog al die nice kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde we willen net van. Ja.
2: Nee, hier stond het toe, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
2: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm, sister Shen en sister Wachtje op het verlossende wut.
1: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoogst me dat genoeg weer. Dus het is de pinnen en nou ja, dan is just als het woenaars, nou, dan is het heel blied. Ja, dan is gelukkig net van het wut. Maar ja, de laatste 400 meter, juist ligt publiek. Dus ik heb de jongen net meer, de stuurvrouw, ook kooi hebben we net meer. Dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk een idee was, Delkoff, nou, Jan had een iets betere positie geboord dat het iets makkelijker schenken. Maar ik heb geen idee of zo. Dus ja, dan geef ik mijn blief vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
2: ja Jim leidt een riant voor. Hoe koel het dat het nog zo spannend was?
3: Dat wilde ik net.
2: Ja. Boeien.
1: Maar dat heb ik niet in. Ja, daar werkt niks aan.
3: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
2: Ja, Jim Leek nog wel een versnelling. In een versnelling te hebben online.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. We weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook. Als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter sprint aangeeft. Iets eerder dan gepland. Dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
1: Ja, en jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat genoeg is. Ja,
2: ja dan zucht ik op het moment dat dat op het scherm is. Door slaas de hand voor de hollen. Het besef liep er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zucht een hele hoop emoties. Waar zit dat in? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
1: Nee, nou ja, Beppe is stom vorige week. Hè, dus ja, ik heb vreed uitvaart. En ja, nou ja, daar ben we samen met de groep eigenlijk trainen gegaan. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dingen en met de speel, was dit echt bepraten hoe is dit lang is. En nou, we hier een hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan zag ik een mooie begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet de shows, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
2: Ja, ja. Mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt een huldiging? Ah, de huldiging, nou ja. Tot aanstand.
1: Ik krijg nog een medaille van gelokken.
2: Ja, kom maar aansen
1: nog. Ik nog eens wat. Ja, is goed.
4: De media van de morgen.
0: Fijke, het lijst uit Horen Media.
5: Zijn hygiëneprotocol. Ik heb mij voor dit programma. Ik wil even.
0: Dat is niet, ja.
6: Nee, we hebben er een nijwut bij. TikTok-stekpartij. Wat is er onder hand? Er is Satrioen, wie Amsterdam Centraal. Is er een stekpartij West? Wie een man, Angelo B., 43-jarige man uit Naden. Die staat online bekend als Superhuman Unchained. En die broekt er, die omjouwing van het station, broekt hij heel vaak om filmpjes op te nemen, op TikTok te streamen. En dan maakt hij ook altijd van die boxbewegingen en alles. Ik behoorlijk dwaande mijn sport. Alleen, ja, er stier een groep gemalje en er is kennelijk het er wat plak voor. Let weten hier wat er gebeurde.
7: Zes, zeven mannen stoer doen, maar ze kunnen niks doen. Snap je?
8: Ik ga niet bij jou op die bel, want ik ben niet met
7: jou. Broeder, luister. Ik ben rustig met dingen aan het doen. Deze mannen fokken al lang. Achter mijn rug. Jullie.
0: Dat klinkt heel gezellig.
6: Ja, de gest hier op. De gest dat ik echt al misging, hè?
0: Ja.
6: Er vallen de klappen. En hij hier dus een mes in hoorn dat week te zien in het filmpje wat hij zelf pleest had. Treinmeesten moesten naar het ziekenhuis. Die rekken verwoenen. Kon de naar behandeling kon ze weer naar hoesten. Hij zelf, ik verwoenen rekken. Ja, natuurlijk ik.

0: waarom kriegen. En ja, hij leidt zelf nog wel in het ziekenhuis en zal ik onholden worden. Dus ja, het is een bijzonder fenomeen, deze man. Hij heeft dus een soort volgers. En hij doekt ik regelmatig op bij pro-Palestijnse acties. En hij zelfs ik alles met Stefan van Balen, dus de leader van DENK, is hier op een foto gingen.
1: Oh.
0: Ja, dus dit is een beetje, ja, soms dan zoen je wollen dat je net met je op een foto gingen. Maar ja, hij zit dus... Hij leidt nu nog in het ziekenhuis, maar daarna zal hij dus jet worden hier oe. Maar het zit worden voor alles, maar op TikTok smitten. Ja, dat krijg je live on het stream binnen, vanzelfs. Ja, de Franse oud-voetballer Michel Platini, die wil dat vastzitter Gianni Infantino voetgeet bij het wereldvoetbalboom FIFA. Hij moet opstappen. En ja, die Zwitser die stiert onder druk naar zijn plan om een deal van de ondeal van een nieuwoptreden bedrijf te verkeepen aan particuliere investeerders. Economische zaken zijn één ding, maar Infantino heeft gefaald omdat hij de hoeder van de spelregels is en hij die niet heeft gerespecteerd, zei Platini in een interview. En ja, de eerdere vastzitter Hekelen van de UEFA, die het de drinkpauzes van het WK. Het die, ja, zei dat hier ik net, Maarten. En, want ja, die waren dus wel broekt door extra reclames. En hij had, wie stik op de halftime show, maar de WK-finale. En die ging ik 4:15 heen. En ja, hij snapt nog heel tijd net dat de Amerikaanse onvaller Volarin Balogun, dat hij een rare kaart kreeg. En dat hij daarna net skorst was. Want toen had Trump even bellen.
1: Oh ja.
0: Maar ja, Infantino van hey, die maat er even, die maat weer even het veld op. En ja, dat kent dus net. De reclamebakken staan niet in de regels. De halftime van 30 minuten in de finale staat niet in de regels. En de rode kaart vond ik het ergste. Infantino respecteert de regels niet en moet weg, zei Platini. Maar hij wie dus. Infantino, wie secretaris-generaal van de UEFA, doet Platini de vastzitter van de Europese voetbalboom weer. En Platini, die liek het erop dat het in 2015 dat hij Sepp Blatter opvolgen zou als vastzitter van de FIFA. Maar die baan die gier dus naar Infantino. Zou je toch nog wat ouds hier zitten, wat denkst?
1: Vast net, het is heel zuur voor alle keer. Ik weet het net. Het is 18 minuten door zon. Aanstaande dan gaan we het over het vierleppen. Het Nederlands kampioenschap vierleppen van zelfs. Aanstaande maar eens even jaren hoe dat krijg voor Roen is. Dit is nog eerst iets van muziek. Van Sam Fender. En Olivia Dean. Rain Me In. Yes or No?

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy in. En Fijker, is dat door elektrische auto's in het vorige mediumshow, hè?
1: Ja.
0: Ja. Sam Fender,
1: ja.
0: Die het op tour west. Elektrische vrachtauto's. Alleen maar elektrische vrachtauto's.
1: Oh?
0: Ja. Het kan.
1: Het kan dus vol.
0: Ik denk vol.
1: Ik vind het wat afstand meer, die tussen de...
0: Nou, dat...
1: optreden zie je, maar...
0: 1500 kilometer.
1: Oeh, nou, hij is onderwijs wel even laden, maar...
0: Hoi mensen, die maar wachten.
1: Ja, dames en heren, het concert begint iets later.
0: Dat moet even laden worden. Ja. Hey, volgens mij is het al goed hier.
1: Nou, mooi.
0: Ja, het kan.
1: Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is tijd om het eens even te halen over vierleppen. Het Nederlands kampioenskip vierleppen. Dat wie dit weekend in het Zuid-Hollandse flist. Vier van de vijf titels die gingen Friesland daar. En de wedstrijd die door oeren langer trog de Rijn. Maar een soort onderbrekingswoen Germ Terpstra bij de senioren. Mei 2022. Bij de dames ging de winst toch wel verrassend naar Hanneke Wester van Tappenhuizen. In haar laatste sprong zetten ze de win de afstand van 16.33 del. Van Wester wie het net voor het eerst dit jaar dat ze met haar laatste sprong de overwinning pakte.
3: Ja, nou, blijkbaar ben ik daar heel goed in.
4: Hoe is dat vandaag inderdaad? Die allerlaatste sprong, dan stiet er zand druk op en dan springt ze op de beste haast. Doen ze dat op het FK, doet ze het nou weer?
3: Ja, het is natuurlijk nou wel hele oren druk dan op het FK, want nou ja, is gewoon hier een oerhaar stilzitten, wat rijk warm draaft en dat dan toch lukt. Ja, dat zie ik zelf ook net toch, maar daar ben ik natuurlijk wel super blij mee.
4: Wat wie dit voor wedstrijd neffens daar inderdaad, maar al die onderbrekingen.
3: Ja, dit is het shield. Op een gegeven moment shield het net helemaal meer als het nou echt een NK is of zo. Omdat gewoon, ja, de hest naar het eerste sprong maken en het giet al rein en dan moest er op naar je warm draven. En nou, we weer voor mijn gevoel wel 4 of 6 keer naar achteren draven om weer warm te blijven. En ja, dat is gewoon heel oors. Maar ja, dan toch is het lukt, ja.
4: Ik sprutste daar begin van het seizoen, dus zou ik wel heel graag Fries kampioen worden. Nou, dat was Fries kampioen. Toen dacht ik, nou is ik wel clear voor, nou loodst het wel. Viel dat ik zo?
3: Nou, net, ik hier ook gewoon het gevoel van, nou, nooit NK, dan is het seizoen echt clear. En mijn doel was gewoon finale, heli en prijs winnen, want vorig jaar was ik vierde. En ik dacht, de FK's winnen, ik ging gewoon lekker springen en ik zag het wel. En ja, dat dit eruit zou komen, dat ik zelf ook net dacht.
4: Nee, je is toch van tevoren inderdaad dacht om een FK-titel en een NK-titel te winnen, heli?
3: Nou, dat zou een momentje mij, maar ik dacht ik van, had iemand me dat ontbegift, toen zou hij dan ik het lood.
4: Hoe kwam het er jou toch uit bedaaien? Is dat de druk? Is dat de kalm? Hoe ken dat?
3: Ja, ik denk misschien ook een beetje druk. Meestal gaat het wel goed als ik onder druk spring. Maar ik wil een beetje van... nou, de druk van ik wil heel graag, maar toch, ik ben net de favoriet. Dus als het net lukt, dan, ja, dan jammer. Dus wel. Ja.
4: In finale, viel het dan een beetje als afbreuk of viel het gewoon lekker?
3: Ja, ik ben er alsnog wel heel blij mee. Dus... nou ja, het hier natuurlijk wel leuk was voor de wedstrijd, dan is het nog wat spannender. Want er zijn natuurlijk nog heel veel die er misschien ik wel zijn ouders heen kunnen springen of nog verder. Maar ja, dat, ja, het is voor iedereen hetzelfde, de omstandigheden. Dus ja.
4: Wat voor eer wie dit voor jou?
3: Ja, echt een eer vol verrassingen, zeg maar.
4: Wat wie de grootste verrassing?
3: Denk wel het FK, omdat ik denk gewoon dat toch die sfeer en zo, dat we echt, daar ben ik echt super blij mee en die ben ik super blij mee, maar dit is gewoon heel oors.
0: Ja, bij de famkes wie direct nog een fysieke titel. Die ging knap naar Irsa Maatsrusterveen. En bij de jongens wie het Jorrit Bouwstra van Reduzem. Die het de hege verwachtingswier maken. En als vierde Fries een Nederlandse titel in de wacht sleept op het MK. Een knappe overwinning als het de minderwaarsomstandigheden ik nog eens even meeneemst.
5: Ja, dat springt nog net lekker. We moesten trijken, warming uppen. En dan zit er op de tribune. Nou, wie, niemand heeft meer iets te zeggen, behalve waar inderdaad.
4: Vielt het vandaag als een Nederlandse titel dan ik nou?
5: Ja, uiteindelijk wel, want ik heb nou, een goed sprong, ik heb een mooie 18 terrein zandeldel zetten. En ik vind dat ik daar trots op moet wijzen en dat nou, ik wel terug te hebben onder met deze afstand.
4: Nou, uiteindelijk is de geen finale sprong, want het kon niet meer, het is intussen ik haast donker. Is dat dan ook een beetje uitbreuk onder wedstrijd?
5: Ja, ik vind van wel, maar uiteindelijk is het ik zo, het is om game te clear. Iedereen heeft terrein sprong gewoon, het is mooi west en het is net roos.
4: Fries kampioen, Nederlands kampioen. Wat voor eer wie het voor die?
5: Ja, het was echt een top hier. En nou, van de winter het vertraind. En dan heel blij dat het zo, nou, u pakken het mooi.
2: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
7: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
8: Ja, wat zeggen ze hier dan?
7: Ja, nou, mienskip.
2: Geweldig.
6: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Jel wachten. Het Frieske Nijs krijgt van Fijke Wouda. Goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Het KNMI had koren Gielau jong voor de kustprovincies, waaronder ik Friesland, vanwege de kans op zware tongerbuien. De kenhond van de midden, een soort rein in een kwartskof kwartier vallen en er is kans op windstjetten. Benamen het verkeer ken je er hinder van ondervinden, trog aquaplanning. En bij een botsing tussen een linebus en een motor op de N63 bij Nijewier, justermidden, is een motorrijder verstoorn. De bus bedarde terug de botsing in de sleet. De buschauffeur rekkerde bij licht verwoenen. Uit onderzoek trof de politie die blikken dat er geen passagiers in de bus zitten. Een berger had de bus voortsleept. De politie had Just Jong meerdere supporters van FC Twente onhold in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters voor Stuart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in, naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Door vuurwerk van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Er was een soort mee aanwezig in het centrum van Ljouwert vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest tegen het besluit om hen te keren. Roeiers Jan van der Bij en Jorn Salveda binnen mij de Holland 8 vrouwenkampioen worden. Dat baden op de Bosbaan in Amsterdam. Op driekwart van de wedstrijd leidde Nederlandse boord haast een seconde voor op Groot-Brittannië. Maar de Britten die kwamen met een flinke eindsprint. Uiteindelijk wie het verschil op de finish maar 0,06 seconden in het voordeel van Nederland. Op dat moment kwam bij Jan van der Bij alle emoties los.
17: Dat een wereldrecord is, nee, dat was net tro. Dat zo spannend is, dat ging ik net tro. Dus en we zien nog al die nice kern te zien. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde we het net van. Ja.
1: Ja, prachtig mooi, die emotie. Nee, Aurin van zijn gouden wedstrijd.
0: Fijke, dank u wel. Een koren Giel Nieuwert komt er al aan. Als je dan juist meer hoor, waarom krijgt. Hoor 1 minuut en 14 seconden.
18: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
19: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daardoor gaan wij graag met die importeer. Sjoeg of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Seijens.
0: Ja, maar je wil op knopje drukken.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: En ik zei het al, Cor de Giel, die zaakkundige. Waarom dat krijgt is, dat weet Jetske Wiebekangriff. Goeiemorgen.
24: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Tonger had het maar te krijgen, nevens mij, hè?
24: Ja, Tonger had het maar te krijgen. Maar het had ik wel maar de delslagintensiteit te krijgen. En ik ken lokaal een heel soort rijnwetter in een kwartiertje vallen. En nou, dat zou voor het verkeer wel eens vervelend zijn. Ze kennen in verband met aquaplanning. En ja, verder wetteroerlijst, wat hier en daar. Ik wil wel wat neemt. En dat had ik te krijgen, maar het feit dat we toch de aanronde dagen al wat rijnwetter gaan hebben. Want ik heb even wat civicus erbij. Pakt onder mij de Saan 20ste, dus dat wie een aanronde tonge wie de Big Leaks in Laaksum nog maar 30 mm van. Met die tellen stiet niet tussen op 64 mm. Grauw stiet je op 100 mm aanronde tonge. Nou, die stiet niet tussen ik op 60 mm. En in dan wordt de geert van 30 naar 50 mm. Nou, er zit dus ik wil wat verschil in het aantal millimeters en dat het alles te krijgen van zelfs maar het feit dat we mij buien te krijgen hebben en een karakter eigenlijk van buien is dat het, nou ja, daar werd het op het ene plak wel valt, daar valt het op het oren plak eens net. En ja, dat is dat klinkt heel droeg, maar zij werken het al. En daar zij kennen we dat Juwet Alex, ik beschem. Buien die het oerskouwen, daar kan dus tongen bij zitten. Een wienpoester, lokaal hagel altijd maar voel genoeg terrorijnd. Ja, en dus een soort rijnwetter in een kwartiertje. Qua temperatuur, nou, zitten we wat onder heen kant als minimumtemperatuur. De leeste temperatuur is meer dan op Skielgen. Ik word verrassend 14 graden. De Waim ziet op 14,2. Laaksum dan weer op zondje en een hele graad. En in Frieske Pijl, daar is het net kouder worden als 15 graden. Nou, Juwet, dus Cordegiel van die tongerbuien, die hield trouwens ont fjouwe roeren van een midje. Tussenkantrof zullen ik de zinnen er wel eens even heel mooi erbij komen. En dat smiet dan, ik wil wel mooie loffen op. Zag ik nou ook al in de fotomailbox trouwens. Mooie foto's komen er binnen van de opkomende zinnen en die wolkenloften. Ja, dat is Juwet ik het geval. Dus zal ik wel wat rijnbogen te zien wezen. Nou, en verder, de wien komt nou nog uit het zuidwesten. Wij is zwak ontmatig, soms vrij krachtig in het kustgebied. Nou, die zult benamme bij die buien nog wel eens even wat verder onhelie kennen. En verder, ja, die temperatuur. Zeg je als 18 graden heb ik steen als maximumtemperatuur. Dat is voor zelfs op de momenten als het even droeg is en de zinnen erbij is, want ja, in zijn bui is het voor zelfs wat frisser. Nou, jongen, en vannacht dan neemt die buigiet echt wel behoorlijk aan. Nog een enkele lichte bui zullen dan oersko kennen. En die noordwestelijke wind die matig ontkrachtig is, die zakket ik aan naar matig ont vrij krachtig. En dan hebben we dan een minimumtemperatuur van 14 tot 16 graden.
0: En toch wel wat een grieze dij dan, Juwet. Hoe liep het dat morgen? Kunnen we het sinds je nog zin dan?
24: Ja, morgen dan komt de zin er eigenlijk wel weer geregeld bij. Alleen nog het eerste part van de dij nog een enkele lichte bui die het oerskoot. Maar dat zal al net met de verre liedje wezen. Maar wat we Juwet verwacht je kennen. Nee, en dan morgen midden is het eigenlijk oeral droeg. Mij geregeld de zin erbij en een westelijke wind die het zwak ontmatig is. Dus qua waarbeeld morgen in elk geval een stuk vriendelijker. En dat liet die temperatuur dan niks zien. Want in de zinnen dan kan het kwik alweer oprinnen naar zo'n jochentje of 20 graden.
0: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou ja, die westelijke streming die hard voor eerst wil staan. Al moet ik wel zeggen dat wensje liep het ik nog wel een vrij kalme dij. En nou, voor het grootste paar droeg te verin. Nou ja, liet het oorzis. Het is een van de meest droege dagen. Want de dagen daarna, dan wordt het dan wel weer een stukje onleiger. Nee, wensje geregeld droeg een zuidwestelijke wien. En dan ik zijn 21 graden als maximum temperatuur. Maar dan van tongetje, dan wordt het dus onleiger. Geregeld buien, zeker op vreed. Maar een zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. En ja, het is wat een gevecht tussen de warme en de koude lucht boven u. Dus de maximumtemperatuur die bloedt op 21 graden steen boeten de buien om. Maar ja, die buien, ja, dat jouwt toch wel aan dat er ik de koude lucht boven u hingen. Dus het is wat een gevecht boven u de komende dagen.
0: Nou, en dat was ooit in de gaten hoor. Of tenminste, een doohast had natuurlijk strak in de gaten. En,
24: ja, zeker.
0: En dus de koude giel, dus denk er even om. Tietke, dank je wel.
24: Hey, een mooie dijfje.
25: Hey! Daar is het van.
26: Is onder op Friesland. Okay.

0: Pieter Wilkes en Oerol op een vrouw. Een melding van het verkeer, Feike.
1: Ja, dat kerst was op de N53 tussen Snits en Ljouwen. Het stiet het beide kanten op, stiet het stil. Er had een ongeluk geweest in de buurt van Reerduzem. En daar trok beide kanten op, stiet het stil. Harder rekken mij.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Hoorn.
0: Sportclub Jereveen had gistermiddag met 2-2 league spelen. Het is in Willem II. In Tilburg kwam Jereveen een kwartier vaartiet op 2 in voorsprong. Trof een doelpunt van Oliver Brouwde. De Veensters konden die voorsprong net over de streek loeken. Hier punt dus van Jereveen. En daar weer trainer Robin Veldman. Nee, Orin, dat bleef mij.
4: Enerzijds omdat ik vind dat we niet goed genoeg op de afspraak waren. We hebben een paar momentjes gehad dat er nog een klein beetje erop leek, maar te vaak niet. Maar als je in minuut 82 dan alsnog met 1-2 voor staat in een uitwedstrijd, ja, dan vind ik dat je die veel beter over de streep moet trekken. Enerzijds aanvallend, hè, want wanneer ga je welke bal spelen of wanneer ga je Willem II lokken om druk te gaan zetten en dan ga je uiteindelijk proberen te prikken. Maar anderzijds ook wel hoe we dan die twee counters verdedigen, zeg maar, waar zij twee goals uit maken. Ja, dat vond ik echt onvoldoende.
5: Frustreert hoor?
4: Ja, dat frustreert wel. Omdat het met name ook in ons aanvalsspel was het al te weinig dynamisch. Hè, wat we normaal wel voor elkaar hebben. Dus zowel in de ruimte achter de middenvelders van Willem II hadden we voorzien dat we daar konden spelen. We hadden voorzien dat we aan de zijkanten moesten doorbreken omdat de as heel gesloten was. Alleen als je dan kijkt naar de kwaliteit van de intensiteit, dat is gewoon te laag gebleken om echt veel kansen te creëren. Nou, dan maken we twee prima goals, denk ik. We hebben een paar kansjes. Maar ik denk ook dat we gewoon te veel weggeven.
5: Ja, is dat blik in de eerste helft of na een paar minuten al terug van oh jee, wordt het samidje?
4: Nou, ik moet wel zeggen, de supporters van Willem II stonden er ook even goed achter. Dus ik vond ook wel even dat na een minuut of 10 ging de storm liggen. En toen werd het wel wat rustiger. Toen kregen we wat meer controle. En toen moest Willem II wat meer hebben van snelle omschakelmomenten om ons pijn te doen. En in principe hebben we de tweede helft al een bal op de lat. En hebben we volgens mij niet heel veel extreem grote kansen meer gezien. Alleen wij creëren dat zelf ook niet. En dat verwacht ik wel als ik naar mijn selectie kijk. En de kwaliteiten die we hebben, dat we daar veel meer uit kunnen halen.
5: Ja, dus houden ze dit interview, de begroest, maar we wie net op tijd op een afspraak. Wat betjut dat eigenlijk, dat je net op een afspraak binnen?
4: Je bent niet goed genoeg op de afspraak. Kijk, we waren wel op tijd. Maar als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van ons aanvallen. Onze kwaliteit van passing. We hebben een dribbel, we willen een balletje breed verliezen. Dan moeten we helemaal terug. Dan moeten we gewoon veel beter uitspelen. En dat was ook wel een beetje het probleem vorige week tegen Zwolle. En nu merk je ook dat het moeilijker gaat. En dat hebben we in de rust aangegeven met een aantal momenten van timing. Of Maxence juist 1-1 te laten in plaats van er altijd iemand overheen te moeten laten lopen. Want wij dachten ook dat Maxence ook gewoon zijn 1-1 daar goed kon spelen. Maar het zit hem ook in het ritme van spelen. Dus meer een bal spelen van nou doe jij maar, want ik weet het niet. Oh, doe jij het maar, ik weet het niet. In plaats van initiatief en ritme aan de bal geven om een tegenstander uit te spelen. Maar dat was gewoon onvoldoende.
5: Ja. Er komt wel een kwaliteitsimpuls ons, zo liek het. Want je bent al heel lang op ziek naar een extra vleugelonvaller. Marco Farci liek het naar Jereveen te komen. Wat kun je daarover vertellen?
4: Dat ik op de hoogte ben van onze interesse natuurlijk. Ik heb gisteren en vandaag ben ik daar niet mee bezig geweest. Dus ik spreek wel, denk dat ik straks in de auto Johan of in de bus Johan even bel. Dus ik kan daar niks over zeggen. Dan moet je Johan vragen.
5: Dat zeg ik zeker wel. Maar wat voor type voetballer is dat eigenlijk? Want het is een vleugelonvaller en Jim zit er eigenlijk al volle langer achteraan.
4: Nou, voor de tweede keer achteraan. Ja, en het is een buitenspeler die ook goed aan de binnenkant kan spelen. Maar ook een goede voorzet heeft en rechtsbenig is. Zowel kan aan de linker en aan de rechterkant spelen. Alleen nogmaals, ja, ik loop een beetje vooruit. Maar ik weet niet hoe ver het staat. En volgens mij zit het ook nog tussen zijn club en onze club. En onderhandelingen tussen ons en hem. Dus dit is de omschrijving van de speler. Maar ik weet niet hoe ver het staat.
5: Nee, dat is natuurlijk. Ik slaas net Johan Hans mijn vreetje. Wat precies de stand van zaken is. Maar goed, Doki staat in elk geval mijn rotgevoelde buzzing.
4: Ja, dan denk ik dat we een rot week hebben. Gewoon, ik vind dat deze moeten we ook wel voelen in dat dit ons niet mag gebeuren. Als je ambities uitspreekt, dan kan je een matige wedstrijd spelen, maar wel 1-2 voorstaan. Maar dan moet je hem over de streep trekken.
5: En Hion Dolcin toch misschien wel een van de zwakkere broeders in de Eredivisie?
4: Nou, ik vind dat ze wel heel leuk voetbal spelen. Alleen als je ook kijkt naar het verschil in de selectie en ervaring in Eredivisieniveau, dan vind ik dat wij daar wel verder moeten staan. Ja.
0: En het zijn trainer Robin Veldman van Jereveen vanzelfs. Dit is In Excess.

0: wordt van intussen al haast 20 jaar oud. Drie keer uitbracht van het echt een hit wat in Nederland. Met Convidat en Beggin.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Een pijnlijke joen voor SC Cambuur. De Leeuwarden is degene in het eigen kooistadion, maar Ian Fjouwer onderuit tegen FC Twente. Na 24 minuten wie het al 0-2 en wie de wedstrijd eens al spelen. Pas in de 80ste minuut kwam de eretreffer van Cambuur, opname van Ilas Amache. Als ik door het spreek. Trainer Johan Plat die keert voor het duel van meer defensieve zekerheid, maar zegt dat het plan al gauw de prullenbak in koer.
3: We hadden wel bij momenten gekozen om wat lager te staan en om van daaruit weer vooruit te komen. Alleen we kwamen er moeilijk vanaf. Twente deed dat goed en wij waren daarin zoekende. En desondanks stonden we nog wel aardig en hebben we niet heel veel weggegeven. Maar ja, dan valt dat schot erin. En dan wordt het lastig natuurlijk.
4: Waar ging het voor jou vandaag nog meer mis?
3: Nou, ik denk in eerste instantie dat de goals heel makkelijk vallen. Dus bijna elk schot zit erin op dit moment. In die fase zitten wij nu even. Maar daarin moeten we ook beter gaan verdedigen. Dat is simpel. En vandaag vond ik het voetballend in de eerste helft ook ondermaats.
4: Ja, dan zet je het in de tweede helft dus om daar een antwoord op te geven. Een iets andere invallende instelling. Dan valt meteen al die 0-3. Hoe is dat?
3: Ja, dat is een enorme domper, want wij geloofden er nog wel in. Maar ja, dan met 3-0 wordt het natuurlijk heel moeilijk.
4: Wat denk je na die wedstrijd bij die 0-3 dat het dan echt helemaal over is? Of denk je, hier is nog wel iets te halen?
3: Nee, je geeft nooit op. Maar je weet wel dat het met 0-3 lastig gaat worden. Dat is duidelijk.
4: Nou is Twente ook met een dubbel programma bezig geweest. En toen hadden we het er vooraf al een beetje over. Je weet nooit hoe ze dan terugkomen. Misschien zijn ze wel moe. Heb je daar iets van teruggezien?
3: Nee, maar dit zijn allemaal volwassen spelers en die zijn gewend om 2 wedstrijden in de week te spelen. Ze hebben een hele brede selectie. Dus dat is niet. Daar zijn die jongens klaar voor.
4: Zie jij nog aanknopingspunten vandaag?
3: Ja, natuurlijk. Kijk, we hebben een jong team. Wij wisten dat het begin heel moeilijk zou worden. We hebben een nieuw team. We hebben ook veel jongens die later erbij zijn gekomen, die nog fitter moeten worden. Maar wij gaan het wel voor elkaar krijgen.
4: Waar wil je de komende dagen met name aan sleutelen?
3: Nou, we gaan door op de weg die we zijn ingeslagen.
4: Zoals?
3: Nou, dat we vooruit voetballen en dat we ons... Het verdedigen zal echt een stuk beter moeten.
4: Volgende week Telstar, misschien een concurrent wel al te zeggen. Staat de druk daarop?
3: Er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan, maar dat is voor ons wel een heel belangrijk potje, ja, zeker.
0: En dat zei trainer Johan Plat van Cambuur.
5: De media van de Moor.
0: Fijke, de orenmedia.
6: Ja, ik heb NRC er even bij gepakt. En ja, dat is toch wel een heel screenend verhaal. Een halve dag rijden en varen om je vrouw te zien. Op Schiermonnikoog is geen verpleeghuis en dan kom je op de Schelling terecht. Ja, het is het verhaal van Arie Bal en zijn vrouw Minnie. Minnie heeft dementie en die mag naar het verpleeghuis. Het was thuis net de Hoornhavenje. En want ja, Arie Bal is ik, 89 hier. En ze moest naar een verpleeghuis, maar dat is er net op skiën. Dus moesten naar Skielgen. Ja, en dan wist ze al gauw aardig lang onderwijs. Even zien, de totale reistijd, inclusief wachttijden, 4,5 uren.
0: Zo.
6: Ja, dus eerst oer het wetter natuurlijk. Nou, 2 uren en 54 minuten. En de reistijd oer het land is zo'n 2 uren. Dan heeft hij wel iets mooi langs de kust via Moddergat en alles rijden. Dan kerst ik iets rapper oer Leeuwarden natuurlijk. Nee, Lauwezeer. Maar het is wel een heel screen verhaal. Hij gaat dus om de wieken gaat hij naar zijn vrouw toe. En mag hij daarna, ik waarom zien, zoon wendt op, of een van hun zwan die wendt op Skielge. Dus daar kan hij dan een nachtje. En dan gaat hij door de dijs, of een paar dagen later, gaat hij weer om. Dus screen verhaal dus in de NRC. Dan heb ik hier het AD-formulisme, want het wetter, ja, het rijdt nou wel wat, maar het wetter stiert nog heel iets leeg, ik in de rivieren. En dat jouw ijs een hele mooie kans om die waaien eens even skin te maken, even op te rommien.
0: Oh,
6: want er komt nou door die lege wetterstand van alles boppen. En ik zie hier een foto van de Waal en bij Nijmegen, en dan zie je gewoon een compleet winkelkarkje steen, al je troep erin. Ja, dat zou nou een hele mooie gelegenheid zijn om het op te rommien. Maar ja, Rijkswaterstaat zei, ja, nee, past net in uw schema. En Jilt is er ik net voor. Ze liet op, ja, liet ze schalig, liet ze in der, liet ze het wol opromje, dat het echt te gek is. En hier is een oornemer hier eens in. En ja, heel die mensen die toch een oproep van, hey, hel je het nou even, of maak je het even skin?
0: Ik zeg een video van een paar Britten, Ja? Die, die helpt het van die gekke filmpjes op YouTube. Waarin ze, ja, waarin ze haar nou ja, een soort uitdaging opstellen. En dan moet ze dat wanen. En dat gaat natuurlijk helemaal mis.
6: Ja.
0: Deze keer hield ze betocht. Is het mogelijk om mij een fiets... Dit van de Bayern van Amsterdam in dit geval.
6: Oh, ja.
0: Hier van de kanaal bij komt. Om daar een lange fietstocht op te lezen.
6: En?
0: Nou, dat is lachen.
6: Nou, mooi.
0: Ja.
6: Ja.
0: Het is mogelijk.
6: Het is dus mogelijk.
0: Ja.
6: Dus, nou ja. Maar ja, dat winkelkaartje is, daar kan je net meer de supermerk mee.
0: Volgens mij wil je net weten wat er op de Bayern van de Greffen leidt.
6: Nou ja, er leidt dus ook een heel soort, een heel soort explosief in ik. En dan wordt er wolf voor het Utrecht.
0: Ja.
6: Want dat is gevaarlijk voor zelfs. Dus, en ik, als het skipveertverkeer hindert, dan komt er iets wettersteerd. Ik foto's om dat op te rommelen. Maar ja, ze zegt ik al van, hinder ben jij daar ik wel vrijwilligersactief. Maar die zegt, ja, dan heb je gewoon zo'n grote kraan, een grote graafmachine is nodig. Om dit alle hier op te rommelen en al te vieren. Dus dat sfeermaterieel is er nodig. Ja, dat heb je meestal net vanzelfs. Dus, alles is meegesleurd. We blijven een beetje bij de wetterstand. Want ja, in Nepal, ja, we haal je de biel niet tussen wil sjoen, denk ik. En ze zijn nou aan het opromien en ik ontziek je naar slachtoffers. 20.000 soldaten en politiemeesten zijn in Nepal op zoek naar slachtoffers. Van die enorme vloedgolf die het hele dorp futvaagt. Meesten waren op zich wel op die het waarschuwen, want dat is grote kranten ik. Het voel op. Dat de autoriteiten meestal echt wel op tieren die een helikopter met rare vlaggen de loft in. Politiemeesten met mijn megafoons en zei die waarschuwen meestal. Maar van wie het gevolg? Heel veel mensen denken van, ah, ja, gewoon bij de stiert het wetter zo'n 3 meter of zo. Ja. Dus we gaan even zien. We gaan even filmpjes maken. Ja, toen zeiden ze wat er echt om ons hier te komen. En toen werd voor gewoon meestal het dus al te laat. En er zijn nog duizenden mensen vermist. En het aantal slachtoffers leid ik even naar 4 dagen zieken. Zo'n 181 deren, 2400 vermisten in Nepal. China die zei, ja, 16 deren en 400 vermisten aan de oostkant van de grens. En het binnen voorlopige cijfers. Want ja, er wordt nog heel iets zacht naar die slachtoffers. Maar als die foto's just, wat er al hier gebeurd is, het is ja, onwaarschijnlijk.
0: Triest.
6: Heel triest.
0: Fijke, dank u wel. Het is haast 8 uur. En dat betekent dat het Nijstroom komt van de NOS.
1: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Doe boeien! Wat dus doe de eerste tonsje van september?
10: Net zo volle. Wat dan?
9: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
14: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
13: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
11: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
13: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de bacheloropleiding Frisk zet u het eind. Hoeveel studenten gaat dat opsmieten? In elk geval geen 99. Lena komt er aan.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl.
13: Doreen Bouwman met het NOS Journaal.
16: Begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Bald.nl.
17: Een cursus Fries van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vandaag.
5: Friesloon van de Moorn.
12: My Erit Science.

0: is wie nimmer Jelle. Die stuurt al even de bevestiging. Mooie loften van de morgen en de zinnen, maar geen enkele luchtballon. Nou, dat ik heb mij ook net zo verstandig.
1: Dit is Friesland van de morgen.
2: My Erit Science.
3: Van uw begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: Vanuit de bacheloropleiding Friesk zet uiteindelijk treien studenten op de Rijksuniversiteit in Grijns. En twee Friesen binnen vooral de kampioen roeien worden bij de Holland 8.
4: Nee, je staat alleen een beetje schreeuwen in je vierde en dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat dat genoeg is, ja.
0: Het is wat dat betreft wat een meertalige show van de morgen.
4: Ja.
0: Heen, kijk, Duits. Aas nou tot Friesk.
4: Ja.
0: Ik nog een beetje Amerikaanse invloeden kom Aas nog voorbij.
5: Nou, en dan ik nog de Friesland 2 in plaats van de Holland 8.
0: Ja, dus, het is ongelooflijk. En die luchtballon trouwens, dat hij net de loft niet ging, maar dat heb ik ook ooit als krijgen mij de tonger.
5: Ja, die tongerbuien, ja. Die Hurdewien die erom. Dus dan zoek ik zeker net mijn loftballon de loft ingeer. Ja, dan is er een bijzondere brand in een heespanningstation in Grijnsland. En die zit nog dagen dwarje. En Algerije wil de deerstraf op een nij invieren voor brandstichters.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de morgen.
0: Dat verhaal dat vertelt Wijken de Jaarsen. Eerst is het tijd voor het waarberucht in het kwart met Tietke Wiebenga.
6: Een hele goeie morgen. Nou, je hoort lukken er pittige rijen en tongenbuien door de provincie en kan er lokaal een soort rijen in het kwart tijd vallen. Tussen terug schiet soms de zinnen en wordt het maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënde bij de dijen wat westelijk en is in trogsneed matig want soms vrij krachtig in het kustgebied. Jong en vannacht ook nog een enkele lichte bui en een minimumtemperatuur van 14 tot 16 graden. Morgen, het eerste part van de dij, nog een lichte bui. En via de droeg, maar geregeld zinnen en bij de zwak ontmatige westenwien wordt het dan maximaal joggetje of 20 graden.
0: De nieuwe bachelor Friesk onder Rijksuniversiteit in Grijns zet deze week uiteindelijk drie studenten. Die zullen afdiepje in de Friese literatuur, cultuur en in het Oud-Friesk. In je van harten, dat is de 24-jarige Arnold Hiemstra van Dokkum.
7: Het Friesk, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel... goed verbonden aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat spreekt mij voortdurend weer om. Dus daarom mijn kaar om echt verder met het Friesk op deze manier te gaan.
8: Wat hast u met het Friesk?
7: Nou, van huis uit ben ik echt tegen Friesk opgegroeid. En Hikke en Tijn in Sjebrandenhoes en Lietse Dwarpke naast Dokkum. Nou ja, daar is het super Friesk. Dus nou ja, ik vind het gewoon heel mooi om uit Friesk douane te wezen. En daar ik mijn vierde letter in het workfield.
8: Dus naar Grijns voor de bachelor Friesk.
7: Ja, dat is wel wat gek inderdaad. Maar het kon net in de oudste zelfs. Maar dan maar Grijns en dat spruit me aan.
8: Hoe wie die eerste dag? Er was nou een introductie daar aan.
7: Ja, ik ben in de kundekamer met de orenstudenten en de heegleraren. En onnota is het hartstikke gezellig. Een liedskalige opleiding, dus dat is hartstikke leuk.
8: Wat was dat hier leren?
7: Nou ja, een soort over de Friese taal zelfs. En ook over de cultuur en de historie. En ik, om daar meer te weten van te komen. En daar let ik in het workfield wat mij te doen.
8: Ja, want in het workfield, wat is er voor jou te doen? Wat binnen die ambities?
7: Het zou wel leuk zijn om mijn historie verder. Dus liek wel tresor of misschien ook wel journalistiek. Dus een beetje omroep Friesland die kant op. Dat liek het mij

0: sillen aan deze nieuwe bachelor Friese taal en cultuur.
1: En dat liek het een liets ontal, maar dat is dus eens heel goed.
0: Ja, voor ons begrippen is dat een heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen. Ja.
1: Wat haalt deze opleiding krijgt in?
0: Nou, Friese taal en cultuur is in die zin een vrij algemene taal- en cultuurstudie, zoals die voor alle talen haast. Alleen nog het bijzondere is vanzelf dat Fries voor meesken soms een vreemde taal is en soms de memmentaal. Dus er zit naast de standaard onderdeel van een taal- en cultuurstudie, een geschiedenis, taalkunde, zit er ik letterkunde, zit er ik een stukje taalveerdigers bij, dat studenten toch beter veerdig worden in het Fries, in het praten, in het scrollen.
1: En wat kind zij er uiteindelijk mij dwaan in het workfield?
0: Ja, een heel soort. Ze kennen bij Jim bij de Omroep komen te werken. Ze kennen zelfs bij u op de Friese Academie dat ik werkje komen te werken. Bij het Tresor, bij de AVOEK. In het onderwijs is natuurlijk krek een grote campagne geweest dat er echt een soort verlet is van Friese docenten. Dus ja, neem maar op, de kerst er echt een heel soort mee.
1: Dus het is net zo dat het zo'n werk komt te zitten?
0: Nee, zeker net. Nee, nee.
1: Is het echt de bedoeling om het aantal studenten de komende jaren verder uit te bouwen?
0: Ja, dat zou heel mooi wezen, maar de ondervinding is ik wil dat ook de studenten die het Friese als bijvak doggen, dat die heel wichtig binnen uiteindelijk voor, die, voor het werkveld. Dus je hoeft net per se haatvakker te wezen om iets te voegen in aan dat Friese veld of aan de Friese stiek. Het is denk ik het wichtigst dat wij die leerstoelverzwaringen kennen, dat die opleiding er is, dat die vaak een joen worden. En in wat voor farmmeesken die vaak een buis volgen, dat is een twadde. Dus we hebben nou treien die het echt hardcore als haatvakkers doggen. En dat is mooi, maar het is net bevast een doel om daar een heel soort van te maken. Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk meesken met verschillende expertises en interesses Friesk bij u studeren kennen in wat voor farm dan ik.
2: De media van de moor.
3: En dan zullen we die meesken maar wat wel verschillen, Fijke.
4: Ja, zeker.
3: Ja,
4: altijd welkom. De brand in het heegspanningsstation in Meeden, in Eerst Grijnsland is dat, die zal nog dagen dwarren. De brand die kent vuur net blussen en liet het troffen gebouw daarom controleerd uitbanen. En ik de reekoerles, die kan ont morgen of zelfs waanzin dwarren, zei de veiligheidsregio Grijnsland. Om anders word ik adviseren om ruten en dwaren dicht te houden en ik de mechanische ventilatie uit te schakelen. Het is te hopen dat het net al te warm wordt dan, want het wordt frisse lucht nodig vanzelfs. Ja, de brand is die just juni in een transformator op het terrein van netbeheerder Tennet. In zes kelders onder het station staat koololie in de brand. En even een woordvierder van de veiligheidsregio zit in elke unit zo'n 140.000 liter olie. Dus ja, dan kan je je wel voorstellen dat het nog wel even wordt voordat het uit is. En ik dat er dikke reekwolken vrijkomen. Blussen maar wetter is net mogelijk, want dan kan vuur hem juist verder verspreiden. En de brand is te groot om mijn skom uit te dekken. Dus ja, ze kennen hij is net zo volle mij. Ze kennen die kelders ik net veilig berikken. Een uitbrandscenario is daarom de best mogelijke optie, ook voor de omgeving. En ze bloeden dus wolden om deze installaties kwalien bij een blusrobot. En ik meerdere wetterstrielen om vat te komen dat vuur verder oerslaan kan naar ongrenzende gebouw. Het station is uit vastzorg uitskekelen en de voorziening voor de stroom is omlaat. Er is dus geen stroomuitval en er is gelukkig net in een verwoene rekken. Oorzaak is net bekend en morgen is er een bewendersbijeenkomst in het dwarfshoes. Dan worden mensen even bijpraat, maar ja, die hebben wel even last dus daarvan. De Algerijnse president die wil de uitviering van het deerstraf hervetje voor brandstichters. En dat heeft hij onkundigen bij een bijeenkomst over de deerlijke natuurbranden in het eerste en noorden van Algerije. Bij die grote branden ben zeker 12 mensen om het leven kwam. En er ben ik 3 dagen van officiële rouwouwkundigen vanwege die brand. En het deertal zullen alle dagen nog volle heger lezen. En er zijn dus meerdere mensen onholden of verdenking van brandstichting. En ja, in Algerije hield sinds Njantje een moratorium op de deerstraf. En dan wil de president wil dus dat het wetboek van strafrecht wijzigen wordt. En dat het regeer en het parlement haar een sneller boeltje kennen over een nieuw wetsvoorstel. En een veroordeling voor brandstichting naar hege beroep steenbloot. Dan zal executie volgen, zei de president. Dus hudde straffen voor die brandstichters.
3: Nou, dat is wel eens, ja.
4: Nou, behoorlijk.
3: Fijke, dank u wel. Dadelijk dan hadden we het door het dorpshuis in Zwart. Had je lang dicht was, tijdens grote bron. Maar nou kan de boel daar weer riepen. Dat verhaal in het eerst.
4: Maar een hele mooie plaat, even mij.
3: Ja, er komt een mooie plaat, hoor. Maar eerst jong de vrouw nog even.

0: Langley en Choose in Texas.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Drie hier verliende water dwarphoes de Zuidervinnen in Suwad troffen toch een voele bron. De jeugd zou het piepke hier van Slijn van Len en daarmee ik 50 jaar on historie. Het dwarp dat leerde er net bij zitten en ging rap onder slag met de wereldbouw. En verliende hier al waar dat de jeugd zou het piepke weer iepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilstaan bij de iepening van de Zuidervinnen zelfs. Onder telefoon is Oene Visser van het dwarp Suzen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk slot voor gekregen.
3: Ja, we ben voortvarend van slag gegaan en nou, we zijn beleerd dat we Safië zijn en dat we een overriepen kunnen, ja.
0: Want wat komt er nou waarom? Want ja goed, het oude dwarpshuis, daar heb je maar afschiet van naam. Wat krijg je waarom nou?
3: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we nou ja, eigenlijk 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid hebben we dat nou helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee hier van hey, hoe zullen we deze ruimte nou gezellig aanklaaien, dat nou helemaal goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden hier.
0: En ik zie dat het dus redelijk rap slagen, maar goed, je had er wel aardig werk van hoor natuurlijk. Wat wie nou iets, ja. We vonden steeds van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt het anders weer.
3: Nee, op zich voelt dat wel wat daar. Alleen ja, je moet alle stappen wel zetten voordat je zodat je het al je vader kan krijgen. En elke stap die je zet, dat kost gewoon tijd. Nou ja, op zich hindert dat niks. Maar het is wel iets wat je met z'n allen dwam had. Dus je doet het net alleenig. En dan kost het soms een kwartier. Maar trouwens, met z'n allen te dwam, bereik je wel het beste resultaat.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor een stukje verbinding, stel ik mij zo voor.
3: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u de aanronde trajer nou, op een been houden. Dat klinkt wat zwaar. Maar dan weet je wel waar je het vandoor.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk zo een nijgebouw. Een nijgebouw, dat aarzelt net de skieren is, liek als het oude gebouw dat misschien die. Heb je nog op een bepaalde manier omdenken van die skieren is? In het gebouw?
3: Ja, we hebben rekening gehouden met maar de hele aanklaar. Je voorheen weer een squalgebouw. Voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat waarom komen letten in het interieur. Dus er binnen nog wat tinten van die we waarom gaan naar het squalgebouw. En daar hebben we heb ik een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
0: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron, en van dus nou de wereldbouw, dat werd wel, nou ja, werd trojoen, ik.
3: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het erbij hadden.
0: Ja. Nu, wat is dan de werjepening van het gebouw, de hele wiekenfeest, volgens mij?
3: Ja,
0: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop, komende wieken?
3: Nou, eigenlijk hoort het hele programma. We hebben ons doel dat we zijn van hey, het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke jaar iets wijzen, maar we van zij denken van hey, eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we hebben als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen moeten van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd dat onder mij de baby's daar moeten die denken van hé, hey, ik moet daar in het washoes zijn, want er is iets wat me ontspreekt.
0: Als je in Suwad ben je daar keer net omheen, Erik, wel?
3: Nou, dat hoop ik eigenlijk net, nee.
0: Mooi. Loop Beenske, met de diepening alvast. Mooi dat het ja. weer een eigen gebouw staat. Dat je hem weer vooruit kunnen. Oene Vis, ja. Dus van het dwarpshuis te Zuidervinnen.

0: persoon van Fjouwerend Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als wat iets hier hier is.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middie van Fjouwerend Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
16: Het is Jel van Jochenen. Feike. Goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Op de N3 54 bij Reduzem had van de morgen een botsing geweest tussen twee auto's. De inzittenden binnen op plak van het ongeluk behandelen, maar hoegen net mij naar het ziekenhuis. De bestuurder van een van de belusten auto's kreeg een bekeuring voor glijde banden. De dijk tussen Snits en de A32 had tijdelijk dicht geweest, wat zorgde voor files. Die ben intussen oplost. De politie had juist jong meerdere supporters van FC Twente onholen in het centrum van Ljouwert. Ik ben groepjes Twente supporters Foot Stewart. Supporters uit Enschede mochten het Kooistadion en het centrum net in, na aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd SC Cambuur Feyenoord vliegende weken. Ter viewwork van Feyenoord hooligans rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Er was een soort ME onwijzig in het centrum van Ljouwert vanwege de onkundige acties van de Twente supporters als protest tegen het besluit om hard te keren. Roeiers Jan van der Bij en Jorn Salvada ben mij de Holland 8 wereldkampioen worden. En dat gebeurde op de Bosbaan in Amsterdam. Op 3/4 van de wedstrijd leidde een Nederlandse boot haast een seconde voor op Groot-Brittannië. Maar de Britten kwamen bij een flinke eindsprint. Uiteindelijk wie het verschil op de finish maar 0,06 seconden in het vaardeel van Nederland. En op dat moment kwamen bij Jan van der Bij alle emoties los.
18: Dat een wereldrecord is, nee, dat was net dat zo spannend is, dat ging ik net trouw. Dus we zien nog altijd naar het kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, we zijn er net van, ja.
17: Bij het Nederlands kampioenschip Vierliepen ging de titel dit weekend naar Germ Terpstra. De grote favoriet kwam in zijn lijst, sprong daar 21,22 meter en pakte daarmee zijn eerste nationale titel. De wedstrijd wordt oeren langer als de bedoeling weer om te verskaten buien over de Vierliepskansen in Verlist Lutsen. Het weer een zware omstandigheden, vertelt Terpstra naar jou erin.
19: Pol zetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus toen we eigenlijk beginnen, gingen ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhaven. Hoppa, weer rooien. Koeken wachten. Nou, dan die concentratie. Denk ik gewoon, ik trek het hier in concentratie. En oké, weer. En dan gaat het eruit. En weer. Nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ook niet goed. En treden koek ik toch opladen. Toch een stukje verder. En dan dat veel fijn natuurlijk. Dat je dan nog eventjes een beetje verder keert.
17: Bist weer opladen en concentreerd, Erit?
16: Ja,
17: mooi.
16: Zeker.
17: Gaan we ervoor.
16: Feike, als ik Dijsjoch,
17: Ja.
16: Nee, die plaat komt er rond.
17: Oh, ik denk, wat krijgen we nou?
2: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de Far Else.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
22: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tonsje van september?
23: Net zo volle. Wat dan?
22: Poh, dan kennen wij, Smons en Jongs, naar de optocht van Sint-Nick.
21: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
24: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
25: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus onsien in Sint-Nicolaasgat.
26: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
27: Friesland van de Moor. Erit Science.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Het roezet wat in de loft. Dat als te krijgen, maar ja, bij mij eigenlijk. Cor de Giel is Arjon van Tolvoera. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
9: Ja, een hele goeiemorgen.
16: Tonger had het maar te krijgen, nevens mij, hè?
9: Ja, Tonger had het maar te krijgen. Maar het had ik wel maar de delslagintensiteit te krijgen. Ik ken lokaal een heel soort rijnwetter in een kwartier te vallen. En nou, dat zou voor het verkeer wel eens vervelend wezen. Kennen in verband met aquaplanning. En ja, verder wetteroerles, wat hier en daar. Ik wil wel wat neemt. En dat had ik te krijgen, maar het feit dat we toch de aanronde dagen al wat rijnwetter gaan hebben. Want ik heb even wat civicus erbij gepakt. De Saan 20ste, dus dat wie een aanronde tonge wie de Big Leaks in Laaksum nog maar Saan 30 mm val. Met die tellen stiet niet tussen op 74 mm. Grauw stiet je op Santje mm aanronde tonge. Nou, die stiet niet tussen ik op 60 mm. En in dan wordt de geert van 30 naar Saan 50 mm. Nou, er zit dus ik wil wat verschil in het aantal millimeters. En dat het alles te krijgen van zelfs maar het feit dat we mij buien te krijgen hebben. En een karaktereigenschap van buien is dat het, nou ja, daar werd het op het ene plak wel valt, daar valt het op het oren plak eens net. En ja, dat is dat klinkt heel droeg, maar ze werken het al. En daar ze kennen we dat Juwet Alex, ik beschen. Buien die het oerskouwen, daar kan dus tongen bij zitten. Een wienpoester, lokaal hagel altijd maar voelgenoeg terrorijnd. Ja, en dus een soort rijnwetter in een kwartetiet. Qua temperatuur, nou zitten we wat onder hege kant als minimumtemperatuur. De leest temperatuur is meer dan op Skielge. Ik wil verrassend 14 graden. De warm ziet op 14,2. Laaksum dan weer op zontje en een hele graad. En in Frieske Pjelm daar is het net kouder worden als 15 graden. Nou, Juwet, dus Cordegiel van die tongerbuien, die hield trouwens ont fjouwroeren van een midje. Tussenkantrof zullen ik de zinnen er wel eens even heel mooi erbij komen. En dat smiet dan, ik wil weer mooie loffen op. Zag ik nou ook al in de fotomailbox trouwens. Mooie foto's komen er binnen van de opkomende zinnen en die wolkenloften. Ja, dat is Juwet ik het geval. Dus zal ik wel wat rijnbogen te zien wezen. Nou, en verder, de wien komt nou nog uit het zuidwesten. Wij is zwak ontmatig, soms vrij krachtig in het kustgebied. Nou, die zult benamen bij die buien nog wel eens even wat verder onhelly kennen. En verder, ja, die temperatuur. Zeg je als 18 graden, heb ik steen als maximumtemperatuur. Dat is vanzelfs op de momenten als Steven droeg is en de zinnen erbij is, want ja, in zijn bui is vanzelfs wat frisser. Nou, jongen, vannacht dan neemt die buigiet echt wel behoorlijk aan. Nog een enkele lichte bui zullen dan oerskoe kennen. En die noordwestelijke wind die matig ontkrachtig is, die zakket ik aan naar matig ont vrij krachtig. En dan hebben we dan een minimumtemperatuur van 14 tot 20 graden.
16: En dan wel wat een grieze dij dan, joh. Hoe liep het dat morgen? Kunnen we het Sintje nog zien dan?
1: Ja, morgen dan komt de Sint er eigenlijk wel weer geregeld bij. Alleen het eerste part van de dij nog een enkele lichte bui die het oerskoot. Maar dat zal al net met de verregelijke wezen. Maar wat we joh verwachtje kennen. Nee, en dan morgenmiddag is het eigenlijk oer al droeg. Mij geregeld de Sint erbij en een westelijke wind die het zwak ontmatig is. Dus qua waarbeeld morgen in elk geval een stuk vreugdelijker. En dat liet die temperatuur dan niks zien. Want in de Sint dan kan het kwik alweer oprinnen naar zo'n joggentje of 20 graden.
16: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou ja, die westelijke streming die hard voor eerst wil staan. Dan moet ik wel zeggen dat wensje liep het ik nog wel een vrij kalme dij. En nou, voor het grootste paar droeg te verin. Liek het oors is, het is een van de meest droege dagen. Want de dagen daarna, dan wordt het dan wel weer een stukje onleiger. Nee, wensje geregeld droeg een zuidwestelijke wien. En dan ik zijn 21 graden als maximum temperatuur. Maar dan van tongetje, dan wordt het dus onleiger. Geregeld buien, zeker op vreed. Maar een zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. En ja, het is wat een gevecht tussen de warme en de koude lucht boven u's. Dus de maximumtemperatuur die bloedt op 21 graden steen boeten de buien om. Maar ja, die buien, ja, dat jouwt toch wel aan dat er ik de koude lucht boven u's hing. Dus het is wat een gevecht boven u's de komende dagen.
16: Nou, en dat was al eens in de gaten hoor. Of tenminste, een doog had dat natuurlijk strak in de gaten. En,
1: ja, zeker.
16: En dus de koorde kiel, dus denk er even om. Dietke, dank je wel.
1: Hey, een mooie duifje. Hey!

0: Curtis Mayfield en Move On Up. Oh, dat die heel abrupt. Goed, de Holland 8 met 12 Friesen onboord had op het wereldkampioenschip roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. De spanning die zit hem in de laatste 500 meter, toen de Britse brood heel dichtbij kwam. Nederland pakt uiteindelijk met 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord.
1: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus misschien niet al die nice kern te zien. Ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde we het net van. Ja.
2: Nee, hier stond het troon, Jorn, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas op de laatste. Bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet wat we, of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons op bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
2: Ja, dan zucht ik op het moment dat het op het scherm is, door slaas de hand voor de holle. Het besef liep er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zucht ik een hele hoop emoties. Waar zit dat hem in? Want het, ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
1: Nee, nou ja, Beppe is stom vorige week. Dus ja, ik vreet uit. En ja, nou ja, daar ben we samen met de groep eigenlijk trainen gegaan. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dienen en met je speelt, maar dit ook bepraten hoe is dit lang is. En nou, we hier hygiëne, protocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dat zag ik mooi de begrafenis bij waar je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan die oude shows, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
0: Jan van der Bij en Jorn Salveda winnen dat. Wereldkampioen roeien mij de Holland 8. En let op de dij, wie er voor Imke Klevering ook nog een zilveren medaille in de Mingde 8. Vierleppen dan. Vierlepper Germ Terpstra had in het Zuid-Hollandse Vlist zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren won. Met die nationale titel won Terpstra echt de laatste wedstrijd van het jaar. En dat wil vooral de Friese titel en de nationale vierleppmanifestatie won hier.
4: Iedereen gewacht dat je toch en dan moet het al en nog maar eventjes. En dat lukt toch ook gewoon weer. Dat is wel vet. Vind ik zelf heel vet.
5: Hoe wie deze wedstrijd vandaag? Want het rijden, het lui was stil, het wie watchen. Dus die is om 1 kwartier voor 12 op de schansen om die zelf voor te stellen. Het is nou jouw van Jochenen.
4: Ja, het is net normaal hoor, dat je dat zo lang afwacht. Maar we hebben een wedstrijd gewoon. En ja, dat wie heel dreig. Mijn eerste sprong kon ik eigenlijk op voorbereiden. Warming up en gelijk lekker in eerste afstandel zetten. 12 sprong ik 4 keer 12 banden omdien en intaped. Pol zetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus toen we eigenlijk beginnen, gingen ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhaven. Hoppa, weer rooien. Koek en wacht zien. Nou, dan die concentratie, denk ik gewoon, ik trek het hier in concentratie. En elke keer weer, en dan gaat het weer uit. En weer, nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ging niet goed. En treden kon ik toch opladen, toch een stukje verder. En dan dat feels fijn natuurlijk, dat je dan nog eventjes een beetje verder gaat.
0: En dat zei dus Germ Terpstra. Nu ook de nationale titel van Germ Terpstra. Ginek, Hanneke Westra, Jorrit Bouwstra en Irsa Maats mij het eerste plak naar Hoesta.

0: To be with you, Widot. Voor Mr. Big.
1: De media van de morgen.
0: Fijk, de orenmedia.
2: Voordat mensen denken dat ik een broodje zit, ik ben op radio.
0: Nou, het is ook in.
2: Nou, ik ga maar gauw naar de Friese krant. Friese kernen kunnen van elkaar leren, schroot het Fries Dijblad. Ja, de Friese kernen die staan voor vergelijkbare uitdagings, liekas leegstaan, een tekwarte verbloos door van gasten. En ja, ze had ik dreig mij opvolging, en dat is dan bij ondernemers SA. En met de nieuwe Vitale Kernen Alliantie Friesland willen ondernemers, gemeenten, onderwijs en kennisinstellingen elkaar beter vinden en van elkaar leren. En ja, dagelijk gebeurt er ook een heel soort skrozen in het Fries Dijblad dus. Dan voorop het Fries Dijblad ik een foto van 100 jaar vissen bij voorwaarts. Nou, die hien wij Auron de Vreet, zeggen we daar even op vooruit. Het 100-jarig bestaan van de visclub voorwaarts van Drachten. En dat heeft ze viert bij de Wilgen. En ja, Tom de Jong, die smiert even een lintje uit. Dus ja, dat was wel een succes, dat feest.
0: Maar dat is vreemd als er een visje bij ging, maar dat zult toch grif.
2: Ja, dat zou toch wel lekker zijn. Ja. Ja, en dan geef ik ook naar de oude kranten, want die had ik goed wetter. De Waddenzee nadert warmterecord. En dat ken ik al heel ja, gevolgen hebben. De kokkels. Zichtbaarste gevolg is de sterfte van kokkels. Weet je, Roskreun. En het wetter, ja, dat werd zo'n, de temperatuur ervan werd zo'n 18,76 bijhouden. En de heest met een temperatuur is 21,6 graden. Dat gaat om het maandgemiddelde van augustus 2022. En ja, het gaat al aardig die kant op, nou. Dus ja, Nederland was Zuid-Frankrijk. We gaan nog zoveel ellende krijgen. Nou, het leven in Zuid-Frankrijk is dat meer dan net, toch?
0: Ik succes. Ik weet die vergelijking niet helemaal.
2: Nou.
0: Ja, dat is wel mis, maar...
2: Dan zit er ik vol met zeehoen vast in visnetten. En dat heb ik met de krijgen dat er gewoon ik meer zeehoen binnen. Ja, dan gebeurt er ik vaker wat.
0: Ja.
2: Dus ja, en mogelijk dat er wat meer troepen omzwalkert. Maar ja, vooral dus het aantal zeehoen dat omheen gegaan is. Cambuur-fans willen geen leeg uitvak. Veiligheid is prioriteit. Collectief straffen is wanbeleid. Dat zie je op de spandoek te lezen. Pak het probleem aan bij de wortel. Niet weren, maar fouilleren. Dat is een heel aardig van de Rijmelarij, daar bij de Cambuur supporters.
0: Ja.
2: Ja, zullen we eens even zien aan het Arjen Overmaat riemje kent.
0: We hebben een zesboer van het blok.
2: Ja.
0: Arjen, die zit al klaar.
3: Sinds tot paf, het gericht was af.
0: Dat
3: is een beetje mijn kwaliteit.
0: Wist je de eerste dit hier?
3: Ja, precies, ik denk even mooi tiet.
2: Ja. Voeg woord bij daad, hier is Arjen Overmaat.
0: Ja, sorry. Roses en rood, viooltjes en blauw.
3: U steun en toeverlaat. Ja, goed. Nou. Noffelijke muziek bij de koffiehaaster bij Njoggen Oeren. En wat is even wel bijzonder, we bellen even maar Jelmar Nasens, Burgum. Die is Nederlands kampioen gasbaan riemen. Ja, vind ik dan nijskerig. Maar even, ja. Lietz is het heel groot bij zijn kind. Dus dat voelen wij zeker wichtig nijs. En hoe gaat het dan hier? Nou, dat jerven dan ik. En naast een, de coming out, naast maar even als eerste. Don't leave me this way.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
3: Zij is het.
0: Alle reden om de radio dus om te horen van Node voor. Dit weer Friesland van de Moorn van Van de Moorn. We zijn er natuurlijk morgen weer bij. Ik wens jullie van nou een hele noffige dag. Hoi.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
13: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
15: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
13: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, dankjewel. Het is nodig voor Omroep Friesland. Mooi, dat is de best. Eddie Rabbit Haasen, Mike de Coming Arts. En dan mijn Safje de Jonge.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
19: Nul de Voor. My Arjen Overman.

0: wat leuk deze. Eddie Rabbit, crossover artist, nieuws en dit in Amerika. Een artiest die muziek maakt die meerdere markten oorspreken kent. Dus de popmarkt, maar ook de country. En als dat dan Trollcore gooist, nou dan krijg je Driving My Life Away. Deze trick classic van Eddie Rabbit.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is Manje, no de voor. Even tuiken onopstarten bij Harry Styles. America.

0: Omroep Friesland, Sting, It's Probably Me. Brooke Fraser, Awesome Mate, Something in the Water. Maar eerst echt een schitterende versie van So Long Marion. Het is Cohen in het Friesk. Marianne, kom bij mij. In 2008. Ja. Auke Busman, mooi.
1: Kom voor het lucht.

0: Brooke Fraser, Something in the Water. En dat is Feike Wouda, maar het Frieske Nijs.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepert u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het head kiet.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Ja, wat zien is het. En zijn van Jeroen Tralje, Bart in Friesland, het Frieske Nijs, Feike Wouda, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Trajelien, waar het dwarshoes de Zuidervin is, ze waren troffen door een volle brand. Jeugdsozer Piepkien gebouw gier vol zijn verlen en daarmee 50 jaar on historie. Maar dwarp liet het er net bij zitten en gier rap onderslag met de wereldbouw. Vrienden hier gier Piepke al liepen. Deze week werd feestelijk stilstaan bij de opening van de Zuidervinnen. Oene Visser, hoe dat na je dwarshoes?
15: We krijgen nu een dwarshoes rond. We 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid hebben we dat nog helemaal oppakt. En ik de roemtes. We hebben in het verleden wel wat moeite mee gegeven van hoe zullen we deze roemte nou gezellig aanklaaien. Dat nou helemaal goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden hier.
14: Op de N-trije 54 bij Reduzum had van de morgen een botsing west tussen twee auto's. De inzittenden binnen op het plak van het ongeluk behandelen, hoeg net mij in het ziekenhuis. De bestuurder van een van de belutsen auto's kreeg een bekeuring voor glare ban. De dijk tussen Snits en de A32 had tijdelijk dicht west, wat zorgde voor files, maar die ben niet tussen oplost. Sportclub Heerenveen had juist een beetje met 2-2 leagspielers in Willem II. In Tilburg kwam Heerenveen een kwartier voor tijd op een 2-1 voorsprong door een doelpunt van Olivier Braude. Maar de Veensters konden die voorsprong net over de streek loeken. Een puntje dus voor Heerenveen en daar weer trainer Robin Veldman en Aurin net blij het mij.
16: We hebben een paar momentjes gehad dat er nog een klein beetje erop leek, maar te vaak niet. Maar als je in minuut 82 dan alsnog met 1-2 voor staat in een uitwedstrijd, ja, dan vind ik dat je die veel beter over de streep moet trekken.
14: Ja, en Cambuur-trainer Johan Plaats zocht nog genoeg onknopingspunten bij het spul van zijn ploeg. Dat zei de trainer Aurin van de kansleers in Fjouwer thuisnederlaagje en FC Twente. Hoe voelt de Ljouwers na Fjouwer wedstrijden met 0 punten en doelsaldo van -12 onder ons in de eredivisie, denkt de H-trainer dat er nog genoeg perspectief is.
17: Kijk, we hebben een jong team. We wisten dat het begin heel moeilijk zou worden. We hebben een nieuw team. We hebben ook veel jongens die later erbij zijn gekomen, die nog fitter moeten worden. Maar wij gaan het wel voor elkaar krijgen.
14: Ja, het waar. Ik begin mijn waskoog in Koorde Giel om fjouwer roeren van een beetje vanwege zwiere tongerbuien. Via de Sanon naar Zinnen, geregeld buien, goal mij tonger en wiestjetten dus. De zuidwestenwien is matig en vrij krachtig. Het is mij zo'n 20 graden aan de koele kant. Jongs enkele buien en zo'n 15 graden.
0: Ja, het is wel wat jestig, nou haast, hè?
14: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Maar toch,
14: Ja?
0: Splitsing zonk nog oer een zomer lang. Een zomer lang ben ik al lang van jou. En yes, zo 12 minuten.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
20: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
20: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Pilots en Stressed Out. Zing noden voor. Haast een noemer van het debuutalbum van Cyndi Lauper. Dat wie in Jochtje 83 al haast clear. Girls Just Want To Have Fun leidt er al op. C-Bob, al je clear. Maar de producer van het album, die voelde dat er eigenlijk nog een noemer net goed op het album stierde. Miste nog wat. Dus hij stuurde Cyndi Lauper naar Rob Hyman. Dat is de man van de Hooters. Is groot ook al je liedjes. En ze gingen together achter de piano zitten. En beide hingen nou, wat een beetje een dreegskoft in de leeftijd. Hyman's relatie die rolde een beetje onder einde. En ik, Cyndi Lauper hier wat problemen met haar vrouw. En die gevoelens, die had ze uiteindelijk in die veske verwerken. En dat is de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit van Cyndi Lauper. En die Jeste Aassen. Night Bruce Springsteen.
1: Hey.

0: als kwetskinder.
1: Het trosmaren gaat vlugger.
0: En zelfs het typen van beliedstikken is samma kleer.
1: Maar de beste muziek op radio.
0: 12.2 FM.
1: Omroep Friesland.
0: Om toevoeren.
1: Nodig voor.

Time After Time. Dat wie dus dat Veske wat nog net op het album Steve Nevis, de producer van Cyndi Lauper. En hij stuurde haar naar Rob Hyman van de Hooters. En together schreeuwen ze Time After Time, haar allereerste Amerikaanse nummer 1 hit. Aasen naar zien hoe de nummer 1 hits te sprutsen. Dit is het kwalificatiefragment voor de leukste quiz bij de koffie. Kom eens op, de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Dit is Elton John, dat hij ook die al verst, maar hij had een nummer uiteindelijk schreun voor. Ja, hoe vaak heet dit? Dat is de vraag. Lift your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. Candle in the wind, voor waar is dat lied schreun? Lift your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. Machtigste grut en noemer 1 hit in Josje Soorn. Jochtig, waarom wie dat een noemer 1 hit? Voor water dat Schreuners dat wist. Jou loert via de app van Omroep Friesland. De WhatsApp, Mike, 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Daar gaan we aasen uit. Zingen de leukste quiz bij de koffie. Maar de koekjes, de mok en de koffie of theelepel van Omroep Friesland. McQueen, Clark en Hill.

0: Flieslongen.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jut is het Westenwaai. Ik de luisterkurs bij de koffie. Jeder of letter als mij spiel je was. Dit is het kwalificatiesfragment. Dit is een hit van Elton John. Maar waarom maakt dit een hit? Voor waar had dit uiteindelijk weer uitgebracht? Ja, treurig eigenlijk. Maar waarom? Waarom was het uitgebracht? Van waar had het weer op een nij inzong? Is een candle in the wind. Dus dat wist jouw loot via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggenjoggen Ian Njoggenjoggen.
9: Nul de Voor.
10: My Arjen Overmaat.
8: Ah, ze mooie prijzen te winnen. Eerst nog muziek van Samber. My Body Isn't Ready. En dit is Bas Keks. En Lida Shuffle.

0: lekkerder.
1: De rijst wordt kwatter.
0: De gymnastiek is soepeler.
1: En zelfs het plan van een lesrooster is samakleer.
0: Maar de beste muziek op de radio.
1: 92.2 FM.

0: Summer. And My Body Isn't Ready. En Bas Keks. Lido Shuffle. Uniertje Zoonzantig.
1: Jedder of letter.
0: En dat is weer van belang voor de quiz. Jedder of letter. En die spiel ik goed. Maar Gelf van der Wal van Burgum. Gelf, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ik heb begrepen dat Joet wat rommel daai is. Daar ben je hem in Burgum.
2: Ja.
0: Of, nou ja, net nou, in Burgum. Ja, misschien in Hoes dan vooral bij hem.
2: Je hebt het weekend gewoon en het wordt het over waar, dus je moet boeten door. De rommeltjes wat oprommen, ben de rommeltjes wat oprommen. De kachel, die met de gevelkachel moet even scannen, ja. Stennen we hebben eruit. Ja. Dus ja, druk er genoeg.
0: Ja, maar die komt aas dan weer een keer over zelfs, dat ding.
2: Die is de bedoeling dat er weer op een waak van komt.
0: Ja, zeker. Maar, nou, best eens even binnen, want nou jerst iets bekends.
2: Ja.
0: Want dit, wie het kwalificatiefragment, ik leer het voor maar weer. Ja, dat is de allermachtigste grote nummer 1 hit van Elton John. Uiteindelijk weer horen deze Candle in the Wind. Maar waarom? Ja, dat is dat iets treurig dan.
2: Ja, dat weer maar het versterren van prinses Diana.
0: Ja, precies. Diana Spencer verstoor maar het auto-ongeluk in Parijs. En daartrog waard dit een grote nummer 1 hit. Ja. Ik wil graag weten, het is nou jeder of letter, Diana Spencer inderdaad, Princess Di. Wanneer kwam dat nummer uit van Elton John? Jeder of letter als Lido Shuffle, uit Njochtje Zoonzantig.
2: Dat die letter.
0: Ja, want dat is alleen een goed nightings in de ski. Is wist nog ongeveer wanneer dat via? De letter is goed, ja, dus daar druk ik al in. Dus dat die hast al, maar...
2: Nou, ik denk ergens een 79 in die buurt.
0: Ja, de denk nou het origineel, uit 73, maar dat ongeluk van Lady Di, Prinses Diana, wie Njochtje zo'n 90 wie dat?
2: Ja.
0: Ja, dus dat wie letter en dat histel zijn. Dus de koffiemok is al in dien bezit. Dus dat is mooi.
2: Dat is gelijk.
0: En wij hebben meer Diana's in de quiz. Nou, een Njochtje Zoonzantig, dat is Candle in the Wind. Maar ja. dit is net Elton John, dit is Michael Jackson voor zelfs. Ik zit helemaal in Diana's. Dirty Diana is dit. Maar wanneer kwam deze uit? Jedder of letter als Elton John en zijn Candle in the Wind. Uit Zoonzantig dan.
2: Ik hoor het op letter.
0: Dan hoor het op letter als Zoonzantig. Daar zijn we, Shin. Ja. Dirty Diana. Nee, dat is net goed. Nee. Kwam uit 88. Waar zei daar nee? Waar is dat?
2: Dat weer de vrouw, hè? Die... Ja, die komt altijd even achterom.
0: Misschien is het dan toe bij vraag 3 dat je hem te geren dan eerst oelissen en dan met antwoord komt.
2: Ja, nee,
0: ja,
2: doen we.
0: Ja, best.

0: Jedder.
1: Jedder. Ja, en de vrouw zei ook Jedder, dat is goed kart.
2: Nee, ik ben
0: Jedder. Oh, tekst zo letter.
1: Oh, ja, zeg hij het al.
0: Ja,
1: maar wat doen we dan, hè? Is het dan aan pletter of geven we dan toch voor Jedder, voor de eerste injouwing?
0: Nou, meestal de eerste injouwing.
1: Ja, precies. Ik druk hem gauw in. Wie Jedder? Nieuwtje 84. Moeilijke vraag, dit denk ik weer trouwens. Het is goed. Ja, ja. Ja, 84. Dus daarmee de koekjes in je me bezit en de mok ek.
0: Ja.
1: Nou, hebben we even te veel nog de alles of neer vraag. Dat,
0: ja.
1: dat maai, het hoeft net, want je zegt, nee, ik ben tevreden, nou maai alle prijzen nog harf op, maar je moet onderwarren, dan hebben we nog een vraag voor eventueel de koffie- of theelepel.
0: Ja, dat ben ik maar junior, maar ik weet hoe lekker dat die koekjes binnen.
1: Ja, nou, zeker dus.
0: En, het gokken, dat heeft me de laatste tijd niet zo goed
1: nee,
0: hoor.
1: Dus ik dus, snap het, we horen het hierbij.
0: We horen
1: nou,
0: hierbij.
1: Dat is helemaal goed. Dan look, wens ik je maar mij de mokken en die Oekraïnse lekkere koekjes. Die sjoeren we gauw op naar Burgemta. Succes, maait rommelien der. En ja, ik draai dan nog even die mooie hit van Elton John. Het zo'n 90. Ja. Succes.
0: Bye.

Ik nog alle dagen om elke keer op dit feskier, zei te kijken door de Gabi, het sterren van Lady Diana. Candle in the Wind, Elton John, net van de radio te slaan in Josje Zoonjocht. Nou, tiet voor jou, Blauwens.

0: het aanzienwet, toch? Seizoen? Cranberries plukken? Skilgen? Nice September, volgens mij, toch? Dit vindt ze in elk geval op de radio, de Cranberries. En out to my family, en ik nog Jaap Laus en Famke. De meeste fjouwerjerigen die binnen blied dat ze een fietsje krijgen. Nou, Jelmer Nasens uit Burgum kreeg op die leeftijd al zijn eerste motor. En nou hier een letter is het grutfeest in Burgum. En waarom? Dat Jeste Aasen, ik het Frieske Nijs met Jantine. En de contours weer het rek.
1: You broke my heart, cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Alles goed op de les. Nina, wie even blieft, maar de contours nog. Hier even een schop onder de kont nemen. Nou, bij deze lekker opstarten. Het is Jel van Alphen. Eerst de tijd voor het Frieske Nijs. Tine Weijden, goedemorgen.
14: Een goedemorgen. De nieuwe bachelor Friesk onder rug in Grains zet u daarin met 3 studenten. Dat leek het net een soort, maar net als de opleiding is dat een gemiddeld tal voor deze studie. De studenten zullen haar verdiepje in de Frieske literatuur, de cultuur en het oud Friesk. Er zijn ook nog 50 studenten die het Friesk eerst hebben als bijvak. Haatdocente Anne Mercuur denkt dat het tal studenten de komende jaren net via de groeien zal.
15: Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk mensen met verschillende expertises en interesses Friesk bij u studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
14: Trij Ilien waar het dwarpshoes de Suddervin in Suwaard troffen troch een volle bron. Jeugd zoals het piepke in het gebouw die hier volslijn verlen en daarmee 50 jaar on historie. Maar het dwarp liet het er net bij zitten en hier rap aan de slag met de weropbouw. Vlien hier gaat piepke al iepen. Deze week hebben we het feestelijk stilstaan bij de iepening van de Suddervinnen. Oene Visser oer dat nije dwarpshoes.
16: We krijgen nu een dwarpshoes waarom we nou ja, eigenlijk 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid gaan we dat nog helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee hier van hoe zullen we deze roemte nou gezellig aanklaaien, dat nou heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden.
14: Sportclub Jereveen had juster midden met 2-2 leagspieletje in Willem II. In Tilburg kwam Jereveen een kwartier vertiet op een 2-1 voorsprong terug een doelpunt van Olivier Braude. Maar de Veensters die konden die voorsprong net over de streek loeken. Een puntje dus van Jereveen en heavy trainer Robin Veldman de oren net bleef mooi.
17: We hebben een paar momentjes gehad dat er nog een klein beetje erop leek, maar te vaak niet. Maar als je in minuut 82 dan alsnog met 1-2 voor staat in een uitwedstrijd, ja, dan vind ik dat je die veel beter over de streep moet trekken.
14: Cambuur-trainer Johan Plat is zocht nog genoeg onknopingspunten bij het spul van zijn ploeg. Dat zou de trainer naar oren van een kans lezen Fjouwer in een thuisnederlaagje in FC Twente. Hoewel de Ljouwt is na Fjouwer wedstrijd maar 0 punten en een doelsaldo van min 12 onder ons in de Eredivisie, denkt de haattrainer van Cambuur dat er nog genoeg perspectief in zit.
18: Kijk, we hebben een jong team. We wisten dat het begin heel moeilijk zou worden. We hebben een nieuw team. We hebben ook veel jongens die later erbij zijn gekomen, die nog fitter moeten worden. Maar wij gaan het wel voor elkaar krijgen.
14: Het water nog, het is een koude giel en die hield ont fjouwe roeren van tongerbuien. Ja, en dus juist even naar boeten, daar liep het net op, hè, als daar.
13: Nee, ik zie het, maar het is hier in jou, natuurlijk. Ja, Friesland is grutter.
14: En het zijn buien natuurlijk, dus het is mijn krekwetse delgen. Dus let erop, vooral dat je nou, nog een iepeloft zwembad in doeken wollen of er nog op uit wollen. Tongerbuien, altijd gevaarlijk. Je hoort ze nou en dan zinnen, maar ik dus de geregeld die buien mooi tongeren en wiesteerten. De wien is matig, ont vrij kräftig, op het water niet zomaar, soms kräftig uit het zuidwesten waai. Het is mooi een jontje rond 20 graden wat aan de koelere kant. Morgen een oorgang naar droger waar, mooie wolkenvelden, maar ik wat zinnen. Maar nog een lietse kans op een bui. En een matige westenwind wordt het dan jontje of 20 graden.
13: Oké, dank u wel. Jere Dij, Oerenwer, aan zijn contact met Burgum. Daar wint het Jelmer Naasens en die is Nederlands kampioen gasbaan racen. Nou, daar maar we meer hoe witten. Ik muziek van Johannes Riepma, Living in the Rock and Roll, Play Me. En Man at Work. Do you come from a land down under? Oh, 12 minuten down under.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Klaus Riekma en de Lippen in de Rock'n'Roll. Wat zeg ik hier? Jelmer Naasens is burgemeester dit weekend. Nederlands kampioen gasbaan racen worden. Wacht eens
1: even. Dit is een officiële Nodervoer News Update.
2: Leeds Knights.
1: Dat ik heel grut wijzen kan.
0: Contact met de kampioen. Jelmer, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, lokwijske man.
3: Ja, dank u wel.
0: Ja, hoe voelt het? Dat is als een sportvraag, hebben we Gieter Trotterheer. Maar hoe voelt het nou zo na het weekend?
3: Ja, onwerkelijk. Het is magistraal. Het is een bloot onwerkelijk gewoon.
0: Ja, even voor de meesten die denken gasbaan racen. Hoe zit het ook alweer?
3: Nou ja, door haast motocross, dat is echt hoe bultensvis maken. En gasbaan, dat is op een ovale baan en dat is rondjes rijden.
0: En daar haast dan weer verschillende klassen in?
3: Ja, al heeft verschillende klassen, van Leeds tot Ongrut. En momenteel kom ik dus in de 1250 cc uit, in de ST2. En dat is de toptol van Nederland.
0: Ja, en is dat dan ik de heeste klasse?
3: Ja, dat is de heeste klasse van de 1250 cc.
0: Ja, en hoeveel mensen zitten er dan op zo'n baan? Hoeveel coureurs?
3: Ja, wij rijden dus met een groep van tolven. Dus in de Mars dus rijden we met 12 stadrieren. Dus zij is op de eerste rij en zij is op de tweede rij. En dan wordt de finale waar 8 deelnemers rijden.
0: En dan had je altijd al helemaal gek best van motoren, al het leven maken, dan zie je het erop? Zo maakt het zin?
3: Ja, eigenlijk al. Ik had mijn vierde haak een 50 cc te krijgen van mijn heide man.
0: Ja, dat is ook al zoiets. Ik bedoel, een woonbeer krijgt een fiets, dan krijg je een motor.
3: Ja, ja, klopt. Maar ja, toen ben ik wat te trainen geweest. En een goede vriend van mijn heide zei van, nou, deze jongen die maakt de wedstrijd en die had wat talent. Dus in 2014 had ik mijn eerste NK-wedstrijd in Meijerrieden op een 50 cc. Toen was ik trainer in het Nederlands kampioenschap. En het jaar daarop, 2015, was ik meteen Nederlands kampioen.
0: Hoppa. Ja.
3: Dus zijn het wat er ook aan.
0: Bist in alle klassen Nederlands kampioen worden? No?
3: Dat nota hoor, ja.
0: Nou, dat is toch geweldig. Ja, en ja. Neem eens nog even mij naar het weekend. Want had dat überhaupt nog spannend west?
3: Ja, dat wel. Want ja, een hele paar mensen die zeggen van ja, dat lukt al je wel. En het komt al je wel goed. Maar ja, het moet even gebeuren. Maar ja, van het hele jaar ga ik een goed iedereen om het samen te vissen. Ik kwam zaterdag om mijn overpunt vastsprong op nummer 2 in het kampioenschap. Dus mocht hij winnen, dan moest ik in de top 6 eindigen. Dan won ik nog steeds maar 1 punt het kampioenschap. Hij won uiteindelijk de wedstrijd. De marge is, woe bij mij gewoon net. Dus dat wie even een opgave om in de finale te komen, dat is gelukkig geslagen. En in de finale week treden we.
0: Ja, genoeg punten dus om Nederlands kampioen te worden. Hartstikke mooi.
3: Ja. Ja.
0: Goed feest viert, hoe hebben dat die?
3: Nou ja, wij hadden daar in mijn groep gehouden, daar gewoon een paar biertjes van erop, om het samen te feesten. Dus dat mag in viert worden.
0: Ja, en hoe zit dat nou in die sport? Want dit is, dat best nou een Nederlands kampioen. Maist dan ik naar de oren kampioenschap, dat is naar Europa of de Verhoogdank eerst? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Ja, het is bij de gas, maar dus wat ik nodig op een crossmotor is het echt gewoon van het Nederlands kampioenschap, zeg maar. Dus dat gaat dan over Friesland, Rijnse, Drenthe en een stukje over Friesland nog. Maar als ik echt naar Europa thuis zou willen, dan maak ik op een special motor. Dat is een motor zonder rem. Maar daar gaat zachtwolle cent niet om. En nou ja, ik ben nu 4 dagen in de week aan het werk. En ik vind dit van nu gewoon het mooiste wat er is. En ik zie mezelf net heel Europa heen en vleen om naar wedstrijd te gaan. Ik meen nou in principe de oerstadmeidje naar de ST1-klasse, dat is dus de 400 cc. Maar volgend jaar blijf ik mooi in ST2 en kom ik uit mijn nummer in.
0: Ja, en dan Trorewiek, wat doorstaan? Dan? Zij is te
3: kunnen ik ben squashjerijger.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het is mooi erop, ik weer.
3: Ja, zeker. Dus dat is net heel vaak.
0: Nee, dus dan had het nou ook weer. Dat is mooi droog vanzelf, Trorewiek, maar al die squash die niet schim maken.
3: Ja, het gaat heel hier droog.
0: En dan in het weekend dus op de gasbaan. En nou was die 250 cc-klasse, best dan een kampioen worden. Is het nou helemaal gebeurd het seizoen of riet het gewoon droog?
3: Nee, gewoon van het weekend. Het hele seizoen gaat het wel wat droog. Van de winter dan wat cross. Ik zit of troncross in Lemmer in mijn rieden. Dat is iets wat ik normaal net doe. Maar gewoon fit blijven van volgend hier. Ik zou dat hier nog een higher roos gaan wandelen, ben ik toch voor een train. Dus ik ga de planning wel vol.
0: Ja, dat is sportief man dit. Nou, Jelmer Naasens, dan had het in elk geval flikt. Nederlands kampioen. Lokweenske en wij blauwe rij volgen. Stel dan als het ooit nog vol de oerstap makkers, dan hebben we die noemer. Hè, voor Europa in de verhaal.
3: Hey, nog een keer tijd.
0: Doei, hoor.

Sergio Serri. Ja, hij zit er gewoon hier in de hoekje in de studio van Omroep Friesland. De jukebox. Mijn vraag om die. Moest hij misschien even opdrukken, joh. Hast wat hem betoeft, linker of rechter Jerm. En hast een goed eer voor hits. Dan bist van harte welkom om aan op de jukebox te drukken. App jukebox terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp, dus jukebox appen. Best aast de baas hoe de speellist. Jukebox appen. Waar wit, spreek je niet zo. Yes.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour-dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzet.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elsenier.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, mooi, dankjewel. Hij zit hier nog mooi in de hoeken te glim, te gloeien, te wachten op de eigen jukebox. Als er op drukken was, de app jukebox via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. Wees de aasende de baas hoe de muziek van de speedlist van No de Voor, hè?
10: No de Voor.
11: My Arjen Overmaat.
9: Maar eerst nog Jeroen Baba en ik joeg die alles. En Munchener Vrijheid. Let us play it cool.

0: Jeroen Baba. En ik joeg die alles.
1: Dan druk ik op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
0: Ja, en Maria Plantinga van Arden Leijen, die wil wel even op de jukebox drukken. Hoi, Maria.
3: Hoi.
0: Wat leuk.
3: Ja.
0: Ja, en Osiris maakt mij al je neer, Ruud. Ik heb wel wat eruit komt.
3: Ja, ja, ik ben van alle markten dus.
0: Ja, en wat voor markten ben dat dan?
3: Nou, dat maakt het mij net zo. Ik vind de simpelheid van dit hier vind ik wel heel leuk al hier.
0: Ja, ja, en bedoel je dan Raymond van Barneveld? Ja, ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee,
0: ja. Het zit erin. Maar ja, komt het recuut, Joe? Dat is de vraag vanzelf.
3: Ja,
0: gelukkig ga ik de kwartjes hier, die Lisse Kleer en ik smiet het eerste kwartje erin. En mij stoel, ja of nee, is het? Dan geven we.
3: Oh. Ja, heep je
0: een heep. Je hoort
3: even net.
0: Nee, heep je aan de kant. Nou ja, dan ik lig op mijn kussen stil te dromen. Wel een hit, maar je hoort even net in de jukebox. Want Hoop is de baas. Maar ja, dan ga ik hier. Ja, jeugd van tegenwoordig. Echt leuk voor zelfs.
3: Echt leuk, maar ik
0: wacht
3: je toch nog even
0: af. Ja, oké. Let's get ground. Ja, oké. Volgende kwartje.
3: Ja, Michael Jackson, maar dat...
0: Je wilt,
3: ik wacht
0: je door. Nou ja, dan hoort het echt al op je naar.
3: Ja, dan was het dat. Dan had ik geen keuze meer.
0: Nee, oké. Nou, They Don't Care About Us. Je hebt dan onder de kant. En dan wordt het uiteindelijk dit.
4: Mexico, Mexico.
3: Is echt leuk.
0: Ja, dat is toch grappig?
3: Ja.
0: De zangeres zonder naam.
3: Ja.
0: Ja, ben je tevreden,
3: ja,
0: maar?
3: Nou, dat vind ik echt leuk.
0: Nou, dan zoek ik ze Sean Mai, de zangeres zonder naam.
3: Ja, dat vind ik zeker wel.

As It Was. En de zanger is de naam daarvoor op mij. Mexico. Leuk, in de jukebox drukt. Terug Maria Plantinga. Mooi weer een nieuwe editie van de jukebox. Naast de darts, Come Back My Love. Maar eerst even een pronkje. Ja, die is zantig. Bill Amesbury. Jotje Seizer zantig. I Remember. In 04.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing.
0: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het had Jelver Tol van West... En hier is het Frieske Nijsje aan Tine Weijden. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De fracties in Acht Karspelen die spreken haar uit. Tjin onvallen richting het college van BMW. Over de asielopvang in de Cervento-hal. In een brief letten de partijen witte mooienwaar te steen in de discussie. Ze vinden het wichtig dat er een iepen debat is en de mogelijkheid dat demonstratie. Bedrieging, intimidatie en geweld worden in het schreeuwen hut veroordelen. De partijen steenen efter de burgemeester en zijn besluit om op te treden bij de Cervento-hal. Ze roepen mensen op om mooienwaar in peteer te blijven. Mooi respect voor een noirs mening. De nieuwe bachelor Friesk aan de Rijksuniversiteit in Grace die zet uiteindelijk met 3 studenten. Dat liek het net een soort, maar nevens de opleiding is dat een gemiddeld tal voor deze studie. De studenten zullen haar verdiepje in de Friese literatuur, cultuur en het oud Friesk. Er zijn ook nog eens 50 studenten die het Friesk eerst hebben als bijvak. Haar docent Anne Mercuur denkt dat het als studenten de komende jaren ook net via de groeien zal.
15: Friesk is net een vakgebied wat heel groot is. De oontal van Nederlands ben ik net geweldig heeg. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat zo volle mogelijk mensen met verschillende expertises en interesses Friesk bij u studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
14: Trije Ilien waat dwarshoes de Zuidervinnen in Suwaad troffen troch een voele brand. Jucht zoals het piepje in het gebouw die van Slijn Verlen en daarmee ook 50 jaar een historie. Maar het dwarp liet het er net bij zitten en hier rap onderslag met de weropbouw. Vlien hier gie het piepje al weer iepen en dit week wordt het feestelijk stilstaan bij de iepening van de Zuidervinnen. Oene Visser oert dat naar het dwarshoes.
16: We krijgen nu een dwarshoes waarom we nou ja, ik ben 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid gaan we dat nog helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden wel wat moeite met hier van, hey, hoe zullen we deze roemte nou gezellig aanklaaien, dat nou heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden hier.
14: Bij het Nederlands kampioenschip vierlep en gier de titel dit weekend naar Germ Terpstra. De grote favoriet kwam in zijn laatste sprong ta 21,22 meter. Pakte daarmee zijn eerste nationale titel. De wedstrijd door de oren langer als de bedoeling weer, omdat de verskate buien oer de vierleps kansen in Vlist lutsen. Wien een zwier omstandigheden, vertelde Terpstra naar Arin.
17: Pol zetten, concentreren en we stoppen. En we beginnen. Dus toen we eigenlijk beginnen, gingen ze vrezen. Wie droeg vrezen? Ik zal onderhaven. Hoppa, Weer rooi. Koeken wachten. Nou, dan die concentratie. Denk ik gewoon, ik trek het hier in concentratie. En elke keer weer. En dan gaat het weer uit. En weer, nou, dat is helemaal ruk. Die sprong ook niet goed. En treden koeken toch opladen. Toch een stukje verder. En dan dat feels fijn natuurlijk. Dat je dan nog eventjes een beetje verder gaat.
14: Ja, soort buien dus dit weekend. En ik joe het weer, want er is een code giel arjoen. Die wordt het ontvouwen roeren. Het krijgen mogelijkheid van tongerbuien. Joe, het zijn nou dan ex-zinnen. En dus tonger en wiestieten. Ten wien is maatgrond vrij krachtig. Op het water is maar soms krachtig uit het zuidwesten. Waai. Het is een jointje of 20 graden. Het is dat aan de koele kant. Morgen ook nog naar droger waar. Maar wolkenvelden, maar ik wat zinnen. Maar nog een lietse kans op een bui. Is het zit er een matige westenwien. En wordt het een jointje of 20 graden.
13: Oké, dankjewel Jantine. Aanstaande hebben we hier wat te vriezen. Nou, je biedt een H en er is muziek van onder oren. De Doobie Brothers.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Node voor.
6: My Arjen Overmaat.

0: 98.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
1: Het Waberjocht.
2: En die favoriete muziek.
1: Een radiostation.
0: Waar alles wat witte en jij de
1: Onder op Friesland.
2: Alles wat er spelen.

0: Ja, hallo.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Ja.
1: Wat ha je biedt aan?
0: Kranten lezen.
1: Ja. Nou, ja, is dat jouw verste prik?
0: Nou, dat weet ik net. Ik hier boodschappen en ik dacht, ik ken nou wel even die door. Dus ik zit nog even te kranten lezen.
1: Ja, dus jouw ploft even in de bank of in de stoel, ik weet het net, Jer.
0: Ja, voelt ja. Mijn rug uit, heerlijk.
1: Oh ja, dat is even een mooi momentje. Ja, precies. Ja. En ben jou dan Xanjen die dan daarna nog even de puzzeltjes docht?
0: Die hekkel eerst die.
1: Oh, die jouw eerste puzzeltjes en dan het nice.
0: Nou, die Filipijnen.
1: Ja, nou, hoe vaak ik woon net jij dat meestal in de Filipijnen doorgaat. Dat is een populaire puzzel, he, dat blijkbaar.
0: Ja, die dook eerst. En dan denk nou ja, andere dingen doen. Maar voordat ik winkel, heb ik de puzzel afgelegd.
1: Ja, oké. Correct, ja. En heb je er wat gedaan, Joert?
0: Nee. Juist vorige week weer er heel makkelijk. En nu moest ik even ziekje om een begin te krijgen.
1: Ja. Ga je dan vanmiddag nog plan? Want ja, je zit ook net de hele dag in de kranten te lezen, denk ik.
0: Nee, ik zou vanmiddag even naar Akrum. Want ik wil even een fietstochtje. En nou, juist ben ik in jouw geweest. Dus ik ga vanmiddag even naar Akrum.
1: Oh ja, dan rier je nou even de andere kant op.
0: Ja, dan fiets ik de andere kant op. Ja, inderdaad.
1: En doe je dat vaker?
0: Nou, wij fietsen geregeld, ja, mijn vriendin en ik. Maar die hadden net. Dus ik ging vanmiddag even naar Sjok even bij de winkels. En die dan om de fiets start.
1: Ja, ja, maar dat maakt het jou niet uit dat je alleen nog fietsen zonder jouw vriendin. Dat maakt het niet. Het gaat even om het fietsen dan.
0: Het gaat even om het fietsen, ja. Nee, ik maak je dat ik alleen nog ben. Net echt routes door de bosken en zo. Dan is het eerst meer van A naar B. En met de vriendin, dan zie ik je weer andere routes uit.
1: Ja, en we dat dan ik aardige afstand? Dat je maar de vriendin fietsen?
0: Dat heb wel best, maar we worden ouder, dus het wordt iets minder. Nou ja, maar dat hebben we wel die en ja.
1: En wat is dan het vierst fort dat je west ha op een fiets?
0: Ja, dat weet ik zo net. Overal, hoe wolven je die routes daar door de bosken en al de verkoop en Jouren en dan naar Langwaar en ja, zulke routes. Maar de kilometers weet ik net.
1: Nee, moet je net dat je naar Normandië fietst of zo, dat net?
0: Alsjeblieft, nee.
1: Heet het wel een beetje in de buurt, is het?
0: Ja, als we hier wel gaan, is het in de buurt. Ja. So, we hebben, ik wil 10 handen, dan kwamen de fietsen achterop. Maar wij fietsen nou gewoon in de buurt, ja. Hier gewoon van huis af.
1: Ja, en is dat dan een grote groep? Of mij zien beiden gewoon?
0: Die grote groep had er wel west, maar daar heb ik een hekel aan gekregen. Nou, je ouder worden en wil ik net meer in een groep fietsen. Want je moet er zo opletten en de stappen in. En nee, ik fiets noodloos maar in of alleen nog.
1: Ja. Oké, okay, ja, dan heb je vrij zicht. En maar zien beiden is het echt nog wel oezichtelijk, dan is het echt nog te
0: lang. Ja, maar ik, ja, dat groeit dan zo. Dat je denkt van nee, ik vind net meer prettig in een groep. Want we hebben vorig jaar nog in Noord-Holland fietst. Ja, en dan stopt het erin en dan moest heel hard remmen. En ja, dan, toen klapte ik om, maar toen werd het in het zalm, dus dat voel mij.
1: Ja, oké. Okay. Nee, maar denk er maar om. Je hangeliek. Zeker. Ja. Ja.
0: Dus wij passen eens wat aan ons, hoe het is nou vielen.
1: Nou, maar is eigenlijk helemaal niet verkeerd zo.
0: Nee.
1: Nee. Nou, dan wens ik jou vanmiddag maar een mooi fietstochtje, ta.
0: Ja, dank je wel.
1: En nou nog maar een mooi krantje.
0: Hoe is dat? Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja, daar.

0: En Inge van de Kooi zei, nou, maar dit waren op een fiets. Nou, blauw lekker dus. Bicycle Race Queen. Dat is als tolvoer. Erik Erma zit hier al voor in Friesland.
1: Zeker.
0: Als die programma's gaan.
1: Van Zimmer Wieden hadden we de gedoogde opvang van vlechtelingen in de Servento-hal in Sluisterveen. Dat wist het ongetwijfeld nog wel. De ME heeft een keer in actie komen matten. Een meerderheid van de gemeente hier leert nou van de mond weten dat ze achter het college staan. Altijd iets om die opvang van die vlechtelingen. Je vindt je wel nou, Berm Nopos. Dat zie ik aan, zoals ik vreeg. Hier een van de ondertekeners van dat verhaal. En verder, een bosje in Hurdegriep is uitsletten voor mensen die er graag kuieren willen. Want de bjem binnen instabiel, ter droogte, die steen op omval. Oh. En dat is te riskant. Dus daar zijn we daar, zoals ik hoor, hebben in Nooi Friesland dus.
0: Hoor op 1 minuut nog bij Erik Erma. Mooi, dank u wel. Zijn we zin. De jeetjes, Willem, die had ze voen. En die zocht onder horen dat Rick Roberts van de Flying Burritos zo ontzettend hier worden is. Ek Marije Bekooi. Van koffie, koffie, tijd, size en zantig. Anthony Thistlewaite van The Waterboys is hier in zantig. Gina Schock van de Go-Go's, 69. Jenny McCown van de Bellstars is ook 69. Alleen 69, want ik Glenn Tilbrook van Squeeze, de frontman, 69. Debbie Gibson, die kiffer van Foolish Beat, size 50 hier. En Del Marquis, de lead gitarist van de Sister Sisters, 49 hier. Maar waar gaat nog weer zien, jeetje? Van de Man Morrison, 80 hier. Ontoven is de domino. Lekker eten!

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Waar een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: De meeste raadsleden in het Kaspelen stiepje de burgemeester in zijn besluit om van de Surventelhal in Sluisterveen niet opvang te maken van Zimmer. Maar waarom doen ze dat nou pas?
10: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-1612. Zwargelis leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Noe
7: Friesland.
13: Erik Enema.

0: eerste plaat in Noord-Friesland. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?
1: Van Tolvo, in oren.
2: Noord-Friesland.
0: Ja, een hele goede middag. Het is Noord-Friesland, west naar Harkes, Nijs, waar sport en muziek de komende oren. Maar in Nijs dadelijk een meerderheid van de gemeente van Acht Kaspers die het achter het besluit om de Serventelhal in Struistevingen van Simmer, wie dat, de broeken als neetopvang. En een stik bosk in Hurdegriep is afsletten van het publiek, want vrij wat BM dreigt hier om te vallen terug de droogte. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Tjiske Wiemga. Tjiske, goeiemidje.
3: Een goeiemidje. Nou, van de midden loeken er dus pittige rein en tongenbuien door de provincie en kan er lokaal een soort rein in kwartetiert vallen. Tussen trog schiet de zinnen en is het dan maximaal 18 graden. De zuidwestenwind wordt geënderwaarde daar in noordwestelijk en is in trogsneed matig, want soms krachtig in het kustgebied. Jong en vannacht een lichte drip rein, maar vooral brede opklaringen en 14 ont zontjen graden. Morgen het eerste pad van de dag nog een lichte bui en vierde droeg. Maar in de midden geregeld zinnen. Het wordt dan maximaal joggetje of 20 graden bij de zwak ontmatige westenwind.
1: Ont inoren.
2: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Een meerderheid van de gemeente van Acht Kaspers die het achter de neet opvang in de Serventelhal in Struistevingen. Van Simmer heeft er een aantal keer een vlechtelingenwest die het in Ter Apel geen plakje vinden kon. En kon daar in Struistevingen dus nachtopvang krijgen. Dat smeert ik ongeregeldheden op waarbij de ME ingrijpen moest. Rins Goorstra zit voor het CDA in de rieën van Acht Kaspers, zijn partij. Maar de FNP, Pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen hebben de steunverklaring onder het college opgesteld. En Goorstra is nu aan de telefoon. Goeiemiddag.
5: Een hele goede middag.
0: Ja. Wat voor signaal willen jullie mij aan is Aujan?
5: We willen eigenlijk een gezamenlijk lood lidden van deze partijen, hè, secties en zetels van de 21 in de rieën. Dat we achter het college zinnen. Hè, ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. We gaan zien dat het echt soms wel eens wat, wat verdraaid werd door bepaalde mensen of partijen. Dat misschien de gemeente die je passeert zou wijzen. Dat is net zo, wie ben ik gewoon informeerd. Hè? Er ontsteert best wel veel ruis op de lijn. En daarvoor zitten we eigenlijk van, het is nou 12 weken lang. Wie zitten eigenlijk maar ook door, we willen het nou echt oorsluiten maar ook door van deze partijen zitten achter het besluit van uw college.
0: Ja, je hebt wel zien net zijn van, we moeten hier een extra geerkomsten oor belezen, oor die opvang, die neetopvang. Wilst het verzet, ja, toch hier en daar, ik wil stevig weer. Hier dat net matten, achteraf?
5: Nou ja, iedere partij had het recht om, ook al is het reces, hè, want wie net politiek actief momenteel op dat mm-hmm. punt, nou ja, als er iets is, is het altijd politiek actief. Alleen nog, er is geen geerkomst kaam.
0: Waarom hoen je dat net?
5: Omdat we goed ben informeren en wie haak jet van wat de beweegreden wie het verzoek van de minister om tijdelijke opvang te doen in Zwitserveen. Dat is tijdelijk west. Is daar ook wel eens wat roerzoer op een lijn van hoe dat lange tierblauw is dit onder de spreidingswet? Nee, dat is totaal net het geval. Wie ben daar informeerd? Het is wel jammer dat dat toen het hier wat lekt is door een bepaalde partij. Dat is jammer. Alleen nog wie zissen, mijlkoor, wie sluiten het wollen graag nou oorsluiten. En dat doen we mij stiepen onder het college en de burgemeester.
0: Ja, als ik nog burgemeester wijs hier, en dat denk ik net, als ik nooit word, hieke toch liever wat jeder van Mirie Jet, dat ze achter me steen. Dat ze dit besluit om die Serventelhal even hier op te stellen, dat ze dat stiepje.
5: Nou ja, elke partij, hè, want we gaan los van de koor, hebben we in het begin hadden we al een losse statement dien. Dat had elke partij in de rieën had dat dien. Daar is voor sommige partijen steun kaam. Is het echt natuurlijk echt wel de taak onder de burgemeester die de ME inzet op dat moment dat er ongeregeldheden binnen en de openbare veiligheid en orde is in het geding, dat hij daar echt zelf verantwoording over leidt en dat echt verteld had er volgens mij echt dien via de media. Dat is echt onder burgemeester zijn taak om dat goed uit te lezen. Mm-hmm. En dat had er volgens mij meer dien.
0: Ja, ik zei een telwest. Verklaring werd ondertekend dat er nog vijfje van die 21 die is leed. Net seks, als ik het goed telt heb. Maar ik kan me verzinnen. Ja, maar in elk geval 12 fracties in de rieën van Acht Kaspers, Forum voor Democratie en PVV, die doggen je net om mij. Woen ze net?
5: Nou, dat liket wel heel duidelijk. Als we jaren wat ze in de media zetten en wat ze echt vertellen, hè, dan strijdt het net mij. Waar wie mij ook hoor een gezamenlijk standpunt in gaan met deze partijen. Dus dat liket me heel duidelijk. Die zitten wel heel oors in de wedstrijd. Dus die gaan heel oorgeloerd. En die zoen dit, had ik hun partij inschat, ik net ondertekenen.
0: Die wens ik nooit vregen.
5: Nee, omdat dat dus wel duidelijk liet wat in de vierste gaat staan, wat op het VNOF is zijn door de PVV en door Forum. Dat liet het geen goede combinatie en daar hebben we net hetzelfde standpunt in.
0: Nee. Ik heb de PVV kunnen bellen in Nachtkaspel en die zei ze eigenlijk dat toch deze tijdelijke neetopvang in Susteveen feitelijk door Iepen zet wordt voor een echt AZC in je gemeente. Nou, je wethouder is al in kwart, maar ik toch maar de minister daarover praten, hoe de vraag waarom Nachtkaspel net maar dacht. Deel je de angst van de PVV?
5: Nou, let ik nou, wat ik ze krijg, er wordt dingen verweefd. Nou waar ik, deze vraag eigenlijk, van de door Iepen zet. Laten we daar klip en klaar over zijn. Dit is net de spreidingswet. Dit is een tijdelijke maatregelwest om de nieuwe Pekela en Ter Apel te ontlasten voor een bepaalde tijd. Wie gaan we zijn en Van de Jonge hebben we het bestuursakkoord presenteren we en verdedigen we in de Rie. Daar is dit wel dat we de wet zullen volgen en dus ook de spreidingswet zullen uitvieren.

0: Nee, net op snitsen maar, hè?
1: We net op snitsen maar. Nou, je neemt het in elk geval leek. Maar ja, wat er dan achterwij komt, dat, ja, of achterom komt, is het nou Ontario of Lake America?
0: Ja.
1: Nou ja, er is nou een hele street gaan.
0: Trump zei America.
1: Ja, nee, tuurlijk. America first. Ja. Let's make it great again. Nou, ja. We doen er nog maar bij.
0: Ja, een heel maar eigenlijk. Hè?
1: Een heel maar, ja. Nou ja, het is... ja, gelukkig heeft hij geen echte problemen in de Verenigde Staten. Wij zijn hun druk om meisje kennen. Dus dan doen we dit maar. Maar dit is natuurlijk... Ja, het is een verbale street om de namen. Is het nou Lake Ontario? Zat het al die jitten het? Of is het Lake America? Nou, dus hij is het al. Trump die zei het Lake America. Maar nou het de gouverneur van, of de premier, mag ik zeggen, van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford, die het nou veromslijn mijn grut boer, dat het hij ontbleert. En dit zei hij erbij.
2: President Trump can call it whatever he wants, but I can tell you the rest of the world will always call it Lake Ontario. So that's our message to President Trump, and we'll never ever back down from a bully, ever.
0: Zo, stevige taal in
1: Canada. Stevige taal, dacht ik. Ja, ja, het heeft al hier te krijgen met die handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten. En ja, dan denk ik, jongens, we hebben wat oors om ons druk oer te meidje. Trump die had op zijn beurt trouwens een AI-video had die deeld, waarop hij dus het boerd Lake Ontario vertelt en een boerd van Lake America op dat plakje zet. En daarna doen ze het trick nog even op het veske van YMCA.
0: Oké.
1: Zijn muzieksmaak is dan wel weer wat beter, maar nou ja, Google trouwens, die had het nou ik onpast.
0: Ja.
1: Ja, meestal in Amerika, die zoggen dus inderdaad Lake America. Meestal in Canada zoggen Lake Ontario. En dat is ik die maar de Golf van Mexico. Die had Trump toen Golf van Amerika neemt. Nou,
0: ja,
1: het is wat.
0: De simaten zitten natuurlijk bij Google. Hè? Dus dat is misschien gaaf.
1: Ja, daarom. Dus, nou ja.
0: Het is van een niveau dat je denkt van, nou ja, inderdaad. Het is niks beters te bedenken.
1: Ja, nou, we moeten blij zijn dat we de snitser maar in het Sjoekemaar nog hebben, denk ik.
0: Ja, die is ooit, ik van naam vroeger trouwens, het virus het sneken meer. Maar dat is officieel, dat snitser alle wetterwegen in Friesland.
1: Ja, die winnen.
0: Daar hebben we, Trump nooit doe je het, hè?
1: Nee, apart, daar maakt hij me nog wel net droog. Nee. We bloot trouwens even bij Trump. Want hij had nou, en dat is wel echt wel serieus nice, die het de tafelshowhouders op de communicatiesector oproepen om een prominente journaliste van de stuurder NBC News te straffen. In een bericht op Truth Social het die Kristen Welker onvallen. Want ja, die hier zijn dat de president wisselende resultaten boekt het met zijn stiepe om politieke kandidaten bij de voorverkiezings.
0: Oké.
1: Nou, daar ken je het wel mee eens wijzen, denk ik. Alleenig Trump, die pikt het net. Hij zei nee. In 98 tot 100% van de gevallen binnen die uitslagen in mijn voordeel uitvallen. En ja, hij zei van dit is een opzettelijke onjuistheid. En ze wordt nou onjuist bij de Federal Communications Commission. En die verliest dan weer licenties voor radio-televisiefrequenties. En die had ik het tafelshow op. Ik, daar zit een vriend van Trump, die is daar de baas.
0: Ja.
1: Dus alleen nog, ja... zaakkundigen, die zeggen al van dat Amerikaanse Hege Gerechtshof het al meerdere keren bevestigen dat het FCC die het helemaal het voegt net om omroepen en verslagjouwers te straffen voor hun standpunt of die te verbieden. En ja, die nijsorganisaties die wapen je hun hoofd nog volle meer. En die komen nou in verzet vanzelfs.
0: Ja.
1: Die zeggen, ja, dit is een politieke verjelding en het is ook in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Dus heb je een beetje op Poetin te liedje nek het idee.
0: Het is een dictatuur daar in Amerika.
1: Nou, inderdaad. Ja.
0: Maar wat even hoe de vakanties hier hebben? Hebben we
1: ja, nou ja, Els en Ian, we hier van de morgen in het programma. Ik geloof, de vakanties zijn nou echt voorbij. Hè? Wij zijn al een paar weken aan het werk zelfs. Ja. Maar ze zijn nou overal voorbij. Maar de werkzaamheden aan Dieken en Bregen nog net. En benam in de regio Rotterdam en de Drechtsteden ben heel soort files winder van de morgen. En ja, Rijkswettersteed, die had ik al oproepen om mij het IMBI vervier te gingen. Maar ja, ik op het pont tussen Krimpen-Maandelijk en Kinderdijk, daar is het heel boot druk. Dat vernam deze verslagjouwer van Omroep Rijnmond.
3: Oplet op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap.
4: Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
5: Nou, toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
3: Oh, jeetje joh.
5: Maar ja, nog één weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuis werken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
1: Oh ja, joh. ik wil eens lekker om hier Rotterdam daar te werken. Die Rijnmond. Van, nou, oh ja, joh.
0: Ga accent zoest het samen kennen, inderdaad. Fijke, dankjewel voor de toezicht van de media van morgen. Ja, die in de bingen naar oren valt om in het Koopmansboskje in Hurdegriep. De gemeente die sterkste deel, het daarom de bosk sletten van bezoekers. Het verhaal is dadelijk naar de muziek.

0: Maar ik heb niks van de radio. En ik heb ook een apparatuur. Dit weer staat Chaperone het graag hebben hoor. En dit noemen we Good Luck Baby. Ja, die hier naar oren. Bim valt om in het Koopmansbosk in Hurdegriep. De gemeente Tietzegstadiel heeft daarom het de bosk sletten van beziekers. Maar hij trok de droegte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Pieter van der Meer, hij is opzichter Grim bij de gemeente Tietzegstadiel. Hoe wat er ook krijgt aan de hand is.
1: Dat het eigenlijk net veilig meer is om je erheen te rennen. Omdat de Bim, net alle Bim, maar als de ene keer dan je het oorrek. Eigenlijk met een zware storm zou omvallen kunnen. En ja, we zijn er in eerste instantie om de veiligheid te handhaven. En dat is mijn taak.
2: Ja, en daarom heb je besloten om dit bosje ja, af te sluiten. In eerste instantie voor de mierskip. Want ja. Hier nou ja, is best wel een soort green, als je het zou zeggen. Waar kun je aan sjem bijgeliks dat het hier net helemaal geert zat het geen maat, maar je de BM.
1: Nou, we kennen dat zien terug dat er al BM omvallen. En dat zien we dan aan het wattelgestel. Hier is een mooi, no light is er alleen. Maar het voorbeeld van deze wattel is ja, dat er eigenlijk al afbrutsen is en zo omvallen is. Dus het wattelgestel dat is in beeld kwam. En hier is daar hebben we nu aan heen naar een grote S. En het fenomeen is mijn andere BM. En als ze net goed opgroeid zijn, dat er bijvoorbeeld plakoksel ontstaat. En deze BM die had druk bezig geweest om dat al op te vangen. En om die kroon maar wat binnenwater te houden. Maar wie ik zeg nou, dus hier al naar beneden te rent. En dat kan zien door het vocht wat zich hier ophoopt. Dus deze BM is gewoon gevaarlijk.
2: Die wattels, ja, die wattel je eigenlijk net goed. Waar komt dat terug, vermoed je hem, denk je hem?
1: Ja, nou, dat is echt wat een samenloop west. We houden wel eens uit te steken met verschillende wetterstanden. Dat is onder andere west. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. Hè, van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder wetterstand. Nou is het wetterpeil weer goed. Dus krijgt ze maar een schuttingpeil. Die is op zijn zwakst bij de bodem. En waar het weer en waar het droog is. Nou, dat is hier dus echt onder andere. En door de droogte had hij les kregen van te min wortelopslag bij het hier kwetsbaar werd.
2: Ja. Dus eigenlijk had je het kwad geëffectje, dit eiland had schoftje onder water staan. Toen is het water zakken en ben eigenlijk de wattels droog komen te lezen. En daardoor zei de BM nou van, ik kan je water meer pakken.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is wel heel kwad door de bocht, maar de wattels, je had te min wortelopslag. En daar trof verliest hij dat zijn stevigheid kwijt.
2: Nou, steen hier een wraad om Jim. Wat is Jim ja, plan met dit hele park, met dit bosje?
1: Dit speelt het dan maar correct. We hebben nog helemaal geen plan met. We halen alleen maar om, jongen. Het is nou gevaarlijk en daar mag je nou geen mensen mee komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongelukken hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1. Ja, en nu geven we aan wel een traject in. En dat is oren weken nog net klaar. Want ik bedoel, maar er zal een ecologisch adviesbureau omhoog komen te zien. Maar er zullen mitigerende maatregelen komen, want die leeft natuurlijk echt van alles. Er zal ik bewenners wijzen die het hier ideeën hoe gaan. Dus we beginnen nu te starten met dit project. En we communiceren dat zo goed mogelijk, hopen we. Dus samen op weg denken we dat we daar naar de toekomst zien een mooi plan bij van meisje kennen.
2: Ja, dat het een keelslag werd, dat is sowieso. Kom je daar nog onderwij eigenlijk, denk je?
1: Ja, dat is even een praktijkervaring. Het is, ik had een BM een mooie rek bij gehad. Er is een BM-inspecteur rek west. Omdat er BM omvallen, nemen ze echt heesterbeplanting mee. Dus ja, die hopen zo weinig mogelijk schade onder te richten, als het al kap wordt. Dus ja, dat is eigenlijk de conclusie. Zo weinig mogelijk schade en het gevaar eruit halen. Dat is prioriteit nummer 1. Maar in de praktijk werkt het net zo. De BM die vallen alles kapot. Dus het zal wel mooi liggen in het begin.
0: Ja, dus stinkt erom daar in dat bosje daar bij Hurdegriep. Ook al, ja, de meester er net mee komen. En de reden, dat zal duidelijk werden in de reportage weer van Ben de Jager. Dadelijk, het laatste nieuws uit Friesland met Jantine Weigenaar.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
4: Mijn skip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, mijn skip. Geweldig.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey Remo!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.12 FM.
0: Het is nou Jelwien. Dus even wat het laatste nieuws uit Friesland is. Jantine Weidenaar, die weet dat. Jantine, goeiemiddag.
17: Een goeiemiddag. De fracties in Achtkarspelen die spreken haar uit tien onvallen richting het college van BMW over de asielopvang in de Cervento-hal. In een brief letten de partijen weten mooi te steken in de discussie. Ze vinden het wichtig dat er een iepend debat is en de mogelijkheid ter demonstratie, bedreiging, intimidatie en geweld worden in het schreeuwen het veroordelen. De partijen steken efter de burgemeester en zijn besluit om op te treden bij de Cervento-hal. Ze roepen mensen op om mooi in peteer te blijven, mooi respect voor noir mening. De gemeente Smellingeland die zet deze week uiteindelijk een campagne tegen fietsendieverij. Toen was de inwoners bewust maken van de risico's en op hetzelfde moment praktische tips aan om die dieverij tegen te gaan. Op matrixborden en mooi flyers worden de tips verspreid. Ze werd adviseren om jonken een ringslot altijd een ketting of beugelslot te broeken en de accu altijd mooi te nemen. De nieuwe bachelor Friesk onder Rijksuniversiteit in Grains die zet uiteindelijk treien studenten. Dat liek het misschien net een soort, maar even toch bleding is dat een gemiddeld tal voor deze studie. De studenten die zullen half een jipje in de Friese literatuur, cultuur en het Oud-Friesk. Er zijn ook nog 15 studenten die het Friesk kiezen hebben als bijvak. Haardocente Anne Mercuur die denkt dat het tal studenten de komende jaren ook net via de groeien zal.
18: Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De oontal van Nederlands binnen ik net geweldig heeft. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat ze volle mogelijk meesken met verschillende expertises en interesses Friesk bij je studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
17: Sportclub Heerenveen die had hem versterken mooi Mees Hilgers. De centrale verdediger had een contract tekenen van 2 seizoenen. Maar een optie voor nog een jaar. Hilgers speelde 132 wedstrijden voor FC Twente en scoorde daarin 4 keer. Hij bobbe dat 4 interlands spelen voor de nationale ploeg van Indonesië. Hilgers had lijkwels al een skoft geen wedstrijden voor Twente spelen. Eerst omdat er een conflict met de club hier, omdat er zijn contract net verlengen wou. En daarna vanwege een blessure.
0: Oké, okay, dank u wel, Jantine. Het Friese reis is nou te lezen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een heel stuk mannen horen taal. Daal ik het waar, hoe hoort om minuut.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker had.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toet in toekomst keer.
22: Waar kan ik veel over werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik som in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
5: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
20: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed. Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
23: Noe in Friesland.
24: Erik Enema.

0: Omroep Friesland.
1: Op een teleurstellend resultaat voor Sportclub Cambuur. Dus de wedstrijd in Twente, in het eigen stadion. Verlerende Ljouters, maar Fjouri van datzelfde FC Twente. Dadelijk een gesprek met de man die het misschien wel verloren brengen mag. Hier, hij maakt zijn debuut in de equipe van Cambuur. Billy van Duyl uit Volendam. Ik in potten breken, dat is wel spietig. En verder eigenlijk om te denken van een bijzondere Alvesterentocht. Mijn blinddoek op. Het was zeeuwen hebben we dat in. Waarom en hoe dat ouderen is, dat juist dadelijk hier in Noord-Friesland. Maar eerst vanzelfs het wapen, Joost, is een hele goede midje.
2: Een goede midje.
1: Ja, de jest komt toch echt wel onkroep, maar ze staan er gewoon, hè?
2: Ja, nou ja, ik kan me heel veel goed voorstellen dat zeker het westelijke part van de provincie dat idee nou echt wel heeft. Want daar kan het nou wel eens echt goed zuster wezen. Want er loeken stevige buien in de provincie hinder, daar zit ik tong erbij. Ik dippe de provincie in, wordt dat al waarnam. En ja, als ik dan even naar de temperatuur zucht, ik ken precies zijn bij dat die buien hingen. Want in het eerste van de provincie, daar is het nou nog zo'n 18 jochtje graden. Kwijm, daar wie het krek om tollen voerde ik nog haast 20 graden. Maar ook dan nou zeg, ja, Halm het nou 14,8 op de thermometer steen. Op Skielgebied krek ik 15 graden. En Ljouwert het nou ik 14,8 op de thermometer. Dus daar loeken nou die buien. Boeten de buien om, hebben dus te krijgen mijn 18 of jochtje graden. Maar ja, in die buien nou, die dus nou oer de provincie in loeken, ja, daar is het een stuk frisser. Wat we daar, ik reken maar horen, Matten, zeker van het verkeer, is dat er lokaal echt een soort rijnwetter in een kwartiertje vallen kan. Dat is ik de waarschuwing vanuit het KNMI, die had en ik een koregiel voor rond van een beetje fjouwe roeren zat het nou liek het. Nou, daar zit tongen dus bij die buien en altijd stevig genoeg troorrein te zoeter ik nou wel eens even een hagelstjentje tussen vallen kennen. Dus al met al, het is inderdaad jestig, het is tjuster. Ik hiet van de week van het weekend ik al even dat ik dacht, ik hier voor het eerste kerstjes even gewoon. Dus het ergens, ik wil wat. Nou ja, morgen begint dan ik de meteorologische kerst. Dus nevens mij giet het helemaal nevens het boekje. Maar ja, het is dus even een oorwaars wat we wend benen. En in die buien is het ik echt wel een stik frisser. Nou jong, en vannacht dan neemt die bui giet echt wel een stik meer aan. Heb ik weer te krijgen met brede opklaringen. Een licht buiken schoten oer. En die noordwestelijke wind, die het vind een beetje matig want krachtig is. Die zakken dan ik aan en is in de nacht nog matig want vrij krachtig. Dus windkracht 4. In het kustgebied. En nou ja, dat jouw dus een temperatuur van 14 tot 16 graden.
1: Oké. Nou, Jutteraai, dus nog een wierte boel. Krijgen dat morgen ik weer?
2: Nee, morgen hebben we toch even dat we er even wat van bekommen kennen. Morgen is het alleen nog het eerste pad van de dag even een lichte bui. Maar dat zal de millimeters net meer echt extreem oprinnen litten. Zeker in de midden bloed het overal droeg. Komt de zinnendrik heel mooi bij. En dan hebben we eigenlijk hele noffelijke temperatuur. Een jochentje 20 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het hier. Nou, daarbij ziet een westelijke wind die matig gewoon vrij krachtig is. Dus al met al, waar ik zeker van morgen een beetje te zeggen dat het een prima dag is.
1: Oké, nou, en dat mooie waar het harde de rest van de week, hè?
2: Nou, dat zo op wensje hebben we daar nog wel wat van profiteren. Alleen nog het echte hege druk waar we hebben de laatste tijd mee te krijgen gaan hebben, dat leidt echt te zuidelijk. Nee, we zijn echt wel gevoelig voor steurings die het ik van wensje al uw kant wel weer opkomen kennen. En zeker had ik dan naar Tongensje en Vreedsjug, dat liet je toch wel weer twaar wierte dagen te worden. Maar ik werd meer wien uit het zuidwesten wij matig ontkrachtig. De temperaturen, ja, zo'n 20, 21 graden in de buien van zelfs weer een stik leger. Dus wensje liek het dan wel een knappe dij te wijzen. Maar heel droeg hadden we het dan net meer. En Tongensje en Vreedje, dan wordt het dan wel weer een stukje minder. Dus ja, dat is echt wel wikselend. En ja, de jest, die lid, nou wel echt een van hem vier.
1: Ja, de jest zin het morgen.
2: Ja.
1: Zo doen we het. Dankjewel, Jeske.
2: Graag, Dien.

0: november is de wroetpremière van de nieuwe film van Steven de Jong. De Sultan van Berkoop. En u is die film, juist, nou, Karel Willems, die zong Nooit te Laten.
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
2: Ont één oren.
3: Ont één oren.
2: Nou in Friesland.
4: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Een flinke deceptie van Cambuur Jutsjoentje in FC Twente. Het ziet vierde verliers opriegen. De Leeuwarders verliezen maar Fjauri van Twente. En bleef nog heel iets stiekje op nul punten. Geen noffelijke eerste wedstrijd. Ik vaar Billy van Duil, die juist voor een dadelijk zien de basis beheren mocht. Vorige week waren het 20-jarige Volendammer hier van de Jong AZ. Sportverslagjouwer Willem vermeld voor die praten. Naurin van de wedstrijd juist Mai van Duil.
5: Billy van Duil, dan maak je debuut voor Cambuur. Maar dat had je natuurlijk heel anders voorgesteld. Wat gevoel sta je hier?
6: Op dit moment heel moe, vooral. Ja, ik had het zeker anders voorgesteld. Want we zaten er vandaag gewoon heel ver vanaf. En het zat ons ook zeker niet mee. Eerste helft, 2-0 achter. Voor mijn gevoel twee halve kansen. Maar in de situatie waar we nu in zitten, vliegen die er allebei in. En in de rust gaven we absoluut niet op. We hadden met z'n allen het gevoel dat het dat echt nog kon. En toen kregen we snel naar rust al die 3-0 tegen. En die komt wel hard binnen, ja.
5: Ja, je zegt we zaten er heel ver vanaf. Waar zit hem dat met name in?
6: Ja, ik had een beetje het gevoel dat we heel veel in het lopen kwamen. Je weet dat als je tegen Twente speelt, dat het wel gewoon een goede ploeg is. Dat je waarschijnlijk minder balbezit zou hebben. En dat was ook niet tegen het plan in of zo. We hadden ook afgesproken dat we best vaak laag zouden komen in de 5-4-1. En op zich gaven we daarin ook niet veel weg eerste helft. Maar als we de bal hadden, waren we die heel snel kwijt. En dan blijf je lopen. En dan kom je niet in een rustmoment. En zij besparen daarin heel veel energie omdat zij de bal laten lopen. En wij moeten zelf lopen. Dus dan... op een gegeven moment word je opgebroken. En dan tweede helft zie je dat we het niet meer kunnen belopen. En dat is misschien ook niet gek hoor. Want het is allemaal, we hebben een nieuwe ploeg, veel nieuwe jongens. Maar vandaar dat het er vandaag niet in zat.
5: Je zegt we waren de bal heel snel kwijt. Sta je dan voorin met te weinig mensen?
6: Dat is natuurlijk zo. Omdat je met heel veel jongens onder de bal staat, heb je weinig jongens voor de bal. Maar daarin maakten we af en toe ook de verkeerde keuze. Waarin we ook laag in de opbouw best wel slordig waren. En veel de bal verloren. En dat wordt tegen het ploeg als Twente wel afgestraft.
5: We hadden het er van tevoren even over, deze week, over Twente. Die bijvoorbeeld dan ook speelt nog Europees. Hebben ze nog een verlenging. Toen dachten wij, misschien zijn ze niet helemaal fit. Misschien zijn ze niet helemaal met het hoofd erbij. Hadden jullie dat idee ook, misschien aan de voorkant?
6: Dat hoop je. Je hoopt dat de tegenstander iets verzwakt is. Zeker omdat het gewoon een sterke ploeg is. Dat hebben we vandaag ook gezien. Dus je hoopt dat ze niet op toppen van hun kunnen zijn. Maar voor mijn gevoel waren ze dat wel vandaag. En omdat we zoveel in het lopen kwamen en eigenlijk alleen maar achter de bal aanliepen, konden wij de tweede helft niet meer belopen waar we gehoopt hadden dat zij het niet meer konden belopen, tweede helft. En toen kwamen we helemaal weinig meer in het voetballen.
5: Het voelde vanaf de tribune een beetje alsof het de kleine jongens tegen de grote mannen waren. Voelde het op het veld ook zo?
6: Sommige situaties wel. Dat we wat slimmer moeten zijn. Dat als we de bal eindelijk hebben, dat we mannen in de ploeg moeten houden om onszelf ook even rust te gunnen. Maar daarin waren we vandaag nog een klein beetje jeugdig. En daar hebben zij heel veel ervaren jongens staan die dat lezen. En daardoor waren zij de betere ploeg vandaag. Maar dat is vandaag. En volgende week staat er een hele mooie nieuwe wedstrijd op de planning.
5: Ja, je bent net in Leeuwarden. Ben je misschien geschrokken ook van het niveau?
6: Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik heb ook op de training afgelopen dag echt wel veel goede dingen gezien. En ik denk dat de kwaliteit er individueel echt is, 100%. En ik denk dat we het als team iets meer, we moeten het beter combineren. En we moeten iets meer gegroepeerd gaan spelen. En dan denk ik dat er komende weken heel veel wedstrijden aankomen waarin wij wel de betere ploeg zullen zijn. On a

0: Stella Lefty.
1: Ik doe Boston. Hij is in Engeland in Boston. Hij is in Amerika in Boston. Maar ik neem aan dat deze over Amerika keert. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
2: Van Tol woont in Oren.
3: Noe Friesland.
1: Ja, de Alversterrentocht met een blinddoek opdraven. Dat hebben Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeeland het oude weekend hier. Op de wijze van zondag vregen en ik hield in Samli van onderzoek en de genezing van erfelijke eerziekten. Björn, zijn dochter is blind en Lobby is zelf ik zo goed als blind. Beide heren die hebben de nederige ondervinding trouwens maar ultra rin. Maar het volbrengen van de Alversterrentocht, dat wie toch wel even een aparte opjeft, stel ik me zo voor. Sneut de morgen om zo'n de business van start gongen bij de Elfstedenhaling Jout. Om mij help van Sanne de buddies die toch te volbrengen. Just midden bij zijn woonkamer bij dezelfde Alversterrenhal in Ljouwert. En aan de telefoon is nu Lobby van Eck. Een hele goede middag.
4: Hey, goedemiddag.
1: Ja, je zit in de trein terug naar Zeeland. Hoe is het met de spieren en de blaren?
4: Nou, ik maak me wel zorgen om het ongeveer kilometertje wat ik zo moet lopen met de tassen. Maar het voelt redelijk voor de afstand die ik gelopen heb.
1: Ja, het is wel een slag, hè, lijkt me.
4: Ja, het is echt een aanslag, maar ik ben blij dat ik nog een beetje kan lopen.
1: Ja, nou gelukkig dat je in de trein zit, dat scheelt ook weer dat je niet hoeft te fietsen terug naar Zeeland, want dat zou wel erg ver geweest zijn. Jullie hebben de tocht volbracht in 32 uren. Hoe is het gegaan eigenlijk, deze opgave?
4: Ik denk het was afzien, maar het was vooral genieten. En ik denk dat het genieten groter was dan het afzien.
1: Waar heb je van genoten dan?
4: We hebben vooral genoten van de Friese gezelligheid, maar ook de gastvrijheid. We hebben bij verschillende bakkerijen en kaaswinkel hebben wat lekkernijen gekregen. Maar ook mensen die wisten van wat we aan het doen waren en er gewoon echt naar ons toe kwamen ons aan te moedigen. Dat was echt prachtig.
1: Ja, je hebt natuurlijk niks gezien onderweg.
4: Nee, ik heb vooral heel veel gehoord.
1: Ja. Ja, wat hoor je dan?
4: Ja, vooral dan mensen die dan op de fiets langskomen en dan gaan applaudisseren of vanuit de auto hard toeterend en roepen. Dus dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja. Jullie zijn allebei ervaren lopers. Was het een moeilijk parcours? Was het een zwaar parcours?
4: Het parcours was niet heel moeilijk, alleen de nacht was heel zwaar vanwege de weersomstandigheden.
1: Want het zat niet mee, hè?
4: Nee, het was op een gegeven moment regende het echt pijpstelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
1: Nee, oké. Okay. Dan stap je af en toe even de camper in, stel ik me voor.
4: Ja, zeker dan met in de nacht en donker. Dat is natuurlijk extra zwaar dan.
1: Ja, en ook niet zonder risico. Want jullie hadden maskers op en dat was ook niet allemaal even prettig, geloof ik, hè?
4: Nee, vooral Björn, die heeft nog steeds last van ontstoken ogen. De benen vielen mee, zei hij, maar de ogen, daar had hij wel echt last van.
1: Oké. Okay. Nou, dan kan je inleven waar je het voor doet eigenlijk, want jullie zamelden geld in voor onderzoek en genezing van erfelijke oogziekten. Is dat bekend hoeveel jullie hebben opgehaald inmiddels?
4: We hebben gisteren aan Camille Bonen een check van 41.500 overhandigd, maar inmiddels zitten we al over de 42.000.
1: Zo. Dat is boven verwachting, of niet?
4: Ja, dat is een mooi bedrag wat we bij elkaar gelopen hebben.
1: Ja, en ga je nog door met het binnenharken van centen voor dat goede doel?
4: Nou, tot nu toe is er nog te doneren. Ik durf niet te zeggen tot wanneer, maar op de website is er nog steeds mogelijkheden om de komende dagen tenminste te doneren.
1: Oké. Nou, laat mensen dat dan maar en masse doen, want die prestatie die jullie hebben geleverd het afgelopen weekend, dat is wel een bijzondere. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je straks thuis bent? Ja, op bed zeker, of niet?
4: Nou, ik zei net al tegen vrienden, ik ga eerst zorgen dat ik wat ga eten wat ik echt lekker vind. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen heel veel vloeibaar en suikerachtige dingen tot me gekregen.
1: Ja.
4: Dus ik ga ergens gewoon een plekje zoeken en ik ga me verwennen. Ik denk een broodje kroket of iets anders waar ik gewoon van kan genieten.
1: ik wens je daar veel plezier mee. Hey, nog een hele goede reis, Lobby van Eck. En dankjewel dat je dit hebt willen vertellen. En dankjewel en gefeliciteerd met die prestatie. Want dat is toch wel heel bijzonder, hè?
4: Yes, jullie ook bedankt.
1: Oké, goede reis verder.
4: Ja,

0: geen idee wat ze toch hebben, maar het klonk wel heel erg leuk. Christina Aguilera, juist, en The Candyman.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Hazes is het wet. Goeiemiddag, Maai Diana de Groot. Diana, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Wat was dat dadelijk?
2: Nou, we hebben het over het Soensfestival. En dan bij Soenen stinken meesten vaak, ja, de Soen als net ziek wist. Maar er is meer om zoen te wezen.
0: Okay.
2: Ja, dus is me nou heel vragen. Ja. Dat is een heel nieuwsgierig punt.
0: Fysiek en geestelijk.
2: Ja, ik. We hebben er nou echt gelukkig van. Ja. En als het geluk is, dan wist ik zoeners, is maar. Ja. Dus nou ja, daar zullen we dadelijk over hebben.
0: Tips en tricks om zoen te bummen.
2: Morgen begint dat festival. En we hebben het ik over een nieuw programma, Joen, op televisie bij Omroep Friesland van Eduard Rekker. Ja. Over vrijwilligerswerk.
0: Ja.
2: En dadelijk zullen we het hebben over, ja, ik weet het, hoe vies mijn kleur. Leuk nog op mijn jerk.
0: Oh, dat is toch goed,
2: hè? Lekker, ja, hè? En in je gezicht gewoon. Ik nog een beetje bruin en zo. Ja. Ik vind dat altijd onmooi. Het vult ik altijd zo lekker. Maar ja, maar die ruimboeten. Het is er ik altijd zo weer.
0: Ja, het speelt er al.
2: Hoe kist nou de verzwaring dat het kleurke wat langer zit?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Daar hebben we dadelijk hoor. En daar zie ik dus ik een plaat bij. Dus misschien toch iets mooi. Simmer nog. Of hoed. Of kleur. Of, ja. Nou ja, betink het maar. Ik
0: weet
2: het. Ja, zoiets. Skin. I don't know.
0: Er is van alles te bedenken.
2: Er is van alles te bedenken.
0: Het resultaat van deze erop hebben we dadelijk dus in Goeiemiddag. Dit vind je nou in Friesland. Ik meld me om jouw roer. Mijn onderwijs. Een hele mooie middag dus.
1: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Een goeie middie, het liketjoet, hastvol jest. Maar wat ik zelfs altijd wel spietig vind, is dat dan dat mooie kleurke was op die in Hestingen simmer, er altijd zo gauw weer a is als die zinnen dan ik net miskind. Zinnen, simmer, hoed, kleur, ja, betink het maar. Tink en link mooi, ik zie hier dus een linkplaat bij. En dan mag je suggestie terug, Jan, dat kind via de Omroep-app of via 06-20-4-9-9-9-9-9. De dijk, jest hier aan het eerst, dansen op de vulkaan.
12: Goeie middie.
13: Mooi Diana de Groot.

0: Sikode mei Jerusalema.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 12 minuten oor in. Code Giel is het oont fjouwer roeren. Er kunnen flinke tongerbuien vakkomen in de provincie. Mooi wienstjetten. Tusken troch, dan kan het sintje direct nog even bijkomen. En het is maximaal 20 graden. Een hele goeie middie. Ja, tonger of geen tonger, rein of geen rein. Had de radio of tv er maar lekker bij jongen van de middie. Oont fjouwer roeren, een mix van mooie muziek. De kisten slingers op hingen litten. Er is een mooie prijs te winnen. Het gaat door een nieuw programma van Juno bij de Omroep. Hoe vrijwilligers. En de eerst alles hoe het zoen. Festival. En dadelijk gaat het door het mooie kleurke van de simmer. Hoe hast u dat zo lang mogelijk?
2: Tink en Link.
0: Daar praat ik over met een hoedtherapeut. Maar er komen een heel soort leuke linkplaten op in. Jan-Jaap die zei Deep Skin, Skin Deep van The Stranglers. Fine Brown Frame van Lou Ross uit Nienke. Andries die komt met Sommieu. De multicolor verzels, Wiebke en Wietske, die sissen. Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. Brown, brown girl in the rain, stietje. Maar net volgens mij, die plaat krijgt even oors. Brown girl in the ring. Ja, dat wie het inderdaad. Dank u wel, Erik. Van Bonnie M, Petra, ik een mooie suggestie. Matchje die tinkt om Bryan Adams. Nou, misschien heeft het kleurtje nog een zegt er ik nog wel bij die dat zo helemaal mooi wezen. De Brown Eyed Girl van Van Morrison, die kleur die bluurt wos uit Mariet. André van Duin als de zon schijnt. En Gary die zei nog Diana en Anna Nienke. Ek dook is nog wel zo nou en dan even een zinnenstreeltje pakken. Dus jou mij de zinnen van Siem en Sanne.
3: Jou mij de zinnen om in daar achterin om mij te beginnen. Jou mij de zinnen.
0: Ja, jammer de zinnen, die willen wij alle hier wel weer een beetje weer om. Alhoewel het ruimwetter, ik wil een beetje welkom weer. Welke plaat wordt er uitkeersen? Nou, het wordt dissen. Ja, ik hoop het nog net, eigenlijk, dat dit uitkomt. Want ik ben er nog net helemaal klaar mee. Maar goed, van Joert liet het er net meer op in elk geval. Tegen dank voor het insturen, alle hier. De linkplaat van Joert, Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
4: Je hebt

0: Zolang die temperatuur nog een beetje om de 20 graden heen laait en we dat sintje zo uit en trog ik nog sjoggen, die simmer echt nog net voorbij. Hè. De linkplaat van Joert Gerard Cox.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen nou, ze staan er gewoon wel rond binnen van vakantie. En als er nog lekker in Friesland bleun bist, is er simmer of ergens in het boetenland. De zinnen had oerol volop skiend en dus hebben we haast alle hier ik wel een mooi kleurke kregen. En dat kleurke, dat willen we zelfs het liefst zo lang mogelijk houden. Maar hoe doggen we dat zonder skeer om te brengen om de hoed? Hoedtherapeut Ilse Bonstra van Balzen, die weet er alles van. Ilse, een goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Bloot dat kleurke lang zitten eigenlijk van nature?
3: Nou, van nature eigenlijk net. De hoed, ja, bloedt vaak zo'n 3 tot 6 weken ja, zitten of dan rint het wat we weer om. Dat ja. is natuurlijk een natuurlijk mechanisme. Dus ja, de kerst net zo'n soort onderaan.
0: Nee, want hoe werkt dat anders? Want de, ja, dat pigment in een hoed zorgt er dan voor dat is mooi bruinwust. Maar waarom ligt dat zo gauw weer los dan?
3: Nou ja, die hoed die vernaait zich ja, continu. Eigenlijk elke 3 tot 4 weken. Dus de bovenste huidcellen, ja, die litten langzaam los. Ja, en daarmee verdwijnt dus ik langzaam ja, die bruine kleurken.
0: Ja, dus eigenlijk is er ik net heel volle ontwan, dan denk ik om die kleur vast te houden.
3: Ja, er zijn een paar tips.
0: Nou, kom maar op.
3: Was die ongeluk,
0: ja. Ja, ja.
3: Nou, de kerst is een natuurlijke proces, dus net helemaal chin houden. Maar goed hydrateren is belangrijk. Dus een body lotion met hydraterende ingrediënten. Maar ik goed water drinken. Dus dat is vanuit, van binnenuit die hoed goed hydrateert. En ja, dus een goede body lotion of crème, dat helpt. En was nou echt wat langer bruin, ja, bruin weer of ja, die kleuken langer vast houden. Dan kerst natuurlijk altijd een huidvriendelijke ja, tanning lotion of een zelfbruiner bruiken.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan smast er dus echt wat op om die kleur ja, een beetje smokkelie is dat eigenlijk.
3: Ja, dat ja. is een beetje smakkelie. Maar dat kan wel mooi wijzen om hem wat langer bij te houden.
0: Ja, ja, dan mezelf op een gegeven moment wel weer een natuurlijke overflow krijgen van dat het weer naar die nou ja, eigen witte hoed gaat, denk ik.
3: Ja, precies,
0: of kist het de hele
3: ja.
0: winter wel ophouden.
3: Ja, dat ken je. Er binnen vaak ik wel verschillende kleuren. Dus de rest, we hebben bijvoorbeeld een light versie, maar ik een donkere versie. Dus donker voor in de zomer en voor in de winter. Dat meisje toch een beetje wat een fris kleur kan willen hebben. Zonder dat meisje kan zeggen van, nou, die heeft een zelfbruining op. Want sinds we ja, binnen natuurlijk hele goede producten te verkrijgen. Mm-hmm. Dus dat is net meer zo oranje als een waddelbest.
0: Nee.
3: Dus nee, dat kan prima de hele winter terug, ja.
0: Oké, okay. En nou vind ik het zo nou en dan, ik wil fijn om even lekker die hoed te scrubben.

0: Maar als dan dat bruin op die gezicht nog hest, dan is het maar scrubben, denk ik, heel gauw kleer.
1: Ja, nou, soms is het een fabeltje als mensen zeggen van, goh, ik ben bruin, maar met scrubben, dan gaat mijn kleuren er sneller uit. Dat is eigenlijk net zo. De kerst net opeens die kleur eruit halen. Was het eigenlijk dorst, is dat die losse dode huidcellen die aan de oppervlakte zitten, ja, die scrubs eruit. Maar daarna wordt die hoed vaak ook wel mooi, wat zachter en wat egaler. En als het hem daarna weer insmast, of bijvoorbeeld daarna dus een zelftan ombrengst, dan bloedt dat ik mooier zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik nog een goede tip.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus we kunnen het eigenlijk lang om let best nog wel een beetje uitstellen dat we weer helemaal dat bleke winterhuid zien krijgen.
1: Ja, een liet beetje, maar na 3 tot 6 weken, dan is het al een heel gauw heel stuk minder.
0: Ja, ja, het is net als Ilse. We kennen niks van.
1: Nee, zeker.
0: Oké. Okay. Hey, je hebt binnenkort een jubileum, Leeuwik, hè, op 12 september.
1: Klopt inderdaad. Ja, op 12 september hebben wij een iependij om ons 4-jarige jubileum te vieren.
0: Nou, sjuggezoon. Waar moeten we lezen?
1: In Bolsward, op de Snekerweg 3A, bij Huidkliniek Friesland.
0: Nou, hartstikke leuk. Even een binnenchamp bij Jim, wat je hem al in je doggen.
1: Ja, zeker. Zeer
0: dank, Ilse, voor die verhaal en succes.
1: Ja, dankjewel. Graag, Dien.
2: Goeiemiddag. Goeiemiddag. Dit is

Friske Bruce Band met twa hetten. Het is 5 minuten voor jou voor twa. Het Friske Nijs komt er dadelijk aan met Erik Enema. En dit is uit een film die een dikke hit wie in 2018. A Star is Born, Lady Gaga en Bradley Cooper. En Shallow.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
10: Het is goed, jou verdwaan. Heeft het iets voor een oorsjog van het Nijzit Friesland, mij Erik Enema.
11: Ja, goeie beetje. Een meerderheid van de gemeente Rief van Achtkaarsplan stiet achter de neetopvang in de Surventohal in Soesterveen. Van Simmer had er een aantal keren vlechtelingen die dit ter Apel die plakje Finekoen der nachtopvang kriegen. Dat smeert ik ongeregeldheden op waarbij de ME ingriepen moest. Rinks Koorstra zit voor het CDA in de Rief van Achtkaarsplan. Zijn partij, waar de FNP, Pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen de steunverklaring opstelt. Koorstra, oer, wat voor een signaal ze ouwe Jan wollen, maar deze verklaring.
12: We willen eigenlijk een gezamenlijk loot lidden van deze partijen, sectie en zetels van de 21 in de Rie, dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. Het is nu 2 weken lang. Wie zit ze eigenlijk maar ook door? We willen het nou ook oorsluiten, maar ook door van deze partijen zinnen achter het besluit van ons college.
11: De ene naar de oren BM valt om in het Koopmansbosk in Hurdegriep. De gemeente Tietjerkse deel heeft daarom de bosk uitsletten voor beziekers. Maar hij trocht de droogte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Het risico op omvallende BM is te grut en dus moet je er vereerst net hier meer in komen. Piet van der Meer is opzichter Green bij de gemeente en luidt uit, wermt de BM net goed wattelen.
13: We houden wel eens uitersteen met verschillende waterstanden en het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar, van het water wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder waterstand. Nou is het waterpeil weer goed. En door de droogte had de BM les kregen van te min wattelopslag werd toch hier kwetsbaar werd.
11: Een flinke deceptie van Cambuur, Justiontjen, Twente. Het vierde verlies op Riegen. De Leeuwarders verleren maar 4-0 van FC Twente. En binnen hield hij het op 0 punten. Geen noffelijke eerste wedstrijd ik voor Billy van Duyl, die het juster voort in de basis starten mocht. Vorige week was het 20-jarige Volendam hier van Jong AZ. Van Duyl ontverdeelde de vraag altijd net een wedstrijd wie van de jongensje de grutte man.
14: Sommige situaties wel. Dat we wat slimmer moeten zijn. Dat als we de bal eindelijk hebben, dat we hem in de ploeg moeten houden om onszelf ook even rust te gunnen. Maar daarin waren we vandaag nog een klein beetje jeugdig. En daar hebben zij heel veel ervaren jongens staan die dat lezen. En daardoor waren zij de betere ploeg vandaag. Maar dat is vandaag. En volgende week staat er een hele mooie nieuwe wedstrijd op de planning.
11: De Halve Sterrentocht, maar een blinddoek op draven. Dat hebben Björn van Loon en Lobby van Ecuut Zeeland het daar weekend hier. Op deze week hebben ze ondacht vregen en hield in samen van onderziek en de genezing naar erfelijke eerziekten. Björn, zijn dochter, is blind en Lobby is zelfs zo goed als blind. Bij de heren hebben we wel een soort ondervinding, maar ultrarin. Het volbrengen van de Halve Sterrentocht wie toch wel een hele opjefte. Sneutemoor om Sarnoeren ben ze van start hier bij de Halve Sterrenhal in Ljouwert, bij help van Sanneum de Buddies. En juist de middag ben ze weer omkwam bij diezelfde Halve Sterrenhal. Lobby van Eck, hoe deze uitdaging?
15: Het parcours was niet heel moeilijk, alleen de nacht was heel zwaar vanwege de weersomstandigheden. Het was op een gegeven moment regende het echt pijpstelen, was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
11: In Tusken is er al wel meer dan 42.000 euro binnenkwam voor dat goede doel.
10: Ja, een prachtig mooi bedrag. Het is wel schande dat ze nog niks zien hebben van dat mooie Friesland.
11: Nee, want nee. De ene die shot inderdaad net zo geweldig. En die hoorde hier een blinddoek voor.
10: Ja, echt knap, hè.
11: Hij trok je ontstuts een egelijk nog eens een keer.
10: Nee.
11: Dus dat vind ik nog een probleem. Naar de tiets.
10: Oh, wat heftig. Dus, ja.
11: Het is echt een verroerd en het is toch wel weer knap.
10: Ja.
11: Het waar voor de man wie net zo geweldig. Dat is de komende tiet nog een beetje het geval. Sowieso Cor de Giel ontvouwen roeren vanwege tongerbuien. Hield is een snor dan zinnen. Maar ik wil ook buien. Gewoon met tonger en mijn windstjetten.
10: Ja, vooral dat, ja.
11: Ja, de zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Op het water en op de IJsselmaar is het soms krachtig. Het is een graad als 29, vol aan de koele kant. Joen, ik nog enkele buien, waarbij de minimumtemperatuur om de 15 graden heen luidt. Morgen, dan krijgen we een oergang naar het droeger waar. Maar wolkenvelden, ik wat zinnen. Maar nog een lietse kans op een bui en dan een matige westenwind. Wordt morgen een graad als 29.
10: Dan zie je dus krek in de uitsturing om tolen voren. En Annanienke en ik roeren naar Boppeta, naar de kantine om even wat te eten. De kaam wat wetten naar jongeren. Ja. Het wie echt net leeuwen. Het wie echt een dikke hoosbui.
11: Ja, goed voor de tuinseizoen.
10: Ja, goed voor de tuinseizoen. Ja, zo is het. Dank u wel, Erik. Was dan meer witte over het Nijs of het waar. Dan kist altijd even op iets website de Sen of in de Omroep-app zelfs. En Frisicana, de Friese band, die zetten dit veske oer in een Friesk jaske. Speel je in een band? Dat vinden wij vanzelf een prachtig mooie versie. Maar ik draai nou dadelijk toch even het origineel van Albert Hammond. Future in the system was talked about and planned. But I gave it up for music and a free electric band. Hij komt er samen.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
19: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
21: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
21: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Goedemiddag.
28: Maar Diana de Groot.

0: Ja, felicita. Daar giet het dadelijk hoor.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Want ik wil graag de slingers op, Hingie. En je hebt wel een beetje een lokweesk bij, maar dat kan ook van alles en nog wat gaan. De meeste keer een steuntje in de reg, Jan, troch de slingers op te hingen. Jouw het troch via de Omroep app of via 0620. Vjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En dan keer we de hier op de radio een feestelijk momentje van Maitsie. Troch de slingers op te hingen. En Ian zet die slingers jou ik elke dag tussen jou, Twaan en Twaan. Ik echt fut.

0: Why Now van Morgan Wallen en de Fayettes, de Rolling Stones, My Painted Black.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Jurien, die app, mevrouw Sabine, die wie juste jiddy. We hebben het mooi viert met vrienden en familie en het wie een prachtige dag. En Sanne, die stuurt een beruchtje en die is van Bouke. Leve Bouke, van harte lokwensken met die nije baan. En we kregen nog een beruchtje van Jannie Westerdiek. Dat wie van Arune Vreet, maar die hinden we een beetje mist. Oh, ik jij al hier... Hallo? Jannie? Oh, Jannie is volgens mij is er wat mis met de telefoon. Nou, dit giet even net lekker. Want Jannie Westerdiek die appte dus nog naar de mailbox. Maar die zei van wij binnen 56 hier trouwd. Een soort mooi maken en we horen nog altijd van elkaar. Ken je hem de slingers voor u's ophingie? De groetnis van Martinez en Jannie Westerdiek. En ja, dat hien we vreet een beetje ja, vergetten, is maar. Dus ik dacht van nou, dan moeten we Jood nog maar even bellen. Jannie, goeiemiddag.
2: Ja, goeie, Diane.
0: Ja, hoi. Ja, de telefoon die ambitie nu weer. Dus we moesten even op Nijbelly.
2: Ja, ik zeg het. Ik denk, nou is die niet in de voort.
0: Nou, kan gebeuren. Van harte lokwensken, 56 jaar trouwd.
2: Ja, dat is al een heel skoft.
0: Dat is een heel skoft, ja.
2: Ja, ja.
0: En je zegt, we hebben een soort mooi maken, maar we houden nog altijd van elkaar.
2: Ja, ja, ja. We gaan een heel soort mooi maken.
0: Ja.
2: Ziekte, operaties, zonneverlijn.
0: Och.
2: Nou ja, al die dingen.
0: Wat een ellende.
2: Ja, ja. Maar ja, we zijn er altijd nog weer uitkomen.
0: Ja, hoe mooi is dat? Dat je dan tegeren toch dat paard vinden en dat je mekaar vinden blijven.
2: Ja,
0: ja. En van mekaar
2: houden. Ja, mekaar er altijd in steunt.
0: Ja, goh.
2: En dat is hartstikke mooi.
0: Dat is zeker heel mooi.
2: En ja, een beetje positief blijven, dat scheelt ik een stuk natuurlijk.
0: Ja, ben je een positief insteld?
2: Nou, ik wil.
0: Ja?
2: Mijn man net sabot, maar ik wil. Ja.
0: Maar je kunt hem dan toch wel mooi loeken.
2: Maar daar ga ik mooi maken, Diane.
0: Ja.
2: Hé? Ik wil me zeggen dat als de kleindochter trouwt en je krijgt in die tussentijd in die brulaf, zeg maar, een hersenbloeding, dan gebeurt er wel wat mooier.
0: Op de dag zelf?
2: Ja, op de dag.
0: Nee.
2: Ja, zo is die Evelien.
0: Och, och.
2: En toen zijn wij dus 50 jaar trouwd.
0: Ja.
2: En nou ja, toen lag ik dus in Grijns en mijn man die moest er wel langzaam alles opzetten. Want ja, we zullen het vieren.
0: Mm.
2: Maar ben. Hé?
0: Wauw.
2: En ja, dan maar afwachten, ja, hoe komt dit?
0: Ja.
2: Komt dit goed? Hé? Ben maar spoed naar Grijns rekken en ik ben in Grijns opereren.
0: En nou?
2: Nou gaat het heel goed.
0: Ja, nou gaat
2: ik
0: het
2: had er gelukkig niks van overhouden.
0: Nee.
2: Nee. Nee,
0: en toch nog heel iets positief in het leven, steen ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Sjoe.
2: Ja, ja.
0: Nou, dan is het elke dag vierde dag eigenlijk, hè? Vier het leven.
2: Ja, zeker. Dat zeg ik altijd in mijn man. Alle dagen in drieën.
0: Ja, zo is het.
2: Ja.
0: Goh, wat een bijzonder verhaal, Jannie. En wat mooi dat ze het even met u's dealen was. En we willen heel graag van Jim de slingers ophingen. En die sturen we naar hem toe.
2: Prachtig, hartstikke mooi.
0: Oké, okay, en nog een heel soort jaren en ik hoop in een heel soort ja, goeie tijden, zeg maar.
2: Ja, dat hopen wij ik.
0: Oké, okay. Dank u wel.
2: Ja,
0: fijne dag.
2: Ik ben best alle dagen voor.
0: Zij is het. Kop de veur.
2: Ja, ja, zij is het.
0: Dank u wel, Jannie.
2: Hartstikke bedankt, Diane. En goeie het sturen, kinders. Zeker.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
4: Net zo volle. Wat dan?
3: Poh, dan kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
5: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Positieve songs, wat is dat? Nou, dat jest je dadelijk. En muziek hier van John Travolta en Olivia Newton-John. En de Golden Earring.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Personeeltekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Goedemiddag.
15: Mai Diana de Groot.

0: In dat prachtige mooie leren pakje van zelfs Olivia Newton-John en John Travolta. En You're the One That I Want.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwen roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Het gaat bij soms vaak over net ziek wezen of ziek wezen. Maar als die goed vielen was, dan gaat het vanzelfs om volle meer. Hast genoeg energie, dof smaai. Hast meesken om die hinnen en zit lekker in die vel. Nou, daar gaat positieve soms over. En dat wordt op 1 september, morgen dus, viert mei een grut soensfestival in het Natuurmuseum Friesland. En projectleider is Chris Borsten. Een goeie middie.
3: Een goeie middie.
0: Ja, wat is dit krijgt voor festival?
3: Ja, het gaat over positieve gezondheid. En dat laten we in alle aspecten laten we dat zien morgen op het festival.
0: Ja, ik gaf net al een paar voorbeelden van genoeg energie hebben. Mensen om die heen hebben, lekker in die vel zitten. Omschreeuwt dat een beetje zoenen?
3: Ja, dat lijkt heel erg. Dat past heel erg bij positieve gezondheid.
0: Ja.
3: Je richt je niet op wat er niet goed gaat. Niet op de klachten, maar je richt je juist op dingen die wel goed gaan. En waar je zin in hebt en waar je ogen van aan twinkelen.
0: Waarom is dat belangrijk?
3: Daar zit energie. En energie helpt je om ook bij de tegenslagen in het leven om dat stapje weer te kunnen maken naar herstel of naar ja, een fijn leven. Je wordt er gelukkiger van.
0: Ja. Ja. Vinden wij dat lastig?
3: In de zorg soms wel, want wij zijn natuurlijk in de zorg, ben je van iets. Hè? Je patiënt komt bij je en dan zeg je van nou, waar komt u voor? Wat is uw klacht? En eigenlijk zou je moeten vragen, hoe gaat het met u? En waar wil je naartoe?
0: Wat giet er goed en waar was het hinnen? Ja. Dus er moet echt een kanteling plak vinden, ja. Eens.
3: En dat is niet van vandaag of morgen. Dit doen we al best wel lang, hoor. Wij hebben positieve gezondheid. Is 15 jaar geleden zo'n beetje ontwikkeld door Machteld Huber. Dat is de grondlegger van positieve gezondheid. En sinds die tijd wordt er overal in Friesland en in heel Nederland worden er trainingen gegeven over positieve gezondheid. Dus ook in Friesland.
0: Ja.
3: We gaan nu een stapje verder. We gaan nu ook het management en het bestuur en de inwoners zelf betrekken. En dat doen we door te gaan leren in de praktijk. Dus we maken projecten waarbij je gaat kijken, wat betekent dit nou voor inwoners als we het op een andere manier gaan doen? Nou, dat gaan we met een club van trainers, van positieve gezondheid trainers, gaan we dat ondersteunen. En het kan niet gek genoeg gaan. Dat is wat we de komende jaren, eind volgend jaar, gaan doen.
0: Oké, en morgen is dan een soort van feestelijk begin daarvan. Dat begint in het Natuurmuseum, maar je hebt het nog uit vooruit, je matten leuk, hè?
3: Ja, we hebben heel veel inschrijvingen.
0: Ja.
3: Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En dat betekent dat we ook moesten kijken van, past dit wel in het Natuurmuseum? En het antwoord was nee. Dus we hebben de grote kerk er ook bij. En daar is het hoofdpodium. Daar zal Machteld Huber zelf 2 keer een lezing geven. 1 keer over wat is positieve gezondheid nou? Wat is de essentie? Hmm. En 1 keer over wat zij de laatste 1000 dagen noemt. En dat gaat eigenlijk over, ja, hoe word je nou gezond oud? Waar moet je dan in feite rekening mee houden?
0: Van wie is het leuk om hierin te gaan?
3: Nou ja, eigenlijk voor iedereen.
0: Ja?
3: Dat is het mooie. Ja,
0: ja, want het klinkt heel leuk. Een festival, Jan Tingste, om muziek en dat soort zaken. Dan jij ik toch lezing, wat voor de meeste mensen toch een beetje is van, misschien een beetje saai. Wat gebeurt er, Craig? Wat wil je hem teweeg brengen?
3: Nou, tegelijkertijd met dat hoofdpodium zijn er ook een aantal workshops tussendoor. En die workshops die zijn heel divers. Maar ze zijn allemaal vol, dus daar kun je niet meer voor inschrijven. Behalve voor die van Channing van den Berg en Foppe de Haan.
0: Ah, dat die nog net vol is, dat snap ik niks
3: van. Die kan niet vol, want die gaat in de Grote Kerk plaatsvinden. En daar kunnen heel veel mensen.
0: Daar kunnen een heel soort mensen in,
3: Maar tegelijkertijd is er in het atrium van het Fries Museum is er een gezondheidsmarkt. Daar is ook een hartcheck, dus daar kun je naartoe om even te kijken van hoe gaat het eigenlijk met mijn bloeddruk, met mijn bloedwaarden. Er wordt een vingerprikje afgenomen, de buikomvang wordt gemeten. En eigenlijk krijg je daarna dus een uitslag met een advies van een trainer of iemand die zich met leefstijl bezighoudt.
0: Dus er is eigenlijk een heel soort dingen in dwam. Er is voor elke niet wel wat te vinden of te dwam, wat maar die positieve zoens te krijgen hebt. Spannend. Hoe laat begint het?
3: We beginnen om 9 uur.
0: Ja.
3: En het duurt in ieder geval

0: Zeker. En dan bij Agenda.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Dank u wel. En een soort succes. Morgen in elk geval. Ja, maar ik de komende tijd maar die positieve zons te verdedigen en rond te brengen hier in Friesland.
0: Dank je wel.
1: Dank u wel.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Everybody get up.

0: Decibel en Studio Maas en verzels de stem van de schonger van Beeldstaar. Als ik mijn eigen wat sluit, het is 5 minuten voor Jelve Treijen. Anne Nienke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Goed weekend, hoor. Oh ja, dus hier is jinnig,
1: ja,
0: Sneun.
1: Ik wie Sneun hier.
0: Ja, gezellig mijn arm.
1: Ja, wie, hartstikke gezellig. Ja,
0: echt leuk. Maar ja, dan een kwart weekend en de bist er gewoon weer. Nou, fijn.
1: Ben ik gewoon weer.
0: Fijn dat ze bist.
1: Speciaal voor jou.
0: Speciaal voor mij. Ah, oh, wat heerlijk. Dan mag je even onder het red draaien. Want
1: was gebeurd dat net, hè?
0: Nee, ja, dan weten we net wat voor speeltje we spelen. Want het waren voor treien. En ik wil graag weer een mooie prijs voor Jan. Dus is het maar.
1: Het was goed. Waar zei dit?
0: Waar zei dit? Nou, dan... Zullen we eens even zien wat we daar van jaren litten kennen. 20 vertraaiende op je heeft het Friese Nijsjesje dadelijk ik. En dit is Ilse de Lange uit Beer.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlang mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM. Het is Jan van Draaien. Het Friske Nijs met Jantine Weidenaar.
6: Een goeie middag. Janowitske de Vries had nooit de simmer van Takomier op als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Zat dan Jochenier burgemeester van de gemeente West. De Vries is zo'n 2018 dus burgemeester. En daarvoor wie ze onder meer deputière en statenlid in provinciale steden en rietslid in de jedere gemeente Boasterhim. Commissaris van de Koning Arno Brok zal in kwart niet oorlis maar de vertrouwenscommissie van de gemeente Rie om te bepalen hoe het de opvolging van de Vries regelen wordt. De 33-jarige Vries is vrijsprutsen van het plan van een ontviering van prinses Amalia. Nevens de rechter verkeerde de Vries in een psychose en wien er nooit echt plan voor een ontviering. De man werd in januari 2026 aanhouden nadat er op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingsraast hier. De Vries hier 2 bielen bij hem, maar erop de woorden Amalia en ziek heil kerft. En een meerderheid van de gemeente Rie van 8 Kaspelen die steert achter de neetopvang in de Surventohal in Surhusterveen. Van Simmer had er een aantal keren vlechtelingen die in Ter Apel geen plakje vinden kon nachtopvang kregen. Dat smeert een paar keer ongeregeldheden op, waarbij de ME ingriepen mast. Rinks Koolstra zit voor het CDA in de Rie van 8 Kaspelen. Zijn partij, mooi de FNP, Pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen, hebben de steunverklaring opgesteld. Schootstra, oer wat voor een signaal ze aan willen. Mooi deze verklaring.
7: We willen eigenlijk een gezamenlijk loedlid van deze partijen. Secties en zetels van de 21 in de Rie. Dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid om dit besluit te nemen. Het is nu 2 weken lien. Wie zit ze eigenlijk maar ook door? We willen het nou ook oorsluiten maar ook door van deze partij zinnen achter het besluit van ons college.
6: De ene naar de oren BM valt om in het Koopmansbos in Hutte Griep. De gemeente Tietjeksterdeel had daarom het bos tegen voor beziekers. Maar toch de droogte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Het risico op omvallende BM'en is te grut. Dus maar voor eerst ging je meer in de bos komen. Pieter van der Meer is opzichter Grien bij de gemeente Tietjeksterdeel. En hij luidt uit waarom de BM'en net goed wattelje.
8: We houden wel eens uit te steken met verschillende wetterstanden. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. Van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder wetterstand. Nu is het wetterpeil weer goed. En terug de droogte had de BM les kregen van te min wortelopslag bij terug hier kwetsbaarder.
6: Het waarde nog. Er hield nog heel tijd een koorde. Giel voor tongerbuien. Joet zijn ogen dan zinnen tussen die buien terug. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Op het water in de IJsselmaar soms krachtig. Het is dan njontjen of 20 graden. Morgen een oorgang naar droeger waren. Mooie wolkenvelden en wat zinnen. Nog een lietse kans op een bui en een matige westenwind. Het wordt dan njontjen of 20 graden.
5: Jantine, dank u wel. De band Queen die had een heel soort hits. In njontje fjouwere zondag komen ze maar dissen.
9: She's a killer queen.
5: De Killer Queen. Ik draai hem dadelijk voor die.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1.
0: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Goedemiddag.
17: Maar Diana de Groot.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Er valt er wat te fitchin in hier bij Goeiemiddie. En als dat denkt van nou, ik heb wel zin in een leuke prijs, dan mag het even goed lustrie. Het spultje Waar zei dit? Dat budget dat ik een persoon jaren lid. En ik wil van die de namen weten.
3: Het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks.
0: Nou ja, Waar zei dit? Die namen, die wil ik van die weten. Dat kun je sturen via de Omroep app of via 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Te winnen de Omroep Friesland Thermoskan.
3: Het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks.
0: Ja, en het wie wil alles, ja. De namen graag in de Omroep app via 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ken ik. Hallo.

0: De vogel in dij. Vorrebulje en de Fayette's Roxette, mooi, de Joyride.
1: Het is sowieso spannend, dus het is alles of niks.
0: Waar zei dit? Nou, Jens, die is heel enthousiast hier. En die zei, het is alles of niks, maar het waat alles. Goeiemiddag, Tineke.
2: Goeiemiddag.
0: Van waar wie dit alles?
2: Jan van der Bij.
0: Jan van der Bij, zeker.
2: Ja. Ja.
0: Uus Jan wil er al zijn.
2: Wat die dat spannend, hè?
0: Ja, heet het Sean?
2: Ja, we heet Sean.
0: Oh, ja, het giet even voor de mensen die denken, wie is Jan van der Bij? Ik heb dit helemaal mist. Van de Holland 8, hè, de roeiers.
2: De Holland 8.
0: Ja, oh, fantastisch.
2: Ja, geweldig.
0: Maar ken je Jan dan?
2: Wat? Nou, nee, ik ken hem net.
0: Oh,
2: maar
0: net persoonlijk.
2: Dit is wel Uus Fries, hè?
0: Ja, dat is Uus Fries, zo is het. Zo viel dat ik wel, ja.
2: En tuurlijk.
0: Het zit zo dicht bij mijn koor.
2: Ja.
0: Oh, en hoe,
2: geweldig.
0: Hoe zit je dan voor de televisie als dat gebeurt?
2: Nee, nou net, maar ik heb wel van de televisie, jongen.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar hoe had je er dan naar zitten te sjen? Zit je dan ik helemaal van, kom op.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: En mijn Polly.
0: Ja, ik.
2: Toe.
0: Nou, het had hoppend, denk ik.
2: Ja, maar ben spart, meisje.
0: Ja, hè, je bent echt sportmeisje. Ja, dat is mooi, hè, dat mooi Libje.
2: Ja, geweldig.
0: Fantastisch. Nou, het smiet jou ik nog een mooie prijs op, want je krijgt van mij de blauwe Omroep Friesland thermosfles.
2: Prachtig.
0: Prachtig, ja. Hè? Nou, die sturen we op naar Gaast. Ik wens je een mooie dag verder.
2: Zeker.
0: Oké, bedankt voor het mooi dan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Graag dien. Doei.
2: Doei.
0: Jan van der Bij, de roeier. Machine Gun.

Electric Light Orchestra en Rock'n'Roll is King. De laatste plaat van dit oren van Goeiemiddie is van Peter Fox en House on Zee. Nog een liedje hoeken te gaan. Dit is een Goeiemiddie en dadelijk zullen we het hebben over een nieuw televisieprogramma bij Omroep Friesland.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de Christen-Democraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vrijwilligers, ja, er binnen roen om in de provincie Verzels van alle je functies te betinken die het invult worden troch vrijwilligers. En die vrijwilligers die steen ik centraal in een nieuw televisieprogramma bij Omroep Friesland. De eerste dadelijk zal eens hoor.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tourdagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Nooit Diana de Groot.

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Even een stukje nostalgie. Haast op de radio, hier is ook Machine en Maldon en Ian Jury. Ja, de stick. Hit me with your rhythm stick.
1: Goeiemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: De Friese vlogger Eduard Rekker, die kist misschien wel van zijn filmpjes op social media. Die giet nou ik vaart de omroep op paad. Want in een serie van Omroep Friesland doekt er in de vrouw van het vrijwilligerswerk. In 8 afleveringen probeert het er alle je vormen van vrijwilligerswerk uit. Eduard, een goeie middie.
3: Ja, goeie middie.
0: Is het van die tijd al wel eens vrijwilligerswerk ergens dien?
3: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig wel.
3: Ja, mijn wisselend succes mag ik eerlijk zeggen. Hè? Want ik moest... Toen ik inderdaad begon met die serie, dacht ik even waarom om wat vrijwilligerswerk door dien.
0: Ja.
3: Ik ben wel eens een keer vrijwilliger. Heel jong wie ik toen nog, wie ik vrijwilliger bij het bevrijdingsfestival hier in Ljouwt. Maar dat ben ik toen fotstuurd.
0: Wat moesten ze toen dwaal?
3: Dat vertel ik je daarnet.
0: Nou, dat vierten we dan maar gauw weer. Maar er is nou ja, vrijwilliger Roenom in de provincie Bisto inzetten. Wat heeft al je dien?
3: Ja, dat is echt heel divers. Ja. Wat ik al van het begin toen we deze serie maken... Ga ik liefst zijn van ik wil een keer skiertrochter wijzen. Dat ik ben nog zo leuk. Hè? Het is een vrijwilligersputje natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dan lijkt soms ik wel onderviewer natuurlijk.
0: Bij het voetbal.
3: Ja, bij het voetbal. Ja, ja inderdaad. Ja, goed om de bieten te vertellen. Bij het voetbal inderdaad. Nou, dat hak inderdaad al die in. Nou, dat is echt machtig. Echt, ja, dat is hartstikke leuk. Ik ben op het pontje varen geweest.
0: Oh, dat liep het mij geweldig, ja.
3: Ja, dat weer echt heel mooi. Ja, mooi het wetter in Friesland.
0: Ja.
3: Mooi waarde.
0: Wat was nog meer?
3: Ja, en alleen maar blieren meesken. Dat had ik trouwens ook wel eens als vrijwilliger. Ik had ook een keer jeder dingen. In Watten heb ik een pontje. Dus ik had de ondervinding mee. Ik ben begonnen trouwens op Oerak als barman.
0: Oh.
3: Ja, dat weet ik hartstikke
0: leuk. Ja, ik zoek niks in ze. Dat is wel gezellig.
3: Ja, want toevallig... die uitsturing is Joris de Sien, dat is ik nog mij. Daar kwam ik toen pas achter. Familie wie dat barhoofd namelijk, dus die hier mee onder zijn hoede. En nou ja, dat is gewoon geweldig. Uitspraken van, blijkbaar mijn familie dus. Nee, dat is fantastisch om mij te maken.
0: Ja, waarom is deze serie makker?
3: Die serie is makker omdat we voor de provincie Friesland. Ben we bezig met een campagne om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Vooral het belang van vrijwilligerswerk. Hoe wichtig het is voor uw provincie. We zijn nummer 1 vrijwilligersprovincie in Nederland. Hè. De meeste mensen in Friesland doen vrijwilligerswerk. En het is heel erg wichtig om dat natuurlijk extra te houden. Dan begin je dus maar als eerste gewoon de vrijwilligers te vertjerien. Die er al binnen, want het binnen namelijk... Nou ja, blijkbaar is het al hele volle. Dus we zijn van wat als eerste, maar we gewoon Shen. Kennen we die mensen die het nou al vrijwilligerswerk doggen? Shen letten wat voor geweldig werk. Als ze eigenlijk al doggen. Nou ja, dat doen we maar de serie in elk geval.
0: Ja, en misschien mensen toch het Shen van die serie. Ik Shen letten van hoe leuk is het om dit ik dwan te gaan?
3: Zeker, dat is natuurlijk stap 2 om Shen te letten van het is heel belangrijk werk. Maar ik was er persoonlijk echt voor waarom krijgt. Want ik ben zelfs ook op, los van dat ik een keer fotstoel ben als vrijwilliger. Ik was vrijwilliger, succesvol vrijwilliger.
0: Oh, gelukkig.
3: Maar was er echt voor waarom krijgt. Vaak, dat vertelde ik een man toen bij het pontje varen. Die man die we hier verhuizen vanuit Brabant naar Friesland. Daar, die zei, ja, ik koe hier helemaal net in. De meeste kom je net om maar doorklappen van hey, was mijn vriendje wijzen. Zo zei dat ik. Dus die zei van, nou, toen kwam ik op het pont. Ik ben hier, heb me aangemeld als vrijwilliger. En die zijn mijn hele netwerk is vergroot. Ik ken een prutte meisjes. Het jouwt ook heel volle zin om die leven.
0: Ja, ja, dan krijg je een soort contacten.
3: Ja.
0: Ja, eerst erbij. Dit is die serie die in is. Er is nergens futstuurd in deze 8 dingen die van wat me heeft, of?
3: We zijn al bezig met de opnames, dus...
0: Het kan nog.
3: Ik ben wel benauwd toen... dat is een beetje een spoiler natuurlijk. Bij de skiertocht en gier dat in principe wel goed. Maar daar ben ik wel het meest benauwd voor. Omdat ik dacht van ja, daar zit meestal aan de kant van Line.
0: Maar dan moest ik echt gewoon een wedstrijd fluiten. Ja. Wie net even van de bühne, van de opnames.
3: Nee,
0: dat
3: nee,
0: maar...
3: heb je echt een officiële... Nou ja, officieel, ja, min of meer officiële wedstrijd. Ja, echt tussen 12 teams.
0: Ja.
3: Op een gegeven moment woonden ze me hier weer te pakken. Hè? Want toen zei er in van ja, er zijn 12 man op het veld. Hè? Nou, dan ik koos zo snel net tellen. Nou, ik zat er op beide kanten 12 stin, dan zit we goed bij, toch?
0: Dat... Ja, schitterend. Geweldig, zo kan ze ze willen. Maar de verschillende taken die studieën heeft, die binnen dus de komende weekend te Shen. We beginnen jong met Oerak. Nou, die skierterugter die zal dan ik nog wel ergens. Welke ontnota voelt echt de meest fantastische?
3: Het skierterugter in Savisa, maar ik op Ameland ben West om het strand heen te rennen en om naar te jutten, zoals ze zeggen, om het strand skin te meiden. Mijn grote groep meisjes, en dat was echt fantastisch. Want we gewoon een totale ervaring. We gisteren uit Eiland daar. Nou, eerst spelen dat rijden, we gingen in een soort van container achterin en we worden trekker onder het strand op en iedereen vloog.

Sam Fender en Olivia Dean. Ja, dat is mooi. Rain Me In. En het is Melee en Built to Last. Het nieuwe seizoen van De Beste Zangers is losgegaan. En ja, de mensen die ter ik de kast binnen, dat is toch wel een van mijn favoriete bands. Ik heb ze heel vaak live showen en ik vind het nog steeds superleuk om erin te gaan. Clouseau. En ik heb de aflevering nog net, Sean. Alle noemers van Clouseau die stien centraal. Maar ik moet nog even een moment zieken om dat lekker in mijn intuïtie te zien. Misschien kan ik al wat in de stemming komen met deze Louise.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: Zwaanuwgeducht.fm. Het is jouw verfjouweren. Het Frieske Nijs, Jantine Weidenaar.
7: Een goeiemiddag. Janowitske de Vries die haalt nooit de simmer van Takomier op als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Zat dan Njoggenier burgemeester van die gemeente West. Daarvoor wie ze onder meer deputière en steertelid in provinciale steden. En ik nog rietslid in de jedere gemeente Baasterhim. Commissaris van de Kening Arno Brok die zal in kwad in Oelis, maar de vertrouwenscommissie van de gemeente Rie om te bepalen hoe het de opvolging van de Vries regelen wordt. Een 33-jarige Fries is vrij sprutsen van het plannen van een ontviering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde de vertochte in een psychose en wienen er nooit echt plan voor een ontviering. De man waat in januari van dit jaar aanhouden, nooit er op een hotelbalkon in Den Haag de bedriegingsraast hier. Hij hier 2 bielen bij hem, maar daarin de woorden Amalia en Ziek Heil. In een meerderheid van de gemeente van Achtkarspelen die staat achter de neetopvang in de Surventohal in Surusterveen. Want Simmer had er een aantal keren vlechtelingen die in Ter Apel geen plakje gevinden konden, nachtopvang kregen. Dat smeert een paar keer ongeregeldheden op waarbij de ME ingriepen mast. Ringskotra zit voor het CDA in de Rie van Achtkarspelen. Zijn partij, mooi de FNP, Pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen hebben de steunverklaring opgesteld. Skotstra, oer, wat voor signaal ze aan willen met deze verklaring?
8: We willen eigenlijk een gezamenlijk loodlid jaren van deze partijen, secties en zetels van de I20 in de Rie. Dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. Het is nu 2 weken lang. Wie zijn ze eigenlijk maar ook door? We willen het nou ook oorsluiten maar ook door van deze partij zinnen achter het besluit van ons college.
7: Sportclub Jereveen die had hem versterken met Mees Hilgers. De centrale verdediger had een contract tekenen voor 2 seizoenen. Maar een optie voor nog een jaar. Hilgers speelde 132 wedstrijden voor FC Twente. Scoorde daar niet jouw keer. Hij had bovendien 4 interlands spelen voor de nationale ploeg van Indonesië. Het waren nog, er is nog hield hij te koorden, Giel. Nog een jaloeren, ons 4 roeren hield hij. Dat hield voor tongerbuien. Er is ook zinnen en dus geregeld die buien. Zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Op het water in IJsselmar soms krachtig. Tot dan noontje of 20 graden. Morgen oeren oergong nooi droeger waar. Wolkenvelden, maar ik wat zinnen. Het wordt dan op nij noontje of 20 graden.
9: Oké, okay, nou dan hoop ik op 20. veel toch wat fijner of zo. Ik weet het net.
7: Ik denk net dat we dat verschil vrijelijk kennen.
9: Nee, het is net. Nee, het is hier in jou het op het stuit nog droog. Het begint wel wat hurren te waaien. Dus misschien dat er nog wel weer een bui
7: Ik heb een mooi kuierikin tussen de buien terug. Nou, het is wel echt even in de gaten horen. De radar van de bezen. Maar
9: dat kist er nog wel even uit. Oké, nou, dat doch ik nou even jouweren dan even. Dank u wel, Jantine. De focus op positieve dingen. Dat is wat de band One Republic brengen wil. Nou, dan brengen we de zinnen wel op de radio, ja? Ik draai hem dadelijk, Farrie.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Goedemiddag.
17: Mai Diana de Groot.

Cifre, Jerien Goeiemiddie en It Must Be Love. Het is haast kwartier van fjouweren. Dadelijk dan komt Erik Enema nog even del om te vertellen wat er al hier in onderwijs zit tussen fjouwer en seis. Maar ik draai zelfs nog even lekkere muziek onder oren. Dit is van Joe Jackson en Steppin' Out.

0: wat is het?
1: Zit er file?
0: Of kies lekker Toride.
2: Is in Burg.
0: Saai. Of shit, het lekker op.
3: Die midi is hoe dan ik goed. Mooi Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
3: Van 1 tot 4.
0: Op radio en televisie.
3: Goeie

0: Gewoon Bram en een tuinbroek. Ja. Is dat wel eens in hand?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Sorry, leuk steen.
1: Ik maak ergens toch een grenslook, vind ik.
0: Ja, echt hè? Ja. Oh, nou, ik zie het wel leuk vond.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, Erik en hem maar goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Wees dus toch dadelijk weer even in onderwijs.
1: Net hoe tuinbroek. Maar wel hoor, Janne Wieske de Vries.
0: Ja?
1: Janne Wieske de Vries heeft familie onkundige dat ze Takkemier ophouden wil. Als programmaster.
0: Dat mooi. Ze is al 64, toch?
1: Ze werd, ja, ze werd Takkemier 66. Inderdaad, ze vindt het mooi. Wees 42 hier in het Iepenmeer bestuur werk. Zet van alles die natuurlijk. Lijst Nieuwen hier is als burgemeester in Zuidwest-Friesland. En nou ja, ze vindt het wel mooi West, denk ik. Maar ik zit er aan tevreden.
0: Ja, oh,
1: waarom is ze stap?
0: Oh, ze is namelijk
1: tieren in... Dat is die in burgemeester, hè?
0: Nee, nee,
1: oh,
0: nee ik val direct onder Leeuwen.
1: Ja, dat is ik zei, ja. Nee. Maar ze is wel burgemeester van de aldergrustige gemeente van Nederland.
0: Ja, zeker. En wel van mijn Bettenstedt.
1: Hij is hier bolzend.
0: Ja, dat dan wel. Ik luister hier dadelijk een nijskerig verhaal dadelijk in onderwijs. Dit week Goeiemiddag en derin Jerst. Hoe dus mooie kleurken van de simmen, maar treien ons 6 weken zitten bloot. Dit proces kennen we als net echt zingen, maar we kunnen wel een paar dingen doen om het toch iets langer vast te houden.
2: Goed hydrateren is belangrijk, dus een bodylotion met hydraterende ingrediënten, maar ik goed water drinken, dus dat is vanuit, van binnenuit zien hoe het goed hydrateert.
0: Morgen kist de hele dag meer te weten komen over het concept positieve zoens tijdens het Zoensfestival bij het Natuurmuseum. Projectleider Chris Borsten die vertelt is alvast wat het betjut.
3: Je richt je niet op wat er niet goed gaat, niet op de klachten, maar je richt je juist op dingen die wel goed gaan en waar je zin in hebt en waar je ogen van op twinkelen. Daar zit energie. En energie helpt je om ook bij de tegenslagen in het leven om dat stapje weer te kunnen maken naar herstel of naar ja, een fijn leven.
0: Het festival is ik een vergeten zoensmerk. Er ben ik lezingen en nog volle meer. En het begint manier om 9 uren. En in de nieuwe televisieserie De Frieske Vlogger docht vrijwilligerswerk doet Eduard Rekker in de vrouw van het vrijwilligerswerk. Hij gaat op paard bij verschillende organisaties en hij ontdekt wat vrijwilligerswerk mensen niet brengt.
4: Die man die we verhuizen vanuit Brabant naar Friesland daar, die zei ja, ik koe hier helemaal net in. De meeste kom je net om maar doorklappen van hey, was mijn vriendje wijzen. Zo zei dat echt. Dus die zei van, nou, toen kwam ik op het pond. Ik ben hier, had ik me aangemeld als vrijwilliger. En die zei, mijn hele netwerk is vergroot. Ik ken een prutte meesten. Het jouwt ook heel volle zin om die leven.
0: Goeiemiddag, ieder morgen weer ideeën. Kies mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van Nico en Finch. En Am I Wrong? En op de scorekalender ziet een spreuk van Rinze. De grootste afstand is vaak de afstand tussen het hert en de hallen. Hele fijne

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou weer zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En nog weer een Friese burgemeester die ermee ophoudt. Janne Wieske de Vries van Zuidwest-Friesland. Het joetonkundige dat ze takken meer ophouden wil. Jest Hassa in dit programma.
8: Van Fjouwer Onderwijs.
9: Onderwijs.
8: Mai Erik Enema. Mai Erik Enema.

0: Ti sento. Hier is de van Mattia Bazarier.
1: Om de begin van deze aflevering van dit programma.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.

0: Het is toch zo'n hele middel voor jou. Goedemiddag en van harte welkom bij Onderwijs. Wat is een man die in 20 augustus 2026 te de dat een meerderheid van de gemeente van Askaspelen achter de neetopvang in de Serventohal in Struistervingen stiert, zet het daar een stiepe verklaring op stelt.
1: Het is nu 2 weken lang. Wie zegt ze eigenlijk maar ook wel, we willen het nou ook oorsluiten, maar ook hoor van deze partij zit achter het besluit van ons college.
0: En het is die een beam naar de oren die het omvalt in het Koopmansbosk in Hurdegeriep, de gemeente Tietjerseriel. Het derm de bosk sletten van beziekers.
2: We hadden nog helemaal geen plan mee. We halen alleen maar een jongen. Het is nou gevaarlijk en we maaien nou geen mensen mee komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongelukken hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1.
0: En Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeeland hebben het afgelopen weekend de Alvesterretocht al dravend online, maar met een blinddoek voor en allerhande waarsomstandigheden.
3: Op een gegeven moment regende het echt pijpstelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
0: Ja, dat is een man die weer dus mij onderwijs van jou doen sizen. Dadelijk onder oren naar dik 40 hier even weer bestuur. Zet Janne Wieske de Vries een punt achter haar werk als burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar eerst, het waar, Jitske Wiebinga, een hele goeie middje.
4: Een goeie middje. Nou, zinnen wolken en enkele rijn en tongenbuien wiksen in maar aan. Maar je in trots sneed een gratis zonnetje en een matig en vrij krachtige westenwien. Jongen, vannacht nog een enkele lichte bui, maar ik brede opklaringen en dan net kouder als 14 graden. Morgen eerst nog een drip rijn, maar in een middje droeg mij geregeld zinnen. De matig en vrij krachtige wien komt dan uit het westen en je bier in de temperatuur op naar 18 en lokaal 20 graden.
0: Ze wie Rieslet in Waarsterheim, ambtenaar in Ljouwert. Ze wie steertelid, deputaire, directeur van de Floriade. En zo'n 2018 burgemeester van de grootste gemeente van Nederland. En hebben we door Zuidwest-Friesland en Hekentoer Janne Wieske de Vries. Want Joert kundigt ze aan dat ze takken meer der op mij opharden wil. Goedemiddag, mevrouw de Vries.
5: Ja, goedemiddag.
0: Heb je nog?
5: Nee, heel wel net. Maar ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
0: Ja, ja. Je nog net, je mocht het zelfs nog wel trokken. Ja. Burgemeester is maar onthoudzantig, ook burgemeester Bleuwen. Maar dat ziet er voor jou net in dus.
5: Nee, want ik heb ook nog een nieuwe fase in mijn leven. En wat meer vrijheid. He, want burgemeester is al 24 uur een Duits. Maar ik vind het eigenlijk heel ingewikkeld om het werk los te laten aast. Maar ik ga gelukkig nog een eer waarin ik nog een fijne eindsprint inzetten kan. Maar ja, ik voel het als een natuurlijk moment om ik rond te maken voor oorzaken.
0: Ja, nou, je bent daar in 66. Dan zet je dus een punt achter het werk in het openbaar bestuur. Voor een heel soort mensen zul je toch de jonge verse die de onjaaier weer van culturele aardstijd.
5: Ja. Ja.
0: Ken je maar leven?
5: Dat ken ik heel goed, maar leven. Ja, dat had een prachtig moment geweest van zelfs van Friesland. En ja, dat we dat maar ook voor elkaar kregen, dat was formidabel.
0: Ja, en hij er zelf als deputaire net hier zoveel vreselijk volle profijt van hebben kennen.
5: Nee, maar uiteindelijk gaat het er helemaal niet om. Hè? Ik heb het mooi mogelijk met z'n kin. En dat is voor mij een heel soort wurg. Ja, zo zitten die dingen. Ja.
0: Zo simpel kan het soms wezen, inderdaad. De Njongenier, burgemeester van inderdaad de grootste gemeente van Nederland, Zuidwest-Friesland. Wat vond je het mooiste van het werk?
5: Nou, het werkje met de meerskip. En dat is alle dagen komt smeeskens in die het geweldig het best doen. En daar heb ik een heel soort respect voor. Dat hier ik altijd al, maar dat is in Zuidwest-Friesland nog groter worden. Dus dat maakt dit werk ik zo mooi. Het is werkje mooi mensen. En in Zuidwest-Friesland, het is een prachtige gemeente. Het is ook een stabiele gemeente. Het bestuur staat er goed voor. Ja, eigenlijk voor mij kon het net mooier werkje wezen als hier, deze laatste jongen hier.
0: Ja, is burgemeester dan mooier als debutair? Want de provincie is natuurlijk een bestuurslaag die toch wat gutter afstand van de meesten zit.
5: Ja, ik had het bij de provincie prachtig voelen. Maar dat ben ik fases in die leven. Hè. Toen had ik een enorme drang om zaken te ontwikkelen voor Friesland. En dat kook in die rol als deputaire hartstikke goed. En als wij wat ouder bent, dan is het juist heel mooi dat door die levensondervinding en ja, alles wat smart maken haast en die kennis en kunde, dat staat in een burgemeesterschap inzetten kan. Dus in dit, ik zie dit echt als een kroon op mijn werk. Dat burgemeesterswezen, ja, dat past me als een jas. Ja. In deze fase van mijn leven zit ik er dan bij.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Die levenservaring die heb je wel nodig als je burgemeester wezen.
5: Ja, tenminste, dat zou wie het voor mij. Ja. Zo is het voor mij. Ja,
0: ja, ja. Want ik kreeg naar het mooiste aspect, zeg maar, zeg van burgemeester wezen. Wat is het minste?
5: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk maatje moesten. En dat gaat helemaal via mijn natuur in. Want ik wil graag het meestal kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En ja, en meestal gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertredelijk.
0: Ja.
5: Dus dat zal ik net vieren, nee.
0: Dat is natuurlijk een zaak dit. Elke bestuurder hem of haar maar confronteerd zagen, of sowieso wat ja. Ik me door hem maar confronteerd waren. Ja. Maar meer specifiek voor jou als burgemeester, wat wie een moeilijke momenten, even los van corona, los van COVID.
5: Ja, maar dat is toch de komst heel dicht bij mensen. Bij van alles. En dat kennen ik ongelokken wezen. Dat kan bij nooit brand wezen. Dat mensen iets heel verschrikkelijks beleefd hebben. En ik kom zo aan de andere kant natuurlijk ook bij hichtepunten. Maar het hele leven komt voorbij. En ja, er zit soms ook drege momenten
0: in. Ja, die maakt je dan al in mei. Je bent vijand van Hoendijs, Beerborgen Master zondagen in de week. Dit vindt ook kikker, lieke mij.
5: Ja, dat is ik zo. Dit is wel... Want ik ken hier de tijd, hè. Maar ik ben nog vol speed terug.
0: Ja, precies. Maar dan hoort het op.
5: Ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat... Hoe dat is, hè? Want ik ben gewoon gewend om er altijd te wezen. Ik ben altijd maar mijn werk dwaande. Ik in de vakanties, dat gaat nooit helemaal uit. En en dat doe ik maar zelf wel plezier. Dus ik ben heel nieuwsgierig van mezelf wat er aan is gebeurd.
0: Ja, maar verlang je dit dan echt nooit?
5: Ja, ik heb verlangen naar meer vrijheid. En takkelijk ik. Het werk werd ik zo van genieten, omdat ik zo'n mooi meegenomen hier naar haar. Kijk, heel moeilijk los weten. Dus ik zit er een beetje dubbel in en takkelijk weet ik, dit is een goed besluit.
0: Wij zullen dat al je oude wacht zien. Nog een ier in elk geval is Janne Wiskut Viers, burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar dan is het echt gebeurd. Naar 12 uur. Bedankt voor je verhaal.
5: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.

George Ezra. Ja, dat is de wijzienummer Shotgun. Dadelijk, ja, zoals toen zijn nieuwe inschrijving. Het aantal nieuwe studenten in Ljouwens bij de Egerskwal NHL Sterren liep het een beetje op hetzelfde pijl te blowen. Dadelijk praten we met drie nieuwe studenten hier in de provincie. In Stad, uit Snits, Italië en Uitgeest. Dat is dadelijk. Nou, dit is de muziek van Shanna Spyro. Dit is Great Expectations.

0: Ze maken het clean, maar ik versjes. Dit nummer is daar een voorbeeld van. Great Expectations, van Shanna Spyro.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Maar zijn saai stoel zijn nije inschrijvingen liggen het onder studenten van de Hegeskwalle NHL Stenden in Ljouwen tot pijl te blouwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur zei dat hij er op een dag bij de inbreng van het studie hier van een in een grootvolle Hegeskwalle. Otto is blij met al die nije studenten, want de Hegeskwalle houden jeder nog rekken maar krimp. Verslagjouwer Onno Valkenaar, die weer erbij, vroeg gewoon een paar studenten om te beginnen waarom ze graag in Ljouwen studeren willen.
2: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
3: Ben je blij dat het begint?
2: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
3: En waarom haast keer zijn voor NHL Stenden?
2: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, we hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
3: En de blijf je tussen of is het op Kemers?
2: Ik blijf in Sneek wonen.
4: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs, op de hbo's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
3: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
4: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien toch ongeveer 6.000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
3: Het cijfer is nog net helemaal definitief, jongen.
4: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
5: I'm Karina from Italy and I'm studying European Studies. I chose NHL because the course

0: Your PSAT is very good here, one of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
1: Hoe belangrijk zijn de Boetelandse studenten voor NH Oostende?
2: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
3: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Geest.
1: En hoe komt het dat je hier studeert, voor NH Oostende?
3: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritiem engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. Dit is wel echt een gezellige school.
1: Dus dan is, ja, als je uit Geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
3: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
1: Maar dan binnen de studenten die kiezen van deze hogescholen. Studenten uit het noorden, uit Friesland, maar ik studenten van Boeten Friesland. Waarom kiezen ze van deze hogescholen? Weet je dat?
2: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote leraaropleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
1: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea Tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
2: Nou, best wel concreet. Daar praten we dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, het is, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school, maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea Tour.
1: Wanneer is hier?
2: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar dan moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
4: Het zijn Mark Otto van de Hogeschoolen NH Oostende. Hier in de reportage hier is ik de stem van studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Uitgeest. Kies al even jou. Here's you too. It's the sweetest thing.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
8: Het hebt, krijgt hij al, Vivian West, heeft het niet voor het lijst in de IJs, Zuid-Friesland. Maar Jitse de Vries, Jitse, goeiemidje.
9: Goeiemidje. Oorskienemend wargemaster Janne Wietske de Vries van de gemeente Zuidwest-Friesland, die langend naar meer vrijheid, zei ze. Want wargemaster, dat ben je zo'n dagen in de week, 24 uur in de ijs, en het hele leven komt voorbij. Dat binnen dan mooie momenten, maar ook drege momenten. Joert kundige de Vries haar oorskien, maar zij is nog net direct voor het jaar. Zij bluwt ont en mij de simmer van Takkemier, wargemaster van Zuidwest-Friesland. De plysje van Ljouwt had juster 2 meesken oorhouden om de wedstrijd Cambuur Twente hinnen. Een 24-jarige man uit Enschede is arresteerd omdat hij vuurwerk bij hem hier op een parkeerplak in Ljouwt dat Twente supporters bij elkaar kwamen om de spelers uit te zwaaien. Letter op de joen is in de omjouwing van het Kooistadion een 49-jarige man uit Tietjerkstradiel oorhouden voor misleidiging. Daarmee is nevens de plysje de joen rijstig vooran. Een 33-jarige Fries is vrijsprutsen van het plannen van een ontviering van prinses Amalia. Nevens de rechter ziet de Fries in een psychose en binnen er nooit echt plannen west voor die ontvoering. De man die is in januari 2026 oorhouden omdat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedriegingsraasde. De Fries hier 2 bielen bij hem, maar daarin de woorden Amalia en Siek Huil kerft. En een actie van vrijwilligers had er nog net voor zorgen dat een veert in Sint-Anne vrijbleun is van Einekroos. Vorig jaar had die vrijwilligers de hele veert leeghellen, maar nu is die alweer helemaal grien worden van dat kroos. En dat zorgt ervoor dat visken zonder zuurstof komen te zitten en dat orenwetterplanten net genoeg zinnenlucht krijgen.
8: Nee, dat maakt ze al je wol hebben voor zelfs. Jitse, dank je wel. Frieske Nijs, night lessons op de site en de app van Omroep Friesland. En dat kennen in het Frieske, Nederlands en een heel stuk mannen horen taal. Dadelijk het waarbejocht voor Joen, vannacht en de komende dagen oer horenminuuts.
10: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
11: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krijg en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of festers op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
15: Onderwijs.
16: My Erik Enema.
8: Hij is Jelle van der Meer alweer opnomen in de televisiestudio van Omroep Friesland. De Sportcast, de wekelijkse rubriek waarin het en waarom jongen wordt op het oude weekend. Het betellen voetbal van de Friese clubs. En daar weer een bijzondere, ja, toch wel een bijzondere analist bij. Hoe dat zit, dat docht Arjen de Boer dadelijk u te doeken. Maar is dat aanbeugd? Ja, Tjitske, het is noodroeg leuk, hè?
17: Dat hing er van nou weer dat je binnen.
8: Nou, jullie houden ik het aan zeggen.
17: Nou, er is nog wel wat onderwijs. En ik weet dat die radars die rennen eigenlijk vaak 4 van 10 minuten achter. Dus ik dwaal je net echt hut op te zissen dat het nou droeg is in Ljouwert. Nee, we hebben dus te krijgen met buien. En ja, het karakter van buien is dat daar waar het rijnt, dan is
8: het wiert.
17: Daar werd het wiert. En op orenplakken is het dan vaak droeg. Dus ja, nee. En wat we nou ook zeg is dat vanuit het westen wij naaie buien oerskouwen. En ik lokaal toch wel weer even wat rijnwetten vallen. En ja, ik moet ik zeggen, er is ik lokaal wel wat rijnwetten vallen. En dat is ik eigenlijk wat ik bedoel. Hè, mijn buien is dat het verschil in millimeters ik heel grut wezen ken. Want ze had er van een beetje echt even een buienline van het zuidwesten naar het mat eerste taskoot. En dat is echt over het eerstelijke part van uw provincie in de game. Siege Zwart zit op zegje en een hele millimeter. Wielst Bakkeveen dan op 6,2 zit. En dan Waard zit ik weer op zo'n 0,8. En Skielge die het Big Leaks maar 3 millimeter rijnwetten. Ja. Dus het verschil is grut in millimeters. Ik weet dat Ljouwert zit ik boppen de tredje millimeter. Nou, er komt naar alle gedachten nog wel wat bij. Maar de verschillen binnen dus grut. Nou, de maximum temperaturen, nou, die binnen eigenlijk omheen gingen ont lokaal een 20 graden, maar op de meeste plakken is een stiekje bleun op 18 à jochentje graden. Dan wordt die ziet op jochentje 0,6 en jochentje 0,3 is die grauw en laaksem worden. Ja, die buien, die zak je al oud. Dat wat er nou nog hoe de provincie hinnenkomt, dat ben dan wel voor eerst de laatste echte voele buien. Dan in de joentiet en in de nacht, dan neemt die activiteit behoorlijk af. Een lichte bui. Maar het klert ik weer breed op. Maar die wind die zil wel steen bloeien. Matig en vrij krachtig. En dat smiet eigenlijk een minimumtemperatuur op dit wat er onder hege kant is. Maar een 14 graden in het binnenland en zo'n zegje of zandje graden op de eiland.
8: Oké. Okay. Nou, dan maar we toch nog rekken haar blauwe, maar dat Rijnwetter, jongen, ja. Vannacht. Morgen is het een stukje beter leuk, hè?
17: Ja, absoluut. Morgen dan knapt het waar eigenlijk wat op. We komen onder invloed van een rechtje van hege druk. Nou, van rechtjes weten we er het nooit lang. Maar we kunnen er wel mooi even voor profiteren. Morgen en wensje, sowieso. Morgen hier nog een lichte bui, maar morgen midje echt wel knap waar. Stapelwolken, zinnen en westelijke wind die het matig wordt vrij krachtig is. En nou, een noffelijke temperatuur, jochentje en A20 de graden. En dat is heel normaal voor de tijd van het dier. Dus ja, een prima dag morgen, zeker in de midden. En dan ja, in de juni het, nou, ik nog wel aardig wat heldere omstandigheden. En dat zorgt ervoor dat we morgen de nacht, eigenlijk of in de nacht naar Wensje, dat we dan een minimumtemperatuur hebben van zo'n 12 graden.
8: Oké. Okay. Nou, dan de dagen erna. Dat is een coole nacht trouwens, maar de dagen erna, hoe liet je dat?
17: Nou ja, Wensje dus nog een droege uiteenzetting. En dat rechtje van hege druk, dat loopt verder. En dan in daarin van een midden. Eigenlijk dan is een eerste bui al wel mogelijk. En dan, ja, dan worden de condities eigenlijk alleen maar minder en minder. Want als ik dan trok in naar de tongetje en de vreet, ja, dan hebben we toch wel weer geregeld buien te pakken op tongetje. Je litte zin hem dan nog wel eens even bij Shen, maar op vreet dan had hij het ik alweer een stik dregen. En dan liep het ja, toch, ik wil weer aardig wat buien oer te loeken. De wind die helpt bij Debbie on. Zuidwestelijk matig ontkrachtig op tongetje en vreet. En dan op vreet wat meer uit het westen bij. De maximum temperatuur is wel opvallend. Die zo op tongetje nou wel eens op erin kennen. Naar zo'n 22 graden, maar dan Ja, waar we eigenlijk in zitten in die dagen is echt een gevecht tussen de warme en de koude lucht. En op tongetjes zitten we echt even in de warme lucht. Dus dan is het, ik viel het, ik brotsig onder, 22 graden, maar wel geregeld buien. En dan op vreed, ja, ik zou 21 graden nog als maximum temperatuur, maar ik dan kan het nog wel eens wat neer onvielen. Maar ja, de dagen daarna, dan zitten we weer wat aan de koude kant en op wensje, ja, dan zitten we er ik wat tussenin, maar dan liep het voor het grootste pad nog droeg te bloeien. Dus ja, het is wat onbestendig.
8: Ja, ja, instabiel.
17: Het is in elk geval net verst waar.
8: Nee, dat is duidelijk. Nou, dat is mooi waar voor een waarvrouw, liet het mij.
17: Ja, dit nemen we de oergang naar een nieuw seizoen en dat ben altijd een hele interessante tijden. Ja.
8: Okay. Dank voor het eerst.
17: Graag gedaan.

0: eigenlijk nog bij stil zitten, bloe, hè. Dus noemen we dit van de Bee Gees. Ja, is de Jive Talking. En daarvoor de harde poeg, de 80's remix van de Doeleerzen.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daar kom ik vier voor is Friesland Jooter. Maar de presenteerde versie, ja zeker, na december beginnen we de Jooter mij van het Frieske Nijs in Friesland Joert. Dan verzel ik het waar. En de allereerste aflevering, ja, is bij Diana al wat in door oor de Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk. Eduard Rekker, die heeft op een paard als vrijwilliger bij verschillende organisaties, bedrogen en niet bij festivals. En in de eerste aflevering trapt de Frieske vlogger ouw op oerrok, zullen Hij zal daar mij helpen achter de bar. Maar kan er het tempo een beetje bij houden? Dat is de vraag. Die wordt Jung dus beantwoord. Of dadelijk al, moet hier of hier om 20 of 4 beginnen. Bij Omroep Friesland op televisie. Ja, en wat de wachtie ken, die stelt of wachtie matten ontroeren. Jelve achten.
3: Stipt. Jelve achten.
0: Want dan is de sportcaster van Omroep Friesland. Maar Arjen de Boer, Arjen. Ja, nou even romcent op het voetbal. Het avond. Wie kan bij de Frieske ploeg ben teleurgesteld eigenlijk eindigen.
3: Nou, dat is nog heel zachtjes
0: gedrukt. Ja, hij drukt heel zachtjes en voorzichtig uit.
3: Ja, nee, het wie net goed.
0: Nee.
3: Nee, het wie net goed. En het begon in Tilburg. Ja, de Vink kwam net vierde dan als twaartje in de promovendus Willem II. En dat is eigenlijk al een teleurstellend resultaat. Hier ondal, omdat, ja, we roen ze wat naar twee wedstrijden in de Polonaise. Nou, een 1-0 oefening op FC Twente. En een knap leekspul in de Johan Cruijff Arena.
0: Europees voetbal.
3: Zeker. Maar goed, het is alleen nog pril. Ik weet het al even vol. Maar de derde wedstrijd was toch wel verrassend. Verlen in het eigen stadion. En nou dus, 2-2 in Willem II in Tilburg. Dat wie ik net goed. Maar we hebben trouwens, wel leuk, want we hebben te gast.
0: Ja.
3: Gert-Jan Verbeek.
0: Zeker.
3: En die liet zien licht der Ruskine. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Want er komen weer versterkingen aan bij SCRVN. Marco Fargi. Dat is een Irakees international. De Sierjerevin al wat langer achteraan. Spelen in Noorwegen. Maken de oerstap naar Italië, naar Venetië. Komt er net echt onspelend daar. En Jerevin had hem nou oerhellen om op huurbasis uit te komen voor SC Jerevin. Maar wol mij een optie daar cape. Dus dat is nagenoeg rond. Dus dat is mooi. Dat is een onvaller. Kies ze wel onder linkerkant als onder rechterkant voetballen.
0: Is het wel een spelen, John? Beelden, John?
3: Ja, beelden. Maar goed, zelfs van die keer we een hele mooie compilatie mooi op
0: YouTube.
3: Hè?
0: Ja, oh, dat mocht net
3: oftewel,
0: wel.
3: Dat zei het helemaal niks. En dan hebben we nog Mees Hilgers, dat is een 24-jarige verdediger van FC Twente. En dat is een centrale verdediger. Even kwart het verhaal van Mees Hilgers, dat wie een zeer talentvolle jongen uit de eigen jeugd van FC Twente, komt ook in de basis te spelen. Kind dan, wil eigenlijk net bijtekenen, want dan komt er natuurlijk interesse van topclubs. Hij kind naar Ajax, hij kind naar PSV, of naar Feyenoord, dat wie het. Ajax en Feyenoord. Maar dan zit hij in zijn laatste contract hier, dan wil hij net bijtekenen. Ja, dan stelt de werkjouwer Mac Hutt op. Die zei, nee, bijteken je of gewoon net meer voetballen je. Nou, hij tekent net bij, want hij wil graag transfervrij fot.
0: Ja.
3: Nou ja, oftewel, de hele relatie broeieert. Het gaat net goed. En dat is, ja, dat gaat van kweer ontslimmer. En nou is eigenlijk Jereveen of FC Twente verlost van een Piet in de Holle dossier. Maar Gert-Jan Verbeek had daar ook wel wat oe. Want hij verschijnt dus dan in één keer net meer op de training. Dus de meeste Hilgers. Omdat hij, ja, hij wil ook iets forceren. En dat, nou ja, dat doet de relatie natuurlijk ging goed. En wat vindt dan Gert-Jan Verbeek van Mees Hilgers?
4: Nou ja, als jij gewoon niet opkomt dagen terwijl je er gewoon moet zijn, en je bent selectielid en je laat niks van je horen, dat is toch onbetrouwbaar, of niet?
3: Ja.
4: Het leek al vast wel.
3: Ja, ja, dat is toch goeie ondervindings mooi. Maar hier is toch, als toch trainer wie is van Jereveen, hier is toch Mees Hilgers nooit ophellen.
4: Ja, maar Riemer ook niet. Dit past niet bij de kernwaarde van Heerenveen. Zo'n speler die zo onbetrouwbaar is.
5: Maar Matje zijn jongen echt net een tweede kans gunnen?
4: Oh, maar die heeft Twente hem al geboden. En heeft hij ook niet, die hand heeft hij ook niet, die handreiking heeft hij ook niet aangenomen.
0: Ja, wat helft zien hoe ze eigenlijk dan?
3: Nou ja, dat vindt dus Gert-Jan Verbeek ook. En die zei van, nou ja, het is, FC Twente is verlost van een probleem. En dat probleem leidt nou op het bordje van Johan Hansma. Aan de andere kant van, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 24 jaar. Jereveen moest wel een liedje transfervergoeding van hem betellen. Als ze hem weer onder het voetbal in krijgen, want er komt nog wat bij. Hij heeft nog een zwiere knip, een kruisboomblessure oproen. En zijn laatste wedstrijd is in mei 2024.
0: Ja, ik denk al wedstrijdritme dus.
3: Nee. En dus ook nog eens die hele zwiere blessure droer hinnen. Maar als ze hem weer onder het voetbal in krijgen, dan is het een absolute bobslag.
0: Ja, maar goed. Het is een good out.
3: Ja, Grutte Ad. En ze hebben dus echt, want hij komt, maar ze hebben de mooie ek weer Auski naam van Nicolai Hopland. De club is nog net bekend, maar die gaat wel naar Denemarken taal. Dus die wisten dan weer kwiet. Ja. Dus je bent een fitte centrale verdediger kwiet. En op papier is Mees Hilgers beter.
0: Maar het is een risico.
3: Maar het is een risico.
0: Ja. Nou, meer goed nijs, maar niet heus, is natuurlijk Cambuur. Ja. Dat gaat net goed, hè?
3: Nee, dat gaat zeker net goed. Want ja, hoe het ze nou voetballen, dat weer wel grappig. Want collega Willem Vermeldvoort, die zei ik naar Aurin, die vregen onder trainer van Cambuur van, ja, hoe gaan jullie het nu verder doen? Nou, we gaan gewoon zo verder, zoals we nu bezig zijn. Op dezelfde voet gaan we verder. Hmm. Nou, zei Gert-Jan van Beek, ik, nou, dat hoop ik net. Want nee. Maar mijn nul uit Vjouwer. Ja. Nee, er moet absoluut wel wat punten op het kleed komen. Ja. Want als je hoe dan ook, hoe je het went of keren, uiteindelijk ben je dan als trainer een keer de klos. Ja. Dat staat er ook, ja. Ja.
0: Hoe lang, hoeveel krediet heeft hij nog?
3: Nou ja, hij is natuurlijk nog maar krek begonnen met de Vjouwer-wedstrijd onderwijs. Alleen nog, ja, hij zit er net heel erg lekker op. In de oren, ja, aan de andere kant kun je het hem kweer aannemen. Want hij maakt het echt mooi. Ja, de technisch manager, Lars Lamboy, die is aan het winkelen maar een lege portemonnee. Ja. Dus dat is best wel lastig. Ja. Ze dochter, ja, alle je jeugd. Maar goed, ze moeten nou komend weekend, snijdt een beetje jouw trein, maar het is naar Velsen Zuid, ja, naar Telstar. Ja. Nou ja, in principe moet je daar dan wel punten hellen, want ja, er komt nou een serie hoor, maar Telstar uit, dan komt NEC thuis. Nou ja, dat is natuurlijk wel een goede ploeg.
0: Ja.
3: Maar daarna komt ADO, de promovendus, ja, en dan komt PEC Zwolle. Ja, dat ben je wel ploegen. Waarvan je op Varmon season, nou, dan moet er toch wel die eerste punten komen, ja, want als het staat Trogiet, ja, dit keer zou op een kop verkeerd. Ja.
0: En weet je dat mis bij Cambuur? Wat zegt Verbeek daar, hoor?
3: En Verbeek vindt vooral van, ze maakt je alleen nog hele kinderlijke fouten. Het, ja, is alleen nog te jong. Het is, de eredivisie komt misschien wel gewoon te betierd voor Cambuur. En ja, als je geen geld hebt, dan maakt ondervinding bij. Dan, ja, maakt de spelers bij. En, maar de ploeg staat in de noostjit zonder Sjeustrand, zonder Mark Diemers, is gewoon net eredivisie proef.
0: Te licht.
3: Ja, gewoon te licht. En dus maakt er wat bij. En dan zal ik er wel wat bij komen. Er komt er een keeper bij. Plochman. Dat is een Duitse keeper.
0: Nou ja, ja.
3: Maar goed, ja. Is hij dan de redder in nood? Dat, ja, denk ik eerlijk zo net. Ik denk echt dat er, nou ja, nog wel echt kwaliteit bij komen mat. Maar dat is juist het probleem. Want er is geen yield.
0: Nee, nou, dat bloot dus een probleem. Het wordt al even praat in de sportcast van Omroep Friesland.
3: Jelwachten.
0: Stipt.
3: Jazeker.
0: Dank je wel, Arjen. Nou, dan hebben wij online voor de eerste oren van deze aflevering van onderwijs. Nou, mooi stukje muziek. Ik vind het eigenlijk toch, Jimmy smaak in. Hartstikke leuk. Dit is de Pet Shop Boys. Go West.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Huizen het gras in Grunterp is voor fans van schreeuwer Gerard Reven een soort van ja, beerveertsoord eigenlijk, een bedevaartsoord. En nou ziet het huske tekeer. Is dit de kans om daar een literair museumke van te marsen? Ik zal het dadelijk weer hebben. Hierin nog eens.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
14: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
15: Net zo volle. Wat dan?
14: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Onderwijs.
18: Mai Erik Enema.

0: The Summer of 69, dat is al even lief zelfs. Maar Bryan Adams had er nog een geweldige herinnering aan. Hier is meer in het begin van Twar Oer, van deze aflevering van Onderwijs.
1: Jouw Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Ja, fijn dat u er nog voor hersen bent, Rosaris Oer. Maar dit programma Onderwijs is een man die in 30 augustus... tweede dag dat Janne Wietske de Vries is witte lid. Dat ze naar de komende simmer opharen zal als burgemeester van Zuidwest-Friesland.
2: Je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, naar de simmer, dat is een goed moment.
0: Ja, het ziekenhuis dat meestal saais toe zijn nije inschrijvingen. Het aantal studenten van Hegeskwalle NHL Stenden op peil lieken te blowen.
3: Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
0: En de vernijde bacheloropleiding Fries met 3 studenten nu aanzet aan de Rijksuniversiteit in Grijns.
4: Voor uw begrippen is dat een heel, heel mooi ploegje studenten dat we mooi beginnen kennen.
0: En het is daar hebben we er nog een uur lang. Ons aanzoeren dus mijn muzieknijs en achtergrond. Dadelijk onder oren hoe hard je de Friese kern, dwarpen en sterren, libben en vitaal. Nou, jongie, de vitale kernen Alliantie Friesland van start. Praat aan ze der oer bij de voorzitter van die alliantie. Maar eerst, het waren in het kwart. Siske Wiebinga, een goeie midje.
5: Goeie midje. Nou, zinnenwolken en enkele rijn en tongenbuien wiksen in maar aan. Maar je trog sneed een gratis zonnetje en een matig en vrij krachtige westenwind. Jongen, vannacht nog een enkele lichte bui, maar ik brede opklaringen en dan net kouder als 14 graden. Morgen eerst nog een drip rijn, maar in de midje droeg mij geregeld zinnen. De matig en vrij krachtige wind komt dan uit het westen en je bier in de temperatuur op naar 18 en lokaal 20 graden.
0: Ja, hoe hard je de Friese kern, dwarpen en sterren, libben en ik vitaal. Nou, jongie, de vitale kern Alliantie Friesland van start. Een keer werk een van de 18 Friese gemeenten, de provincie en de Friese onderwijsinstellings. Vooral de winkels in dwarpen en sterren worden geconfronteerd met uitdagings. Likas de opkomst van nog altijd online shoppen. Maar dat is net het enigste. Hartwethouder van Oostland Rob Jonkman is voorzitter van deze Alliantie. En over de telefoon, een goeie midje.
6: Goedemiddag, Emma. Hey,
0: want ja, eigenlijk werden al die keren die winkelcentra eigenlijk geconfronteerd met een reeks om problemen en uitdagingen.
6: Uitdagingen, ja, dat vind ik een goeie. Dat hangt een beetje van de kern af, want er zit best wel verschil in. De ene kern is natuurlijk de andere niet. Er zijn best kernen die het eigenlijk heel goed doen. En andere kernen waarbij je ziet dat het best wel lastig en moeizaam is. En dat is nou net ook de taak van de nieuwe club. VCAF, hè, dus die Vitale Kernen Alliantie Friesland. Want wij kunnen ook van elkaar leren. Dus daar waar het goed gaat, ja, nou ja, daar zou je van kunnen leren. Op het moment dat je kijkt naar de kernen waar het wat minder goed gaat. En dan hebben we het niet alleen over winkels, natuurlijk. Daar gaat het ook over, hè, want het is retail waar we het over hebben. Ja. De Friese retailagenda, dat is eigenlijk de basis. Maar het gaat natuurlijk ook om het feit dat mensen wat langer in zo'n kern willen verblijven. Dus het gaat erom dat het dat de horeca is. Het gaat erom dat het aantrekkelijk is om in een kern te zijn die bijvoorbeeld groen is. Dat soort zaken spelen ook allemaal een rol. Dus het is meer dan alleen maar de winkels. Maar de winkels die staan natuurlijk wel bovenaan als het gaat om de aandacht daarvoor.
0: Ja.
6: En we zien ook dat er best wel problemen zijn als het bijvoorbeeld gaat over opvolging. En want er wordt heel vaak gesproken over online winkelen, dat allemaal de nekslag is voor winkels. Maar wat ook een belangrijk punt is, is dat je ziet dat door de vergrijzing de opvolging ook best wel een probleem is.
0: Ja, en dan gaat het soms ook om winkels die het eigenlijk best goed draaien. Ik bedoel, er binnen natuurlijk winkels die toch online shoppen vrij makkelijk oenom worden. Dat zwaar dat ik voor leegstand. Maar het gaat ook om winkels die het eigenlijk economisch best wel een taak moest hebben. Maar waarbij de opvolging dus het grootste probleem is.
6: Ja,
0: wat maakt die alliantie daar nou aan dan?
6: Nou ja, even voor alle duidelijkheid, de Alliantie is niet de Haarlemmerolie die voor alles te gebruiken is. Maar wij willen wel proberen om partijen bij elkaar te brengen. Dus inderdaad, het onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Als je kijkt naar Vera en NL Stende, die ook deel van uitmaken van die Alliantie. Die gaan natuurlijk met de studenten die in de retail zitten, ook in gesprek. En die studenten die gaan ook meedoen in het samenbrengen van partijen, maar ook in het zorgen voor kennis en kunde die ook wordt meegenomen richting die ondernemers. Dus dat is denk ik wel een ontzettend belangrijk punt. Dat niet de VKAF weer een nieuwe praatclub wordt. Weer zo'n club waar iedereen lang vergadert. Nee, ja. Het is nu de bedoeling dat die retailagenda die vastgesteld is in mei van dit jaar bij de provincie, dat we daar uitvoering aan gaan geven. En dat doen we dus met die drie partijen. In ieder geval minimaal met die drie partijen. Er zijn nog wat meer partijen die meedoen. En daar gaan we kijken van waar kunnen we nou die best practices in goed Fries vandaan halen. En waar kunnen we die op andere plekken ook weer gebruiken? Dus Het is het samenbrengen van partijen wat heel belangrijk is.
0: Dan zit natuurlijk ik maar kern die het net zo vier bij me kon waarlezen. En dan stelde iedereen benauwd werden voor concurrentie van de oor. Maar dat is ik wat Sjente Spree het nou leer.
6: Nou ja, dat is zeker ook zo, natuurlijk. Alleen de ene kern is de andere niet. Ik bedoel, de kern van Drachten is toch weer heel anders dan de kern van Gorendijk. En die hoeven niet per definitie met elkaar te concurreren. Sterker nog, dat is ook niet wat de bedoeling is. Het is juist de bedoeling dat je allebei die kernen versterkt, maar wel hun eigenheid, want daar heb je natuurlijk mee te maken. Ik bedoel, ja, sorry dat ik dan weer nu Beesterswaag noem. Je merkt wel dat
0: het
6: ik uit opslag kom.
0: Het blijft voor in de molen, dat snap je.
6: Het zit er nog veel diep in, hè? Dat is het probleem. Dat krijg je er niet zomaar uit. Nee. Maar het is.
0: Nee, voor mensen die dit net snappen, hij is oud-wethouder van Oosterland. Dus dan is dat even niet lang. Maar vertel via de Beesterswaag.
6: Ja, nou ja, kijk, Beesterswaag heeft een ander soort karakter dan, ik noem maar wat, Surhuis de Veen. En dat is ook prima. Alleen dan moet je dus dat karakter wat zo belangrijk is. Ik bedoel, Beesterswaag trekt een bepaald soort publiek. En mensen die misschien kunst heel interessant vinden en dat soort zaken. Dus dan moet je ook kijken, kun je daar wat meer op inzetten? Dat gebeurt ook trouwens daar, hè, want je hebt ook kunstweekend en dat soort zaken. Maar dat is ook belangrijk. En daar kunnen andere kernen weer van leren, maar ook andersom. Dus het werkt naar meer kanten toe. En dat is denk ik wel heel erg leuk om daar vorm aan te mogen geven.
0: Zal de Baskup dan ik om die kernen wijzen van focussen? Je neemt dan Beesterswaag, maar de kunst focus, zeg ik nog maar eens. Dat je je dus echt rjocht op bepaalde dingen een beetje sterk in binnen?
6: Ja, nou ja, voor sommige kernen geldt dat eigenlijk al. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat Gorendijk natuurlijk de hele focus ligt op mode. Vanwege een belangrijke zaak die daar natuurlijk zit.
0: Zeker, ja.
6: En je ziet dus op bepaalde plekken dat zeg maar wat minder aan de orde is. En daar zou je kunnen kijken van wat is nou je kracht? Waar zit nou je specifieke, ik zou bijna zeggen selling point. Ja. Weer zo'n mooie Fries uitdrukking. Maar ja, dus dat is gewoon goed om daarnaar te kijken. En dan kijk je ook naar andere kernen in Friesland. En soms kijk je ook naar andere kernen in Nederland. Want waarom zou je niet wat verder kijken af en toe? En soms ook Europa. Dus dat kan ook. Ja. En er zijn genoeg goede voorbeelden waar je wat van kan leren. Ja, en wij hopen dat we over een aantal jaren dat VKAF dan de vanzelfsprekende ontmoetingsplek zal zijn en de kennispartner voor iedereen die werkt aan vitale Friese kernen.
0: We zullen zien wat de VKAF al jullie te waar zetten kennen. Rob Jonkman is derde voorzitter van de Vitale Kernen Alliantie Friesland. Dank u wel voor je verhaal.

0: Mädchen bin.
1: Lucy Electric, zoals is dat het spreken, maar een beetje wie dat het tuntje voor jou niet. En daarvoor weer is zelfs Diana Ross en dat prachtige Reflections, zei je dat het onder. Onderwijs. Ja, fans van Gerard Reven die zullen toch echt even opletten, Matten. Maar ik bekam vanmorgen achter de redactievergadering dat ze van de jonge collega's eigenlijk net iemand ooit jet het van überhaupt Gerard Reven. En dat is natuurlijk een schande voor de echte leefhouders van de een van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Gerard Reven dus. En fans die moeten vooral even opletten, omdat het hoes dat hij in de jaren 60 wennen het in Friesland, in Grunterp, tekeer komt. Tekeer zie je het zelf. Als al huizen, het gras in Grunterp. Nou, zo'n fan van Gerard Reven, zilde Koen Peppelenbos, ik wil wijzen, denk ik. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bent u fan, ja, kun je dat zeggen? Reviaan?
2: Nou, ik ben wel een liefhebber van het werk. Maar een fan, dat zijn, je hebt echt van die mensen die alles van hem verzamelen. En ook allerlei rariteiten van hem interessant vinden, zoals zijn nagels. Maar hij verkocht ook nog zijn nagels op den duur. Dacht van, ja, dat gaat me nou net iets te ver.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Er zijn grenzen, ja. Ja. Maar goed, ja. Nu het huis. Want ja, u maakt er zelf melding van, zag ik op het literaire, de literaire site van SUM, waar u ook voor schrijft. U bent zelf ook schrijver en docent aan NHL Stenden. U maakt een melding van het feit dat het huis te koop staat. 185.000 euro moet dat kosten. Een legendarisch huis noemt u het toch?
2: Ja, het is zeker een legendarisch huis, want daar heeft hij, vind ik, zijn mooiste werken geschreven. Dus

0: Ja, dat is allemaal in de tijd dat na de tortuur was uitgekomen en op weg naar het einde. En dat hij met zijn brievenboeken begon. En dat hij enorm in de aandacht stond in Nederland. Ja, juist met zijn brievenboeken, maar ook met zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hij openlijk homoseksueel was in een tijd dat het nog niet zo heel erg gebruikelijk was om dat in de publiciteit te brengen.
1: Nee.
0: Dus zijn, wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
1: Ja. Hij is van 64 tot 71 gewoond, heb ik even nagezocht. En daarna is hij naar Weert en uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. België, uiteindelijk is hij overleden. Is dit een belangrijke periode in zijn schrijverschap geweest toen hij in Grunterp woonde?
0: Ja, dat denk ik wel. Want hij moest zichzelf opnieuw uitvinden. Iedereen kent wel zijn eerdere boeken van De Avond, dus misschien is bekend.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wilde hij iets anders doen. En toen is hij die brievenboeken gaan schrijven, waardoor hij een hele andere toon erin kwam. Het ook veel autobiografischer werd. En ik denk dat hij daar zijn nieuwe schrijverschap heeft uitgevonden.
1: Ja, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, zou je dat kunnen zeggen?
0: Ja, zeker.
1: En even over dat huis. U bent er zelf nooit binnen geweest, geloof ik, hè?
0: Ik ben er niet binnen geweest, maar ik ben er wel 2 keer. 1 keer op een pelgrimstocht natuurlijk, want iedereen moet dat een keer zien. En natuurlijk ook in Blauwhuis en zo, want daar heeft hij zijn mooiste gedicht over geschreven, Graf de Blauwhuis. En daar stonden ook de cafés waar hij met graagden naartoe ging.
1: Ja, ja.
0: Dus en het is ook zijn periode waar hij enorm, enorm soap, moet ik zeggen hoor. Dus het is ook enorme suipert in die tijd.
1: Ja.
0: Maar hij heeft daar ook zijn 2 grote liefdes mee naartoe genomen. Dus Tijgertje en Woelrad.
1: Ja.
0: Die hebben daar ook een tijd gewoond. Ja.
1: En die organiseren nog steeds ook die bijeenkomsten daar.
0: Ja, zeker. Die is onlangs nog geweest. Dus en daar komen toch wel weer, ik denk, zo'n man of 100 op af. Eerst in de kerk in Blauwhuis en daarna daar op bij de klokkentoren vlakbij zijn woning. Ja.
1: Ja, nu dat huis te koop staat, het is een opknappertje. Schrijft u zelf ook, ik geloof dat de makelaar dat beaamt. Nauwelijks gemoderniseerd. Wat het natuurlijk wel weer oorspronkelijk en authentiek maakt. Dat is dan weer de pluskant die je ervan kunt noemen. Ja. Vindt u dat huizen het gras in Grunterp vanwege die link met Gerard Treven een bestemming zou moeten krijgen?
0: Nou, geen museale bestemming, denk ik. Maar ik vind het wel mooi dat hij heeft het zelf trouwens ooit gekocht voor 2500 gulden.
1: Zo.
0: 2500.
1: Ja. Maar dat 1964, hè? Dat is het nog een andere 64. Tijd.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het moet vooral niet museaal worden. Maar er hangt een mooie gedenkplaat aan de muur. Er hangt een mooie foto daar tegenover. Ik denk dat het voor een kleine groep mensen heel erg interessant is. Maar ik denk als je een nieuwe eigenaar bent, dan zou ik toch even een tonnetje erin steken om het wat op te knappen.
1: Ja, ik zei zo even, toen we het vanmorgen over dit verhaal hadden. En ik praatte met collega's over Gerard Reven. Er was één, die is leeftijdsgenoot van mij. Die zei, oh ja, van de avonden. Maar de rest, het zei echt werkelijk helemaal niemand wat. Dat moet u toch tragisch vinden?
0: Dat is. Kijk, het gras, dat verwijst al naar het huis, het gras. Dat alles uiteindelijk teloor gaat. Het is een verwijzing naar Jesaja. Dat is ook zo'n soort. En op het bord staat ook een zandloper. Dus dat betekent ook dat alles voorbij gaat. Ja. Dus ook de roem van de grote 3.
1: Ja,
0: ik behandel hem ook niet meer op de hogeschool, hoor. Dus we noemen hem wel, maar het is af en toe ook al heel erg verouderd. En ik moet af en toe ook zeggen, redelijk racistisch.
1: Ja, er zitten ook wel foute kanten aan zijn schrijfstijl. Ja. Nou ja, goed. Het huis is in ieder geval te koop. U gaat er zelf geen bod op doen, begrijp ik, hè?
0: Nee, mijn eigen huis is wel een opknappertje, dus daar doe ik eerder wat geld.
1: Daar heb je al geld genoeg voor nodig, inderdaad. Dan. Ja. Oké. Okay. Hey, Koen Peppelenbos, hartelijk dank voor je verhaal en een fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: Oké, okay, dadelijk Gerard van Huizen, het gras in Grunterp naar het Eine Kroos in Sint-Anne. En daar is een reden voor. Die is dadelijk hier in Onderwijs.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept het dus omroep. Thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het kijk, die Albert Sarsen West heeft titel om eens even te zijn. Wat het nijs hier in Friesland, Joert Wier. En dan hebben we het dus over deze man die in 30 augustus zit. De Vries, goeiemiddje.
7: Ja, goeiemiddje, Erik. Janne Wietske de Vries had Joert haar aanski onkundige als wargemaster van de gemeente Zuidwest-Friesland.
8: Ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
7: De Vries is de langstzittend wargemaster van Friesland. Zij zit nu 8 jaar, takken weer dus 9. En dat weer net altijd makkelijk.
8: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meest kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertredelijk.
7: Zei Janne Wietske de Vries, maar haar als oorstiende skier binnen de nou zoon van de Olve Frieske Sterren op ziek naar wargemaster. Ja, zij is daarvan lizen in haar gemeente Zuidwest-Friesland. Mij staan 6.000 nieuwe inschrijvingen. Liek het aantal nieuwe studenten van de Hogeschool NHL Stenden op peil te blijven. Voorzitter Mark Otto is van het college van bestuur en hij zei dat Joert bij de opening van het studie hier. Otto is blij met al die nieuwe studenten en zeker ook met de buitenlandse studenten.
9: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
7: De nieuwe bachelor Frisk aan de Rijksuniversiteit in Grijns. Die begint net met 6.000 nieuwe studenten, maar met 3. Treeën studenten, dat liek het net een protte, maar nevens de opleiding is dat gemiddeld voor deze studie. Haar docent Anne Mercuur die denkt dat het aantal studenten de komende jaren ek net verder groeien zal.
10: Friesk is net een vakgebied wat heel grut is. De aantal van Nederlands binnen ik net geweldig heeft. Dus we zijn daarin wel beskeerden. We willen vooral faciliteren dat ze volle mogelijk meesken met verskate expertises en interesses Friesk bij je studeren kennen in wat voor vorm dan ik.
7: Een meerderheid van de gemeente hier van 8 Karspelen staat achter de neetopvang in de Serventohal in Surhusterveen.
11: We willen eigenlijk een gezamenlijk loodlid jaren van deze partijen, section zetels van de 21 in de Rie. Dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. Het is nu 2 weken lang. Wie zijn ze eigenlijk maar ook door? We willen het nou ook oorsluiten, maar ook door van deze partijen zinnen achter het besluit van uw college.
7: Ja, van Simmer Binder een aantal keer vlechtelingen opvang in die hal. Doet er in Ter Apel geen plak meer van ze weer. Deze week is het feest in Suwaard vanwege de weropening van het dwarpshoes. Dat 3 jaar lang troffen is door een volle brand.
12: We krijgen nu een dwarpshoes waarom we nou ja, eigenlijk 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid gaan we dat nog helemaal oppakt. En ik de roemtes, we hebben in het verleden willen wat moeite mee heen van hey, hoe zullen we deze roemte nou gezellig aanklaaien, dat nou helemaal heel goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden hier.
7: De ene naar de oren beam valt om in het Koopmansbosk in Huddegeriep. Maar door de droogte binnen de wattels net stevig genoeg meer.
13: We houden wel eens uit te steken met verschillende wetterstanden. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. He, van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het had een schoft onder wetterstand. Nu is het wetterpeil weer goed. En terug de droogte hadden we les gekregen van te min wortelopslag bij terug hier kwetsbaarder.
7: Dat zei het Pieter van der Meer. Hij is van de gemeente Tietzerkstra deel. Die gemeente die had het bosk nou sletten voor besiekers.
6: Dank u wel, Jitse. Het weer het nijs van deze man die 21 augustus, de laatste dag van de man augustus. Heb je dus nog verkeersinformatie voor die? Voordat we dadelijk naar het wagen in. Tussen Jereveen en Grijns zit er tussen de Tienje en Drachten Centrum een file. En die levert vertraging op van 16 minuten. Ik heb een file van 6,2 kilometer. Dus tussen de Tienje en Drachten Centrum een vertraging van 16 minuten. Dadelijk het waar dus, Matjeske.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
15: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
17: Net zo volle. Wat dan?
16: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of een die tij wekker houdt.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik van over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
24: Mij Erik Enema.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Het is een onhoudend probleem in Sint-Anne. De Noorderveert, die kleurt het intussen wel helemaal green. Einekroos, dat is een goed probleem. Het stjongt en het zwaart voor dieren vissen. Vlietendieren, die veert naar helemaal leeg hellen. Maar er is eigenlijk niks meer van oor. Dus, wat maken we daarom doen? Wat maken we daarom dingen gebeuren? Ja, dat dadelijk in een reportage die we in Sint-Anne maken. Ja, maar is dat waar voor zelfs, maar Tjiske, wie ben ik? Tjiske, hoe zocht het er op dit stuit uit?
26: We hebben dus te krijgen met buien. En ja, het karakter van buien is dat daar werd het reint, dan is
6: daar werd het wiert.
26: Daar werd het wiert en op orenplakking is het dan vaak droog. Dus ja, nee. En wat we nou ook zocht is dat vanuit het westen wij naaien buien oerskouwen. Daar ken ik lokaal toch wel weer even wat rijnwetten vallen. En ja, ik moet ik zeggen, er is ik lokaal wel wat rijnwetten vallen. En dat is ik eigenlijk wat ik bedoel, hè, met buien, is dat het verschil in millimeters ik heel grut wezen ken. Want ze had er van een beetje echt even een buienline van het zuidwesten naar het mat eerst een taskoot. En dat is echt over het eerstelijke part van onze provincie in de Gien. Nou, de maximum temperaturen, nou, die ben eigenlijk omheen gien rond lokaal een 20 graden. Maar op de meeste plakken is een stiekje bleun op 18 à 19 graden. Dan wordt die ziet op 19,6 en 19,3 is die grauw en laaksem worden. Ja, die buien, die zak je al oud. Dat wat er nou nog over de provincie heen komt, dat ben dan wel voor eerst de laatste echte volle buien. Dan in de joentiet en in de nacht, dan neemt die activiteit behoorlijk af. Een lichte bui. Maar het klert ik weer breed op. Maar die wind, die zil wel steen bloeien. Matig ontvrij krachtig. En dat smiet eigenlijk een minimumtemperatuur op die wat er onder hege kant is. Maar een 14 graden in het binnenland en zo'n 16 of 17 graden op de eiland.
6: Oké. Nou, dan maar we toch nog rekken haar blauwe, maar dat ruimwetter jongen en vandaag. Morgen ligt het een stukje beter ook, hè?
26: Ja, absoluut. Morgen dan knapt het waar eigenlijk wat op. We komen onder invloed van een rechtje van hege druk. Nou, van rechtjes weten we duurt het nooit lang. Maar we kunnen er wel mooi even profiteren. Morgen en wijsje, sowieso. Morgen hier nog een lichte bui, maar morgen midden echt wel knap waar. Stapelwolken, zinnen en westelijke wind die het matig vrij krachtig is. En nou, een noffelijke temperatuur, jochentje A12 graden. draaien. En dat is heel normaal voor het dier van het dier. Dus ja, een prima dag morgen, zeker in de midden. En dan ja, in de joen die het, nou, ik nog wel aardig wat heldere omstandigheden. En dat zorgt ervoor dat we morgen de nacht, eigenlijk of in de nacht naar Wensje, dat we dan een minimumtemperatuur hebben van zo'n 12 graden.
6: Oké. Okay. Nou, dan de dagen daarna. Dat is een coole nacht trouwens. Maar de dagen daarna, hoe liet ik dat?
26: Nou ja, Wensje dus nog een droege uiteenzetting. En dat rechtje van hege druk, dat loopt verder. En dan in daarin van een midje. Eigenlijk dan is een eerste bui alweer mogelijk. En dan, ja, dan worden de condities eigenlijk alleen maar minder en minder. Want als ik dan trok in naar de tongetje en de vreet, ja, dan hebben we toch wel weer geregeld buien te pakken op tongetje. Je litte zin hem dan nog wel eens even bij Shem, maar op vreet, dan had hij het ik alweer een stik dregen. En dan liek het ja, toch, ik wil weer aardig wat buien oer te loeken. De wind die helpt bij Debbie on. Zuidwestelijk matig ontkrachtig op tongetje en vreet. En dan op vreet wat meer uit het westen bij. De maximum temperatuur is wel opvallend. Die zou op tongetje nog wel eens opperin kennen naar zo'n 22 graden. Maar dan, ja, waar we eigenlijk in zitten in die dagen is echt een gevecht tussen de warme en de koude lucht. En op tongetje zitten we echt even in de warme lucht. Dus dan is het, ik viel het, ik brotsig om. 22 graden, maar wel geregeld buien. En dan op vreet, ja, ik zou 21 graden nog als maximum temperatuur. Maar ik dan kan het nog wel eens wat neer omvielen. Maar ja, de dagen daarna, dan zitten we weer wat aan de koude kant en op Wensje. Ja, dan zitten we er ik wat tussenin. Maar dan liep het voor het grootste part nog droeg te bloeien. Dus ja, het is wat onbestendig.
6: Ja,
26: ja, instabiel. Het is in elk geval net verst waar.
6: Nee, dat is duidelijk. Nou, dat is mooi waar voor een waarvrouw, liet het mij.
26: Ja, dit nemen we de oergang naar een nieuw seizoen. En dat ben altijd een hele interessante tijden.
0: Het slotstuk van onderwijs.
6: Nou, dat is wel mooi te heren dat de waarvrouw in elk geval dit zin heeft, maar het waar dat we dit stuit hebben. Voor het slotstuk moet ik eigenlijk een versje op Bregen hebben. En de enige ding is dat Joet in Thijs komt, is dat de Zeelandbrug, dat komt er net elke dag misschien, die gaat morgen dicht. En die is dicht onder maar 12 oktober. Vanwege onderhoud. Het beweegbare deel van de Bregen. Maar net als de provincie Zeeland renoveerd worden. Met scoren ontstaan in het rietdek van de Bregen. Van het beweegbare deel van die Zeelandbrengen. Nou, het past natuurlijk wel wat in het beeld dat we de laatste tijd hield het vaker jaren. Het onderhoud van de infrastructuur in Nieuw-Zeeland, ja, dat kost het landelijk jaarlijks zo'n 12 tot 3 miljard euro. En Protbrengen die binnenbouwt in de jaren 60 en 70 binnen de eind van haar leven. En daarbij komt dat het volle drokker is op het dik en dat het verkeer volle zwidder is. Vooral het vrachtverkeer. Nou, achterstallig onderhoud dus. Een hoop kosten. Ik in Friesland maatje dat natuurlijk maai bregen die te uitsletten worden. Sommige bregen die merweden bregen bijvoorbeeld. Maar de camera's op hongen worden. Want ja, elke vracht van chauffeur, horenchauffeur, vracht van chauffeurs in dit geval, die had me om het verbod om derorine te rieden. Want dat kost het natuurlijk een soort deel, dat omrieden. Nou, economisch keer dat toch een goed probleem. Dat los weer in onderwijs versuizen. Ik net meer op. Dat doe ik helemaal net. Ik hoor er alleen nog maar een plaat bij. Ik dacht, er zit zeker een plaat in. Er zijn heel veel platen maken natuurlijk. Veskes maken, oer Bregen. Bridge over Troubled Water is zo'n voorbeeld. Maar er zijn nog volle leukere veskes te bedenken. Veskes oer Bregen. Daar ben ik eigenlijk naar op ziek. Doch die voorstel van het slotstuk. Via 06-20-4-9-9-1-9-9. Dan broek de app van Omroep Friesland. En de leukste plaat, de wist hoe het werkt, die draaien we online van dit onderwijs.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Hij neemt een beetje revanche op zijn vers. Ze het nooit wat wezen, het zal nooit wat worden. Dit is een orde on Leeuwarden. Die klinkt fantastisch. De Leeuwarden Tango Jerst van Pieter Wilkes.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, al jaren zwart het Aine Kroos van een soort oerlijst in Sint-Anne. De Noorderveert, die kleurt intussen weer heel green. En dat zwart het van stjonkerijen en van dierenfisken. Vliegendier waar de 40 gulden skin maken, toch vrijwilligers, maar daar is net volle meer van te zien. Er zit zoveel Aine Kroos in dat visken zonder zuurstof komen te zitten en horen wet de planten net genoeg zinnen krijgen. Voorzitter Gerald van der Boon van Priesterlijk Belang Sint-Anne, hoe wat ook echt de stand van zaken is. In de bijdrage van Jelmer Kampen van de collega lokale omroep Zilt.
2: Al sinds vorig jaar zomer hebben heel veel vrijwilligers hebben erg hun best gedaan om de vissen van een dode te behouden. Toen hebben ze contact gehad met zowel gemeente als met Wetterskip. Gemeente die verwijst naar het Wetterskip. Wetterskip verwijst naar de gemeente. Toen hebben ze in december vorig jaar hebben de bewoners hier een brief gekregen. Daar stond in dat ze eindelijk de problemen zouden gaan aanpakken. Grote probleem was de hoeveelheid fosfor en stikstof in de vaart. En ook de overstort bij de Warmoestraat qua riolering. En ja, je ziet het zelf, het stroomt helemaal niet. Dus ja, we hebben hier een groot probleem. Ja. En ja, Wetterskip is verantwoordelijk, dus laat ze maar oplossen. Ja.
3: Want in december is die dus eruit gehaald. Toen was het gewoon een vaart. Ja. Maar ja, nu is het gewoon voor mij door het hele dorp weer terug. Van Nijltoena tot de Hemmemaweg.
2: Het is schrikbarend. Het enige voordeel dat er veel enekroos in ligt, is dat de ballen die hier allemaal ronddrijven blijven keurig op dezelfde plaats liggen. De blikjes die de jeugd van de campus in de vaart gooit blijven liggen. Maar nee, hier zit geen stroming in. We hebben in juli van dit jaar hebben wij een brief gestuurd naar de Wetterskip met de vraag van jongens, pak de problematiek aan. Nou, eindelijk kwam ook mede dankzij jullie kwam er een reactie van Wetterskip. Die komen binnen enkele weken met een reactie samen met de gemeente. Alleen ja, voor de lange termijn schijnt er geen oplossing te zijn. Voor de korte termijn ja, zou ik willen voorstellen, maak net als vorig jaar gebruik van de bedrijven Lagerveen en maak die vaart weer schoon.
3: Ja, want jullie hebben denk ik aardig wat klachten binnengekregen. Ja, wat voor klachten krijgen jullie hierover binnen?
2: Ja, stank, vissterfte, helemaal geen doorstroming. En je hebt natuurlijk een gemaaltje daar bij de woningbouwvereniging. Nou, daar ben ik toevallig vanmorgen naar hem geweest. Daar zie je gewoon op een meter afstand van de gemaal zie je wat stroming. Maar voor de rest, alles ligt stil. Je hebt bij Vijsma heb je nog een duiker in de weg aangebracht. Er zit zelf nog een stenen muurtje in. Alleen ja, willen wij het probleem structureel oplossen, dan zal hier veel meer doorstroming moeten komen. Ja. Nu hebben we wel gezien dat zij bij de... Aan het einde van de Noordervaart hebben ze een pompsysteem in het water gelegd om het zuurstofgehalte weer omhoog te brengen. Ze waren bang voor overstort. Maar of het helpt, ik weet het niet. Maar ja, Wetterskip heeft ecologen en hydrologen, dus die zullen er meer verstand van hebben dan wij.
3: Ja. Maar jullie contact dus, hè? Jullie hebben gemeente geprobeerd contact mee te krijgen en het Wetterskip contact mee te krijgen, maar dat verloopt heel erg moeizaam.
2: Vorig jaar verliep het ontzettend moeizaam. Mede omdat wij net in plaats van belang kwamen, hebben we denk ik misschien 4-5 mailtjes naar het Wetterskip gestuurd. Mede naar aanleiding van de brief. Er stond ook een contactpersoon in. Geen enkele reactie. 4-5 keer ook gebeld. Ook geen reactie. Ja, uiteindelijk is het Wetterskip verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water hier. Contacten met de gemeente zijn overigens wel goed. Alleen, het Wetterskip moet het oplossen.
3: Ja. Want ja, dit ziet er natuurlijk niet uit. Hè. Dit is een vaart die gaat door het hele dorp heen. Ja. En het is, overal is hier hartstikke groen.
2: Ja, het is ontzettend groen. En wat ik zei, het is, hieronder leven natuurlijk heel veel vissen. En het zal zonde zijn dat die weer een zware strijd moeten gaan overleven. Want vorig jaar was het een drama. En niemand voelt zich verantwoordelijk. Maar uiteindelijk is het een combinatie, denk ik. De gemeente is verantwoordelijk voor het riool. Nou, dat ligt bij de Warmoestraat. En ja, bij hevige regenval krijg je heel veel rotzooi in de Noordervaart. Nu willen ze dat straks oplossen in mene Q1 2027. Want dan wordt de Warmoestraat aangepakt en het onderliggende riool. Dus dan hebben we misschien één van de problemen getackeld.
3: Ja. Want ja, wat betekent dit voor het dorp dat dit, nou, deze vaart gewoon al zo lang en zo uitziet?
2: Ja, ergernis, frustratie. Dat zou mooi zijn als je een doorgaande verbinding hebt vanuit de blikvaart en dat bootjes hier naartoe kunnen komen. Maar ja, sinds de bouw van de rotonde bij de woningbouwvereniging in 2004... ja, is het neerwaarts gegaan.
3: Wat willen jullie dat er nu gaat gebeuren?
2: Nou ja, wij zijn geen experts. We willen sowieso graag dat als wij een reactie sturen naar de gemeente of het wetenschip dat ze in ieder geval adequaat op gaan pakken. Maar wat ik zei, we hebben ook met een ander project in het dorp hebben wij goed contact met wetenschip. En deze persoon heeft ze gelukkig wel goed opgepakt. Maar voor de korte termijn hoop ik dat ze de krachten samen gaan bundelen. En dat ze in ieder geval weer met bootjes het ene kroos gaan verwijderen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, want er valt dus wel wat te dwalen dus daarin in Zindanne. Nou, ze wijd hebben over het slotstuk het verhaal wat ik je hoort opvieren. Weer het verhaal eigenlijk misschien iemand op een Zeelandbrug die het van nou morgen ticht dit vanwege onderhoud. En dat past in het beeld van al die bregen dat achterstallig onderhoud bij is. En dat kost het een slomp geld, net alleen het herstellen van die bregen. Ik in Friesland is dat het geval, maar ik het verkeer dat omrieden. Maar het vracht vervier. Het is al je gedoch. En ik moet er wel een plaat bij hebben. Hem komen maar een wereld aan suggesties. Natuurlijk, Bridge Over Troubled Water, die komt vaak voorbij. Hij luidt voor de Hans uit Heuten-Elven, denk ik. Van Simon Garfinkel natuurlijk. Maar ik ging goed voor Anneke Douwmans uit Heuten. Oer Els Wetter luidt een bregen. Tje, Kerm Terpstra, die zit toch een beetje op het trier van Simon Garfinkel. Even zien, wat kregen we nog meer binnen? Hallo Erik, Kim Wilde, My View From A Bridge. Komt van Jelle Senior. Why? Dat is ook wel een leuke ding. Goeie Renema, de bregen eruit tussen een omrieden, The Long Way Home van de Eagles Little River Band. Renan Nauta, die komt in elk geval maar die suggestie. Van Morrison, Judy Giddily ook. Teun Woudwijk komt maar de suggestie om dan het noemen van hem. Somebody tried me to sell me a bridge. Dat noem ik eerlijk net. Maar wel interessant natuurlijk. Ik zie hem thuis wel eens even op. Dr. Anders P, de veerpont, heen en weer. Want zonder de bregen, dan maar de pont, zei Ida. We zijn View From A Bridge van Kim Wilde komt ik nog eens een keer binnen via Joke Ludema. Hans Decide Road to Nowhere van Talking Heads. Dat is wel een hele leuke hier natuurlijk. Hè? Maar wist je wat het aldervaakste binnenkwam? En dat is Joert dan dus ik.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dat is deze. Ja, hij lijkt misschien wat voor de hand. Het is toch een heel mooi nummer. Even zien. Ja, hij kwam heel vaak binnen. Under a Bridge. IJsland komt er mooi onder oren. En dat hield ik voor Volkert. The Red Hot Chili Peppers. Het is een orenversie, wat langere versie, volgens mij dan als kerst. Maar wel prachtig. Dit is onderwijs. Bedankt voor het haarkind. Dadelijk Noorderwien. Ik ben de Moorwer. Mooie man die. Hoi.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Noorderwien.
20: Maar Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goedemorgen bij Noorderwien op dit moment, Jonne. Ja, we zijn er gewoon weer. En we gaan een nagel naar je weekend voor de door. Alle werkdagen hebben we ertussen zijn zo'n horen. Wij zien Jonne van het eerst weer op televisie naar de Simmerstap. En natuurlijk 24-7 on internet, dus bij deze. En ik dacht, even een mooi vlot uit ijs zetten. Want ja, het waar is wat grillig. Dat kunnen we wel wat vrolijk broeken. Elske de Wal, mooie single wordt begin met Whatever. En we blijven nog even wat in de popsfeer. Met Mr. and Mrs., de nice single, Call Me Tonight.

Mr. and Mrs. bij de nieuwe single Call Me Tonight. En Trintje en Freek, hè, gaan we het dan horen. Hier gewoon in het Frieslandwijk. Klinkt fantastisch trouwens. Ik bedoel, er gewoon reclame van mij. Want begin oktober zet de fest in de agenda. Balwerk is dit, een echte club. Ja, concert, Jona. Together met Boas, overigens, zullen ze dat verzwargen daar. Dus bij deze, dat wordt een live feestje van hoog niveau. Ja, ze mij het zeker wel nemen. Goed, Mr. and Mrs. zit wat in de pop-country sfeer. We gaan even naar de country van No Saints. En Rick Meijer, oftewel Sipke Visser en Feel Like Me.

Ik kwam te gast. Sepke Visser en Gino Saint en Rick Meijer in Noorderwien live. En dat stuurden we natuurlijk uit op televisie onder oren. Komen er wijze iets wedstrijden via trouwens. Goed, daar praat ik hem zeker morgen nog wel even op bij. Eerst maar even gewoon een hoop mooie plaatjes draaien van... ja, No Saint, maar hij viel eigenlijk niet met de titel. We beginnen met het Fristalige van Jilt Huistra. Hij meldt

Mooi, hè? Dat orreltje. Ja, er zit een soort vibratie in. Dat vind ik prachtig. Zeker passen bij dit nummer van Grimtosk en Stjern in de nacht. Hille Hiddema. Ja, is dat een mooie naam? Grimtosk, ik wil trouwens, beeld ik morgen hier. FM, verdraait graag. Ik vind dit wel leuk van Norwin. Dan had ik eens nog, nee, dit programma. Ont zo'n oeren. En dan vannacht tussen tolven hier nog de verhelling. En alle werkdagen bij Bedrek Roenom, deze tijd. Mij vooral muziek uit deze provincie bij Middeling Zaken. Album, wat moet komen? Single, het is uit. Bij deze. Op Sjelierwater zie je Wolversteeg.

Sager Hielkema, ja, fantastisch. Lekker noemen dit weer. En dat kent hij. En dat kent hij al heel lang trouwens. Mooie vestgeschroeven. Wolvensteeg. We nemen naar Monta, die ja, niet nog net zo verneerd is als Sager, maar ik wil alleen wat van draaien. Chatten, ik zit me eerst maar even in de namen. En hij stuurde me dit nummer. Luister eerst maar even, de rest komt nog wel eens even. Zwart, chatten.

0: Zijn naam is Chitte. Dit is nummer zwart. Je het vaker draaien. Komt meer van hem uit. En dan ze staan zo aan, hoop ik wat meer om hemzelf te vertellen. Maar ik denk eerst maar even het nummer draaien. Ik vind hem mooi. En mooi dat hij de Friese taal zou. Ja, prachtig broek eigenlijk. Nogmaals, Chitte. En het nummer zwart. We beginnen met het Nederlandstalige van Thijs. Hier lang hier in jou het wennen. Ik vind het een groot talent. Het zit wat in hip-hop hoeken, in de spook. Nou, luister maar even. Dit is Thijs. T-A-Y-S bij Thuis.
1: Het is net alsof ik niet meer weet waar ik moet zijn.

generation. De nieuwe generatie. De nieuwe generatie, dames en heren. Ja, jouw roots. Het verhaal maar we nog maar eens even doen. Rondom deze Thijs. Volgens mij werd het iets zorg in Grains. Even, de muziek is er net minder om. Thijs, T-A-Y-S en Thuis, wie het noemer. En hij kent de volgende heel goed. Hij wie, Alexander Molto, want ik heb het even nog van Oran de Vreed, buurt in de studio. Give up wijze Jan op televisie sturen. Dus dat komt al je nog. En in ieder geval, dit wie hij in verband met het nieuwe album, wat toch goed komen bad. Alexander Molto. En die jongen, die ben ik nog maatjes van mijn koor. Luister maar eens naar de stijl. Dat snapt het.

0: half. Nee. Half.
1: Ja, Sawaad, dat hield het rustiger. In de studio, Oran Vreets. Live-opname van Alexander Motto. En dat heeft alles te krijgen bij het nieuwe album wat uitkomt. 21 september is hij online. En 24 september zullen hij hem presenteren in Podium Beatrix, hier in Leeuwarden. Komt dat hij meer van het album en meer van het live-optreden. We beginnen even met Thomas Azier. Die heeft een instrumentaal nummer released. En ja, die vind ik wel even lofelijk om te draaien. Permuto.

Nijwerk van Thomas Azier, ja. Nieuwsgierig. Een instrumental, om het zo maar zo te drukken. Al neemt hij het zelf orchestral. En dat noemen we via per muto. Nou, ja, we doen er even een beetje tekst bij. Maar we komen uit bij een heel intrigerende band. Snij album komt er om. The Homesick, ja. De Dokkemers, ja, litten wij van hun jaren. Maar in dit geval een mooie single. Police.

Ik ben de verloor, de homesick. Nijwerk in ieder geval komt er een compleet album uit van deze Dokkemers. Ja, zo heen het met in Dokkum. Please-ness. Zeg ik er maar even bij. Goed, nice. Van nog een oren hele nieuwsgierige band. Die eigenlijk stoppen we hier. Loon, hak het dan hoor. Nu had je een 98 opperjochten. Ja, ja. Maar ze komen weer om. Sterker, ze zullen optreden in Vera. Grains, Frieske band. En in het voorprogramma Mom's Name, die we inkwarten bij Noorderwind nog in de studio hebben. Ja, het is, ik neem het maar even, guitar-driven indie en post-rock. Ja, ze had het zelf om kunnen. Zij zullen in november in Vera optreden. Er zijn nog tickets voor. Dus bij deze... De reunie. En Mom's Name voorbeeld vind ik helemaal leuk. Lon, even jaren letten. Ja, dit is Downstream.

fantastische bedrijf. Grinsland en Friesland. Komen we bij elkaar. Reni, Vera, begin november. Ben nog kaarten voor programma Mamsdeen. Ja, mag ik het wel goed uitspreken. En die kom hier gewoon in het jouw bij. Leuk. Lawn en Downstream brengt u eens bij. Ik werd oor aan de vreed. Ik liet al wat Jerre van Alexander Motom. Weer een toffe rock. Ja, wat is het nu? Metal band. En Onimia te gast. Al die Friese gasten. En luister maar even. Rapper erbij. Goeie zanger. Goeie gitaar. Mooi gelaagd. Live in Orlewin. Anonymia.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
15: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
14: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
16: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is, wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
14: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV-radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
2: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er worden nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Maar vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Ze wie Riesleet in Waasterheim, ambtenaar in Ljouwert, ze wie steerlid, deputaire, directeur van de Floriade. En soms 2018 burgemeester van de grootste gemeente van Nederland. Dan hebben we door Zuidwest-Friesland en Hekentoer, Janne Wieske de Vries. Want Joert kundigt ze aan dat ze takken meer der op mij opharden wil. Goedemiddag, mevrouw de Vries.
2: Ja, goedemiddag.
1: Heb je nog?
2: Nee, helemaal niet. Maar ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
1: Ja, ja. Heb je nog net. Je mocht het zelfs nog wel trokken in. Ja. Borgemaster is maar onthaarsantigste ook Borgemaster Bleuwen. Maar dat ziet er voor jou net in dus.
2: Nee, want ik heb ook nog een nieuwe fase in mijn leven en wat meer vrijheid. He, want burgemeester bist al 24 uur een dag. Maar ik vind het eigenlijk heel ingewikkeld om het werk los te laten aast. Maar ik ga gelukkig nog een jaar waarin ik nog een fijne eindsprint inzetten kan. Ik voel het als een natuurlijk moment om ik rondte te maken voor oorzaken.
1: Ja, nou, je bent eigenlijk 66. Dan zet je dus een punt achter het werk in het openbaar bestuur. Voor een heel soort mensen zullen jou toch de jinge wijze die de onjaaier weer van culturele haardstijd.
2: Ja. Ja.
1: Ken je dat maar leven?
2: Dat ken ik heel goed maar leven. Ja, dat had een prachtig moment geweest van zelfs van Friesland. En ja, dat we dat maar ook voor elkaar kregen, dat was formidabel.
1: Ja, en hij er zelf als deputaire net hier zoveel vreselijk volle profijt van hebben kennen.
2: Nee, maar uiteindelijk gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hè? Ik heb het mooi mogelijk maatje kind. En dat is voor mij een heel soort wurg. Ja, zo zitten die dingen. Ja.
1: Zo simpel kan het soms zijn, inderdaad. Njongen hier, burgemeester van inderdaad de grootste gemeente van Nederland, Zuidwest-Friesland. Wat vond je het mooiste van het werk?
2: Nou, het werkje met de mienskip. En dat is alle dagen komt smeeskens in die het geweldig haar best doen. En daar heb ik een heel soort respect voor. Dat zie ik altijd al, maar dat is in Zuidwest-Friesland nog groter worden. Dus dat maakt dit werk ik zo mooi. Het is werkje mooi mensen. En in Zuidwest-Friesland, het is een prachtige gemeente. Het is ook een stabiele gemeente. Het bestuur staat er goed voor. Ja, eigenlijk voor mij kon het net mooier werkje wezen als hier, deze laatste jongen hier.
1: Ja, is burgemeester dan mooier als debutaire? Want de provincie is natuurlijk een bestuurslaag die toch wat gutter afstand van de meesten zit.
2: Ja, ik had het bij de provincie prachtig voel. Maar daar ben ik fases in die leven. Hè. Toen had ik een enorme drang om zaken te ontwikkelen voor Friesland. En dat kook in die rol als deputaire. Hartstikke goed. En als wij wat ouder bent, dan is het juist heel mooi dat er die levensondervinding en alles wat smart maken has en die kennis en kunde, dat staat in een burgemeesterschap inzetten kind. Dus ik zie dit echt als een kroon op mijn werk. Dat burgemeesterswezen, dat paste me als een jas. Ja. In deze fase van mijn leven zit ik er dan bij.
1: Ja, oké. Die levenservaring die heb je wel nodig als je burgemeesterwezen
2: wil. Ja, tenminste, zo is het voor mij. Ja. Zo is het voor mij. Ja.
1: Want ik kreeg eigenlijk naar het mooiste aspect, zeg maar, van burgemeesterwezen. Wat is het minste?
2: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk maatje moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag dat mensen kort zien komen kennen dat we mooie evenementen betekenen, maar ook hoor dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertredelijk.
1: Ja.
2: Dus dat zal ik net vieren, nee.
1: Dat is natuurlijk een zaak dit. Elke bestuurder hem of haar maar confronteert zagen, of sowieso wat ja. Ik me door maar confronteerd waren. Ja. Maar meer specifiek voor jou als burgemeester, wat wie een moeilijke momenten, even los van corona, los van COVID.
2: Ja, maar dat is toch de komst heel dicht bij mensen. Bij van alles. Hè. Dat kan ik ongelukken wezen. Dat kan bij nooit brand wezen. Dat mensen iets heel verschrikkelijks beleefd hebben. En de komst aan de andere kant natuurlijk ook bij hichtepunten. Maar het hele leven komt voorbij. En ja, er zit soms echt drege momenten
1: in. Ja. Die maatje dan alleen maar. Je bent binnen 24 dagen Beerborgen Master zondagen in de week. Dit werd ook kikkelijk in mij.
2: Ja, dat is ik zo. Dit is wel... Want je kent hier de tijd, hè. We gaan nog volspied terug.
1: Ja, precies. Maar dan hoort het op.
2: Ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat... Hoe dat is, ja. Want ik ben gewoon gewend om er altijd te wezen. Ik ben altijd maar mijn werk dwaande. Ook in de vakanties, dat gaat nooit helemaal uit. En en dat doe ik maar zelf wel plezier. Dus ik ben heel nieuwsgierig van mezelf wat er aan is gebeurd.
1: Ja, maar verlang je dit dan niet echt nooit?
2: Ja, ik heb verlangen naar meer vrijheid. En takkelijk ik. Het werk werd ik zelf van geniet, omdat ik zo'n mooi meisje genomen hier in haar. Ik kijk heel moeilijk los weten. Dus ik zit er een beetje dubbel in en takkelijk weet ik, dit is een goed besluit.
1: Wij zullen dat al jaar afwachten zien. Nog een ier in elk geval is Jan de Wieske de Vierse burgemeester van Zuidwest-Friesland. Maar dan is het echt gebeurd. Naar 42 jaar. Bedankt voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
1: Oké.
0: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Een meerderheid van de gemeente Rief van Achtkaspel stiert achter de neetopvang in de Serventohal in Struisterveen. Van Zimmer heeft er een aantal keren vlechtelingen geweest die het in Ter Apel geen plakje vinden konden en konden daar in Struisterveen dus nachtopvang krijgen. Dat smeert ik ongeregeldheden op waarbij de ME ingriepen moest. Rinks Goorstra zit voor het CDA in de Rieën van Achtkaspel, zijn partij, maar de FNP, Pro, de ChristenUnie en gemeentebelangen hebben de steunverklaring onder het college opgesteld. En Goorstra is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
1: Ja. Wat voor signaal wollen Jim hiermee aan Aujan?
4: We willen eigenlijk een gezamenlijk loodlidden van deze partijen, section zetels van de 21 in de Rieën. Dat we achter het college zinnen. Ze hadden bevoegdheid hoorn of hazen om dit besluit te nemen. We gaan zien dat het echt soms wel eens wat verdraaid werd door bepaalde mensen of partijen. Dat misschien de gemeente die je passeert zou wijzen. Dat is net zo, wie ben ik gewoon informeerd. Er ontsteert best wel veel ruis op de lijn. En daarvoor zitten we eigenlijk van, het is nou 2 weken lang. Wie zitten eigenlijk maar ook, we willen het nou echt oorsluiten, maar ook hoor van deze partij zitten achter het besluit van uw college.
1: Ja, je hebt als hier net zei van, we moeten hier een extra geerkomst oor belezen, oor die opvang, die neetopvang. Wilst het verzet, ja, toch hier en daar, ik wil stevig weer. Hier dat net mat, nachtrouw?
4: Nou ja, iedere partij had het recht om, al is het reces, hè, want wie in dat politiek actief momenteel op dat punt, nou ja, als er iets is, best altijd politiek actief. Alleen nog, er is geen geerkomst kaam.
1: Waarom hoen je dat net?
4: Omdat we goed ben informeren. En wie haak jet van wat de beweegreden wie het verzoek van de minister om tijdelijke opvang te doen in Zuidwest-Friesland. Is tijdelijk west. Er is daar ook wel eens wat roers over op een lijn van lange tierblauw, is dit onder de spreidingswet? Nee, dat is totaal net het geval. Wie ben daar geïnformeerd? Het is wel jammer dat dat toen het hier wat lekt is door een bepaalde partij. Dat is jammer. Alleen nog wie zissen, Mijlkoor, wie sluiten het wollen graag nou oorsluiten. En dat doelde mij stiepen om het college en de burgemeester.
1: Ja, als ik nog burgemeester was hier, en dat denk ik net, dat zie ik nooit worden. Hier kan toch liever wat jeder van Maria Jet, dat ze achter me staan. Dat ze dit besluit om die Serventohal even hier op te stellen, dat ze dat stiepje.
4: Nou ja, elke partij, hè, want we gaan los van de koor, hebben we in het begin hadden we al een losse statement dien. Dat had elke partij in de Rieën had dat dien. Daar is eigenlijk voor sommige partijen steun kaam. Is het echt natuurlijk echt wel de taak van de burgemeester die de ME inzet. Op dat moment dat er ongeregeldheden binnen en de openbare veiligheid en orde is in het geding. Dat hij daar echt zelf verantwoording over leidt en dat echt verteld had. Had er volgens mij echt dien via de media. Dat is echt onder burgemeester zijn taak om dat goed en goed uit te lezen. Mm-hmm. En dat had er volgens mij niet dien.
1: Ja, ik zei een telwest, de verklaring werd ondertekend dat er nog vijfje van die 21 die is leed, net sexy, nog een goed telt hebben. Maar ik kan me verzinnen. Ja, maar in elk geval twee fracties in de Rier van Acht Kaspelen, Forum voor Democratie en PVV, die doggen je net om mij. Woen ze net?
4: Nou, dat leek het wel heel duidelijk. Als we jaren wat ze in de media zetten en wat ze echt vertellen, hè, dan strijdt het net mij. Waar wie mij ook hoor een gezamenlijk standpunt in gaan met deze partijen. Dus dat leek het me heel duidelijk. Die staan wel heel oors in de wedstrijd. Die gaan heel oorgeloerd en die zoen dit, had ik hun partij inschat, echt net ondertekenen.
1: Die wens ik nooit vregen.
4: Nee, omdat dat dus wel duidelijk liet wat in de venster gaat staan, wat op het VNOF is signed door de PVV en door Forum. Dat liet het geen goede combinatie en daar hebben we net hetzelfde standpunt in.
1: Nee. De PVV kan bellen naar Kaspelen. Die zei ze eigenlijk dat toch deze tijdelijke netopvang in Soesterveen feitelijk door Iepen zet wordt voor een echt AZC in je gemeente. Nou, je wethouder is zullen in kwart en ik kan maar de minister daarover praten. Hoe de vraag werpt aan Kaspelen net maar, docht. Deel je de angst van de PVV?
4: Nou, let ik nou, wat ik ze krijg, er wordt dingen verweefd. Deze vraag eigenlijk, van de wordt door iemand zet. Laten we daar klip en klaar over. Dit is net de spreidingswet. Dit is een tijdelijke maatregelwest om de nieuwe Pekela en Ter Apel te ontlasten, mm-hmm, voor een bepaalde tijd. Wie gaan wel zijn, en van de Jonne gaan we het bestuursakkoord presenteren we en verdedigen we in de Rier. Daar is dit wel dat we de wet zullen volgen en dus echt de spreidingswet zullen uitvieren. Maar hoe dat eruit zal zien, er zijn nog allerlei gesprekken, ook maar oren gemeentes, hoe dat eruit mat zit of hoe dat zal farmen, dat is allerlei nog net duidelijk. Juist daarin is het belangrijk dat we volle informatie maar ook delen, dat we een goede oorwaging maken en dat er prot het draagvlak voor is.
1: Oké, we zullen zien hoe dat daar verder aanrint. Rins Schoorstra van het CDA, dank u wel voor je verhaal.

0: De Holland 8 met 12 Friesen aan boord. Het op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam op het nippeke de titel binnenhellen. Jan van der Bij, Jorn Salvedaar en Harm Ploeggenoten die wien in de finale de Britten te vlug. Oh, al wie er wel een fotofinish van nodig. De spanning ziet hem in de laatste 400 meter. Doet de Britse boot heel dichtbij aan. Nederland pakte uiteindelijk maar 0,06 seconden verschil de titel en een wereldrecord. Om als dat dadelijk na de finish nog wel even indalen bij Jan van der Bijl.
1: Nee, dit wordt wel even dat dit bezinkt. Ja, dat is winst. Ja, dat has troon. Maar dat een wereldrecord is, nee, dat has net troon. Dat zo spannend is, dat ging ik net troon. Dus we zien nog al die nice kern. Shin, ja, gewoon hartstikke sfeer, jongen. Ja, het is machtig. Ja, orde binnen net van. Ja.
2: Nee, hier stond het troon, Jan, dat het zo spannend weer, zo close weer.
3: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door. En toen wist ik het eerlijk gezegd ook echt niet of we hem wel hadden of niet. Maar toen ik naar het scherm keek en ons bij de 1 zag staan, toen dacht ik ja, we hebben het gewoon gedaan.
2: Hoe binnen die momenten, dat is door de finish komst en dat is naar het scherm zitten zien en zitten wachten op het verlossende wut.
1: Nou ja, eerst als de pinnen en dan hoort maar dat genoeg weer. Dus het is de pinnen en nou ja, dan just als het woen haast, nou, dan is het heel blied. Ja, dan is gelukkig net verneerd. Maar ja, de laatste 400 meter, juist ligt publiek. Dus ik heb de jongen net meer, de stuurvrouw, Okoor hadden we net meer. Dus ja, het is hier een vallen van geloerd. Dus als eigenlijk een idee was, Delco, nou Jan had een iets betere positie geboord dat het iets makkelijker schenken. Maar ik had geen idee of zo. Dus ja, dan geef ik mijn blief vertrouwen op iedereen achter me. Ja, en dat maakt het heel mooi. Ja,
2: ja, je leidt een riant voor. Hoe cool het dat het nog zo spannend was?
3: Dat weet ik net.
2: Boeien.
1: Maar dat ik niet in. Ja, daar werk ik niks aan.
3: Ik denk dat die Britten in de sprint gewoon nog heel veel extra hard op kwamen zetten. We waren wel aan het duwen, maar ik denk dat we eerder in de race al zoveel energie hadden gegeven. En ik denk dat het ook niet onze beste race was, maar ja, het is genoeg. En we gaan er nu van genieten.
2: Ja, Jim Leek, nog wel een versnelling. In een versnelling te hebben online.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Dus we konden doorpushen. We weten dat die Britten ook erg hard konden sprinten. En dat het close zou worden. Dus ja, je weet dat je gewoon nog een keer moet. En onze coach zei vanochtend ook. Als Jonna, jullie stuurvrouw, op de 1650 meter de sprint aangeeft. Iets eerder dan gepland. Dan moet je gewoon gaan. En je moet doorgaan totdat je er bent. Dus dat hebben we gedaan.
1: Ja, en jij staat alleen een beetje schreeuwen in je vierte. En dan wist ik gewoon van ja, het is sowieso spannend. Dus het is alles of niks. Ja, en dan probeer je dat genoeg is. Ja,
2: ja, dan zucht ik op het moment dat het op het scherm is. Dan slaas de hand voor de hollen. Het besef lieken er dan net te wijzen. Dan komt ze bij de familie en dan zucht een hele hoop emoties. Waar zit dat ermee? Want ja, het is net die eerste titel. Daar heeft ze wat mij maken.
1: Nee, nou ja, Beppe is stom vorige week. Hè. Dus ja, ik vreet uitvaart. En ja, nou ja, dan ben we samen met de groep eigenlijk trainen gegaan. En ik zei, ja, dan kom gewoon even alles vrij. Zo, je was dit zo vaak dingen en met de speel, maar dit echt bepraten hoe is dit lang is. En nou, wie in het hygiëneprotocol en alles weer heel duidelijk. Dus nou, dan zag ik een mooie begrafenis bij wat je kent. En nou ja, dan komt het in je bubbel en dan maakt de knop gelijk om. En hij is geen tijd om rustig dingen te verwerken. Dus ja, als dan niet ouders is, ja, dan komt alles wel even vrij. En ja, nee, die finish ik, ja, dan gaat alles los.
2: Ja, ja. Mag het is de titel nog mooi. Oh, je maakt het toch? Je maakt de huldiging? Ah, de huldiging. Nou ja, tot aanstand.
1: Ik krijg nog een medaille van gelongen.
2: Ja, kom maar aasen op.
1: Ik nog zo. Ja, is goed.
4: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en halven. De dij voorbij. Dit is de dij voorbij.
5: Fans van Gerard Reven die zullen toch echt even opletten, Matten. Maar ik bekam vanmorgen achter de redactievergadering dat van de jonge collega's eigenlijk net ooit jet het van überhaupt Gerard Reven. En dat is natuurlijk een schande voor de echte leerhouders van de een van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Gerard Reven dus. En fans die moeten vooral even opletten, omdat het hoes dat hij in de jaren 60 wennen het in Friesland, in Grunterp, te keep komt. Te keep zie het zelfs al. Huizen het gras in Grunterp. Nou, zo'n fan van Gerard Reven zal Koen Peppelenbos ik wel wijzen, denk ik. En goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, bent u een fan, ja, kun je dat zeggen? Reviaan?
6: Nou, ik ben wel een liefhebber van het werk, maar een fan, dat zijn je hebt echt van die mensen die alles van hem verzamelen en ook nou ja, allerlei rariteiten van hem interessant vinden, zoals zijn nagels. Maar hij verkocht ook nog zijn nagels op den duur. Ik dacht van ja, dat gaat me nou net iets te ver.
5: Ja, dat begrijp ik. Ja. Er zijn grenzen, ja. Ja. Maar goed, ja. Nu het huis, want ja, u maakte er zelf melding van, zag ik op de literaire site van het SUM.

0: werk. En dat hij openlijk homoseksueel was in een tijd dat het nog niet zo heel erg gebruikelijk was om dat in de publiciteit te brengen.
1: Nee.
0: Dus zijn, wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
1: Ja. Ja. Hij is van 64 tot 71 gewoond, heb ik even nagezocht. En daarna is hij naar Weert en uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. België, uiteindelijk is hij overleden. Is dit een belangrijke periode in zijn schrijverschap geweest toen hij in Grunterp woonde?
0: Ja, dat denk ik wel. Want hij moest zichzelf opnieuw uitvinden. Iedereen kent wel zijn eerdere boeken van De Avond is misschien het bekendst.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wilde hij iets anders doen. En toen is hij die brievenboeken gaan schrijven, waardoor een hele andere toon erin kwam. Het ook veel autobiografischer werd. En ik denk dat hij daar zijn nieuwe schrijverschap heeft uitgevonden.
1: Ja, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, zou je dat kunnen zeggen?
0: Ja, ja zeker.
1: En even over dat huis. U bent er zelf nooit binnen geweest, geloof ik, hè?
0: Ik ben er niet binnen geweest, maar ik ben er wel twee keer. Eén keer op mijn pelgrimstocht natuurlijk, want iedereen moet dat een keer zien. En natuurlijk ook in Blauwhuis en zo, want daar heeft hij zijn mooiste gedicht over geschreven, Gast de Blauwhuis. En daar stonden ook de cafés waar hij met graagte naartoe ging.
1: Ja, ja.
0: Dus en het is ook zijn periode waar hij enorm soap, moet ik zeggen hoor. Dus het is ook enorme suipert in die tijd.
1: Ja.
0: Maar hij heeft daar ook twee grote liefdes mee naartoe genomen. Dus Tijgertje en Woelrad.
1: Ja.
0: Die hebben daar ook een tijd gewoond. Ja.
1: En die organiseren nog steeds ook die bijeenkomsten daar.
0: Ja, zeker. Die is onlangs nog geweest. Dus en daar komen toch wel weer, ik denk zo'n man of 100 op af. Eerst in de kerk in Blauwhuis en daarna daar op bij de klokkentoren vlakbij zijn woning. Ja.
1: Ja, nu dat huis te koop staat, het is een opknappertje. Schrijft u zelf ook, ik geloof dat de makelaar dat beaamt. Nauwelijks gemoderniseerd. Wat het natuurlijk wel weer oorspronkelijk en authentiek maakt. Dat is dan weer de pluskant die je ervan kunt noemen. Ja. Vindt u dat huizen het gras in Grunterp vanwege die link met Gerard Reven een bestemming zou moeten krijgen?
0: Nou, geen museale bestemming, denk ik. Maar ik vind het wel mooi dat hij heeft het zelf trouwens ooit gekocht voor 2500 gulden.
1: Zo.
0: 2500.
1: Ja. Maar 1964, hè? Dat is het nog een andere 64. Tijd.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het moet vooral niet museaal worden. Maar er hangt een mooie gedenkplaat aan de muur. Er hangt een mooie foto daar tegenover. Ik denk dat het voor een kleine groep mensen heel erg interessant is. Maar ik denk als je een nieuwe eigenaar bent, dan zou ik toch even een tonnetje erin steken om het wat op te knappen.
1: Ja, ja. Ik zei zo even, toen we het vanmorgen over dit verhaal hadden, en ik praatte met collega's over Gerard Reven. Er was één, die is leeftijdsgenoot van mij, die zei, oh ja, van de avonden. Maar de rest, het zei echt werkelijk helemaal niemand wat. Dat moet u toch tragisch vinden?
0: Dat is. Kijk, het gras, dat verwijst al naar het huis, het gras. Dat alles uiteindelijk teloor gaat. Het is een verwijzing naar Jesaja. Dat is ook zo'n soort. En op het bord staat ook een zandloper. Dus dat betekent ook dat alles voorbij gaat. Ja. Dus ook de roem van de grote drie.
1: Ja,
0: ik behandel hem ook niet meer op de hogeschool, hoor. Dus we noemen hem wel, maar het is af en toe ook al heel erg verouderd. En ik moet af en toe ook zeggen, redelijk racistisch.
1: Ja, er zitten ook wel foute kanten aan, aan zijn schrijfstijl. Ja. Nou ja, goed. Het huis is in ieder geval te koop. U gaat er zelf geen bod op doen, begrijp ik, hè?
0: Nee, mijn eigen huis is wel een opknappertje, dus daar doe ik eerder wat geld.
1: Daar heb je al geld genoeg voor nodig, inderdaad. Dan. Ja. Oké. Okay. Hey, Koen Peppelenbos, hartelijk dank voor je verhaal en een fijne dag verder.
0: Zelfde.
1: Oké, okay, ontzettend.

0: Maar zo zou ze een nieuwe inschrijving liggen het onder studenten van de Heereskwallen NHL Stenden in Ljouwen tot pijl te blouwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur zei dat hij er op een dag bij de eerbring van het studie hier van een, in een grootvolle Heereskwallen. Otto is blij met al die nieuwe studenten, want de Heereskwallen houden jeder nog rekken maar krimp. Verslagjouwer Onno Valkena, die weer erbij, vregen gewoon een paar studenten om te beginnen waarom ze graag in Ljouwen studeren willen.
1: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
2: Bist blij dat het begint?
1: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En nou, we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
2: En waarom haast keers het vaar NHL Stenden?
1: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, we hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
2: En de blijft thuis wijen of is het op keers?
1: Ik blijf in Sneek wonen.
3: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs, op de hbo's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
2: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
3: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien ja, toch ongeveer 6000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
2: Het cijfer is nog net helemaal definitief, Leeuwarden.
3: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
4: I'm Karina from Italy and I'm studying European Studies. I chose NHL because the course of European Studies is very good here. One of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
2: Hoe belangrijk zijn de buitenlandse studenten voor NHL Stenden?
3: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
5: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Geest.
2: En hoe komt het dat je hier studeert bij NHL Stenden?
5: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritiem engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. Dit is wel echt een gezellige school.
2: Dus dan is, ja, als je uit het Geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
5: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
2: Maar dan binnen de studenten die kiezen van deze Heereskwallen. Studenten uit het noorden, uit Friesland, maar ook studenten van buiten Friesland. Waarom kiezen ze van deze Heereskwallen? Weet je dat?
3: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote leraaropleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
2: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea-tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
3: Nou, best wel concreet. Daar praten we dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school. Maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea-toren.
2: Wanneer is het hier?
3: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar dan moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
0: Het zijn Mark Otto van de Heereskwallen NHL Stenden. Hier in de reportage hier is ik de stem van studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Uitgeest. Kies al even jou.
6: De beste interviews en reportages van Joert.
7: Alles wat er speelt.
8: Dit is de dag voorbij.
7: Omroep Friesland.
9: Het gaat bij soms vaak over net ziek wezen of ziek wezen. Maar als die goed vielen was, dan gaat het vanzelfs om volle meer. Hast genoeg energie, dofs mooi. Hast meesken om die hinnen en zist lekker in die vel. Nou, daar gaat positieve soms over. En dat wordt op 1 september, morgen dus, viert mooi een grut soensfestival in het Natuurmuseum Friesland. En projectleider is Chris Borsten. Een goeie middie.
10: Een goeie middie.
9: Ja, wat is dit correct voor festival?
10: Ja, het gaat over positieve gezondheid. En dat laten we in alle aspecten laten we dat zien morgen op het festival.
9: Ja, ik gaf net al een paar voorbeelden van genoeg energie hebben. Mensen om die heen hebben, lekker in die vel zitten. Omschreeuwt dat een beetje zoenen?
10: Ja, dat lijkt heel erg. Dat past heel erg bij positieve gezondheid.
9: Ja.
10: Je richt je niet op wat er niet goed gaat. En niet op de klachten. Maar je richt je juist op dingen die wel goed gaan. En waar je zin in hebt en waar je ogen van gaan twinkelen.
9: Waarom is dat belangrijk?
10: Daar zit energie. En energie helpt je om ook bij de tegenslagen in het leven. Om dat stapje weer te kunnen maken naar herstel of naar een fijn leven. Je wordt er gelukkiger van.
9: Ja. Ja. Vinden wij dat lastig?
10: In de zorg soms wel, want wij zijn natuurlijk in de zorg, ben je van iets. Je patiënt komt bij je en dan zeg je van, waar komt u voor? Wat is uw klacht? En eigenlijk zou je moeten vragen, hoe gaat het met u? En waar wil je naartoe?
9: Wat gaat er goed en waar was het heen? Ja. Dus er moet echt een kanteling plak vinden. Ja.
10: En dat is niet van vandaag of morgen, dit doen we al best wel lang hoor. Wij hebben positieve gezondheid, is 15 jaar geleden zo'n beetje ontwikkeld door Machteld Huber, dat is de grondlegger van positieve gezondheid. En sinds die tijd wordt er overal in Friesland en in heel Nederland worden er trainingen gegeven over positieve gezondheid. Dus ook in Friesland.
9: Ja.
10: We gaan nu een stapje verder. We gaan nu ook het management en het bestuur en de inwoners zelf betrekken. En dat doen we door te gaan leren in de praktijk. Dus we maken projecten waarbij je gaat kijken, wat betekent dit nou voor inwoners als we het op een andere manier gaan doen? Nou, dat gaan we met een club van trainers, van positieve gezondheid trainers, gaan we dat ondersteunen. En het kan niet gek genoeg gaan. Dat is wat we de komende jaren, eind volgend jaar, gaan doen.
9: Oké, en morgen is dan een soort van feestelijk begin daarvan. Dat begint in het Natuurmuseum, maar je hebt het nog niet vooruit, je matten leuk, hè?
10: Ja, we hebben heel veel inschrijvingen.
9: Ja.
10: Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En dat betekent dat we ook moesten kijken van, past dit wel in het Natuurmuseum? En het antwoord was nee. Dus we hebben de grote kerk er ook bij. En daar is het hoofdpodium. Daar zal Machteld Huber zelf 2 keer een lezing geven. 1 keer over wat is positieve gezondheid nou? Wat is de essentie? Hmm. En 1 keer over wat zij de laatste 1000 dagen noemt. En dat gaat eigenlijk over, hoe word je nou gezond oud? Waar moet je dan in feite rekening mee houden?
9: Van wie is het leuk om hierin te gaan?
10: Eigenlijk voor iedereen.
9: Ja?
10: Dat is het mooie. Ja,
9: ja, want het klinkt heel leuk. Een festival, Jan Tingste, om muziek en dat soort zaken. Dan jij ik toch lezing, wat voor de meeste mensen toch een beetje is van, misschien een beetje saai. Wat gebeurt er, Greg? Wat wil je hem teweeg brengen?
10: Nou, tegelijkertijd met dat hoofdpodium zijn er ook een aantal workshops tussendoor. En die workshops die zijn heel divers. Maar ze zijn allemaal vol, dus daar kun je niet meer voor inschrijven. Behalve voor die van Channing van den Berg en Foppe de Haan.
9: Ah, dat die nog net vol is, dat snap ik niks van.
10: Die kan niet vol, want die gaat in de Grote Kerk plaatsvinden. En daar kunnen heel veel mensen.
9: Daar kunnen heel soort mensen in,
10: Maar tegelijkertijd is er in het atrium van het Fries Museum is er een gezondheidsmarkt. Daar is ook een hartcheck, dus daar kun je naartoe om even te kijken van, hoe gaat het eigenlijk met mijn bloeddruk, met mijn bloedwaarden. Er wordt een vingerprikje afgenomen, de buikomvang wordt gemeten. En eigenlijk krijg je daarna dus een uitslag met een advies van een trainer of iemand die zich met leefstijl bezighoudt.
9: Dus er is eigenlijk een heel soort ding in dwam. Er is voor elke nieuw wat te vinden of te dwam, wat maar die positieve zoens te krijgen hebt. Spannend. Hoe laat begint het?
10: We beginnen om 9 uur.
9: Ja.
10: En het duurt in ieder geval tot 7 uur. Want dan speelt Koester.
9: Ah.
10: Ja, daar kijken we enorm naar uit.
9: Ja, dat snap ik.
10: Ja. En dat eindigt met een beetje nazit en wat gezelligheid. En ook het gevoel van de meanskip die er op dat moment is.
9: Ja.
10: En we zijn daar met allerlei verschillende mensen. We hebben een hele mooie dag. En ik kijk daar ook erg naar uit, moet ik zeggen.
9: Oké. Nou, in orde dus? Nee, wat zijn je nou? Dan weet ik het niet meer.
10: Morgen.
9: Nou, een jochen door een maas al. Oh ja, het is de hele dag. Meer informatie te vinden op frisa.nl, hè?
10: Zeker, en dan bij Agenda.
9: Oké, hartstikke mooi. Dank u wel en een soort succes. Morgen in elk geval.
10: Ja,
9: maar ik de komende tijd maar die positieve zons te verdienen hier en roem te brengen hier in Friesland.
10: Dank je wel.
9: Dank u wel.

0: Zeggen toch mijn blinddoek opdraven. Dat hebben Björn van Loon en Lobby van Eck uit Zeno in het oude weekend hier. Op deze wijze van zondag vregen en ik hield in samenleving voor onderzoek en de genezing van erfelijke eerziekten. Björn, zijn dochter is blind en Lobby is zelf ik zag goed als blind. Beide heren die hebben de nederige ondervinding trouwens maar ultra rin. Maar het volbrengen van de Alversterrentocht, dat wie toch wel even een aparte opjeft, daar stel ik me zo voor. Sneut de morgen om zo'n hoe de business van start ging bij de Elfstedenhal in Ljouwt. Om mij help van de Sanium de Buddy. Die tocht te volbrengen. Just midden bij zijn onkamer bij dezelfde Alversterrenhal in Ljouwt. En aan de telefoon is nu Lobby van Eck. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je zit in de trein terug naar Zeeland. Hoe is het met de spieren en de blaren?
1: Nou, ik maak me wel zorgen om het ongeveer kilometertje wat ik zo moet lopen met de tassen. Maar het voelt redelijk voor de afstand die ik gelopen heb.
0: Ja, het is wel een slag, hè, lijkt me.
1: Ja, het is echt een aanslag, maar ik ben blij dat ik nog een beetje kan lopen.
0: Ja, ja. Nou, gelukkig dat je in de trein zit. Dat scheelt ook weer dat je niet hoeft te fietsen terug naar Zeeland, want dat zou wel erg ver geweest zijn. Jullie hebben de tocht volbracht in 32 uren. Hoe is het gegaan eigenlijk, deze opgave?
1: Ik denk het was afzien, maar het was vooral genieten. En ik denk dat het genieten groter was dan het afzien.
0: Waar heb je van genoten dan?
1: We hebben vooral genoten van de Friese gezelligheid, maar ook de gastvrijheid. We hebben bij verschillende bakkerijen, kaaswinkel, hebben wat lekkernijen gekregen. Maar ook mensen die wisten van wat we aan het doen waren en er gewoon echt naar ons toe kwamen ons aan te moedigen. Dat was echt prachtig.
0: Ja, je hebt natuurlijk niks gezien onderweg.
1: Nee, ik heb vooral heel veel gehoord.
0: Ja, ja. Ja, wat hoor je dan?
1: Ja, vooral dan mensen die dan op de fiets langskomen en dan gaan applaudisseren of vanuit de auto te hard toeterend en roepen. Dus dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, ja. Jullie zijn allebei ervaren lopers. Was het een moeilijk parcours? Was het een zwaar parcours?
1: Het parcours was niet heel moeilijk, alleen de nacht was heel zwaar vanwege de weersomstandigheden.
0: Want het zat niet mee, hè?
1: Nee, het was op een gegeven moment regende het echt pijpstelen. Was het echt, en dan ook de plek waar we liepen. Was een open plek waarbij we echt doorweekt waren. En dan 10 kilometer lang is dat niet leuk.
0: Nee, oké. Okay. Dan stap je af en toe even de camper in, stel ik me voor.
1: Ja, zeker dan met in de nacht en donker. Dat is natuurlijk extra zwaar dan.
0: Ja, en ook niet zonder risico. Want jullie hadden maskers op en dat was ook niet allemaal even prettig, geloof ik, hè?
1: Nee, vooral Björn, die heeft nog steeds last van ontstoken ogen. De benen vielen mee, zei hij, maar de ogen, daar had hij wel echt last van.
0: Oké. Okay. Nou, dan kan je inleven waar je het voor doet eigenlijk, want jullie zamelden geld in voor onderzoek en genezing van erfelijke oogziekte. Is dat bekend hoeveel jullie hebben opgehaald inmiddels?
1: We hebben gisteren aan Camille Bonen check van 41.500 overhandigd, maar inmiddels zitten we al over de 42.000.
0: Zo. Dat is boven verwachting, of niet?
1: Ja, dat is een mooi bedrag wat we bij elkaar gelopen hebben.
0: Ja, en ga je er nog door met het binnenharken van centen voor dat goede doel?
1: Nou, tot nu toe is er nog te doneren. Ik durf niet te zeggen tot wanneer, maar op de website is er nog steeds mogelijkheden om de komende dagen tenminste te doneren.
0: Oké. Nou, laat mensen dat dan maar en masse doen, want die prestatie die jullie hebben geleverd het afgelopen weekend, dat is wel een bijzondere. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je straks thuis bent? Ja, op bed zeker, of niet?
1: Nou, ik zei net al tegen vriendin, ik ga eerst zorgen dat ik wat ga eten wat ik echt lekker vind. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen heel veel vloeibaar en suikerachtige dingen tot me gekregen.
0: Ja.
1: Dus ik ga ergens gewoon een plekje zoeken en ik ga me verwennen. Ik denk een broodje kroket of iets anders waar ik gewoon van kan genieten.
0: ik wens je daar veel plezier mee. Hey, nog een hele goede reis, Lobby van Eck. En dankjewel dat je dit hebt willen vertellen. En dankjewel en gefeliciteerd met die prestatie. Want dat is toch wel heel bijzonder, hè?
1: Yes, jullie ook bedankt.
0: Oké, goede reis verder.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
0: Dingen naar de oren. BIM valt om in het Koopmansbosk in Hurgeriep. De gemeente Tietjeksterdeel heeft daarom het bosk sletten van beziekers. Maar hij trok de droegte binnen de wattels net stevig genoeg meer. Pieter van der Meer, hij is opzichter Grim bij de gemeente Tietjeksterdeel. Hoe wat er ook krijgt aan de hand is.
4: Dat het eigenlijk net veilig meer is om je erheen te rennen. Omdat de BIM, net alle BIM, maar als de ene keer dan gaat het ook hek. Eigenlijk met een zware storm zou omvallen kunnen. En we zijn er in eerste instantie om de veiligheid te handhaven. En dat is mijn taak.
3: Ja, en daarom heb je besloten om dit bosje ja, af te sluiten in eerste instantie voor de mierskip. Want ja. Jere, nou ja, is best wel een soort green, als je het zou zeggen. Ja. Werken je aan sham bij geleaks dat het hier net helemaal geert zat het geen maat, maar je de BM?
4: Nou, we kennen dat zien terug dat er al BM omvallen. En dat zien we dan aan het watergestel. Hier is een mooi nog leid tussen de leven. Maar het voorbeeld van deze watel is ja, dat er eigenlijk al afbrutsen is en zo omvallen is. Dus het watergestel dat is in beeld kwam. En hier is daar hebben we nu aan heen naar een grote S. En het fenomeen is mijn andere BM. En dat ze net goed opgroeid binnen, dat er bijvoorbeeld plakoksel ontstaat. En deze BM die had druk bezig geweest om dat al op te vangen. En om die kroon maar wat binnenwater te houden. Maar wie ik zie nou dus heel naar beneden rent. En dat kan zien door het vocht wat zich hier ophoopt. Dus deze BM is gewoon gevaarlijk.
3: Die wattels, ja, die wattel je eigenlijk net goed. Waar komt dat toch, vermoed je hem, denk je hem?
4: Ja, nou, dat is echt wat een samenlopen west. We houden wel eens uitgesteen met verschillende wetterstanden. Dat is gewoon een gewoon west. En het uitbaggeren van de omjouwing, zeg maar. Van het wetter wat hier om deze eilandjes liggen. Het gaat een schoft onder wetterstand. Nou is het wetterpeil weer goed. Dus krijgt ze maar een schuttingpeil. Die is echt op zijn zwakst bij de bodem. En waar het weer en waar het droog is. Nou, dat is hier dus echt gewoon. En terug de droogte had hem les kregen van te min wortelopslag bij terug hier kwetsbaar werd.
3: Ja. Dus eigenlijk had je het kwad geëffectje, dit eiland had schoftje onder water staan, toen is het water zakken en ben eigenlijk de wattels droog komen te lezen. En daar terug zei de BM nou van, ik kan je water meer pakken.
4: Ja, dat is inderdaad, dat is wel heel kwad door de bocht, maar de wattels, je had te min wortelopslag. En daar trof verlies is dat systeem kwijt.
3: Nou, steen hier een wraad om Jim. Wat is Jim ja, plan met dit hele park, met dit bosje?
4: Dit speelt het nog maar correct. We hebben nog helemaal geen plan mee. We halen alleen maar om, jongen, het is nou gevaarlijk en daar mag je nou geen mee komen. Omdat we willen natuurlijk geen ongeluk hebben. Dus dat is prioriteit nummer 1. Ja, en nu geven we aan wel een traject in. En dat is oren week nog net klaar. Want ik bedoel maar, er zal een ecologisch adviesbureau omhoog komen te zien. Maar er zullen mitigerende maatregelen komen, want je leeft natuurlijk echt van alles. Er zal ook bewenders wezen die het hier ideeën hebben. Dus we beginnen nu te starten met dit project. En we communiceren dat zo goed mogelijk, hopen we. Dus samen op weg denken we dat we daar naar de toekomst zien een mooi plan van meisje kennen.
3: Ja, dat het een keelslag wordt, dat is sowieso. Dat, ja, kom je daar nog onderwaai eigenlijk, denk je?
4: Ja, dat is even een praktijkervaring. Het is, ik had een BM een mooie rek bijhoorn. Er is een BM-inspecteur rekwest. Ja, omdat er BM omvallen, nemen ze echt heester beplanting mee. Dus ja, die hopen zo weinig mogelijk schade onder te richten zien, als het al kap wordt. Dus ja, dat is eigenlijk de conclusie. Zo weinig mogelijk schade en het gevaar eruit halen. Dat is prioriteit nummer 1. Maar in de praktijk werkt het net zo. De BM die vallen alles kapot. Dus het zal wel mooi lijken in het begin.

0: Trije jaar verliende waard het dwarphuis de Suderfinnen in Suwaard troffen troch een voele bron. De jeugdsoos het piepkek hier van Slijn van Len en daarmee ook 50 jaar on historie. Maar het dwarp dat leerde er net bij zitten en ging rap onder slag met de wereldbouw. En verliende hier al waard dat de jeugdsoos het piepke weer jepenen. En deze week wordt dan feestelijk stilstaan bij de jepening van de Suderfinnen zelfs. Onder telefoon is Oene Visser van het dwarpshuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat hij hem uiteindelijk nog redelijk slot voor gekregen.
1: Ja, we zijn voortvarend van slag gegaan. En we zijn blij dat we Safië zijn en dat we een overriepen kunnen. Ja,
0: want wat komt er nou waarom? Want ja, goed, het oude dwarpshuis, daar heb je hem afschiet van naam. Wat krijg je waarom nou?
1: We krijgen nou een dwarpshuis waarom we 24 jaar mee vooruit kennen. Dus qua duurzaamheid hebben we dat nou helemaal oppakt. En ik de ruimtes, we hebben in het verleden wel wat moeite mee heen van hoe zullen we deze ruimte nou gezellig aanklaaien, dat nou helemaal goed slagen. Dus we zijn er wel op vooruit gegaan naar het rijden.
0: En ik zie ze nou dus redelijk rap slagen, maar goed, je had wel aardig werk van hoor natuurlijk. Wat wie nou iets, waarvan je zegt van nou ik hier toch dat we dat wel rap vorken krijgen zoen, maar dat kelt anders weer.
1: Nee, op zich voelt dat wel wat aan. Alleen ja, je moet alle stappen wel zetten voordat je het al je vader kan krijgen. En elke stap die je zet, dat kost gewoon tijd. Op zich hindert dat niks. Maar het is wel iets wat je met z'n allen dwam had. Dus je doet het net alleenig. En dan kost het soms ook wat tijd. Maar trouwens met z'n allen te dwam, bereik je wel het beste resultaat.
0: Ja, dat was natuurlijk voor een stukje verbinding, stel ik mij zo voor.
1: Absoluut, ja. Nee, dat is ook hetgene wat u de aaronde traaier op het been houden had, klinkt wat zwaar. Maar dan weet je wel waar je het vandaag.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk zo een nijgebouw. Dat aarzelt net de skierdenis, liek als het oude gebouw dat misschien die. Heem nog op een bepaalde manier omdenken van die skierdenis in het gebouw?
1: Ja, we hadden rekening gehouden met de hele aanklaar. Dus voorheen weer een squalgebouw, voordat het dwarshuis was. En eigenlijk hebben we dat weer omgekomen liggen in het interieur. Dus er binnen nog weer wat tinten van die we omgeven naar het squalgebouw. En daar heb ik een aantal foto's daarvan waarom plakt. Waar toch nog de historie nog zichtbaar is van het oude gebouw.
0: Dus dat verhaal van het oude gebouw, misschien ook van de bron, en van dus nou de wereldbouw, dat werd wel, nou ja, wetrojoen, echt.
1: Ja, absoluut. Ja, dat vonden we wel met z'n allen dat het erbij hadden.
0: Ja. Het is dan de werjepening van het gebouw, de hele weekenfeest, volgens mij.
1: Ja,
0: wat is nou iets waarvan je zegt, hier ben ik echt grutskop komende weken?
1: Nou, eigenlijk hoort het hele programma. We hebben ons doel dat we zijn van het dwarshuis is van het hele dorp. En dat betekent ook dus dat eigenlijk dat er voor elke jaar iets wijzen, maar we van zij denken van eigenlijk mag ik daarheen om deze week even in het dwarshuis te komen. Dus we hebben als doelstelling iedereen met deze week één keer in het dwarshuis te komen. En dat betekent dus dat de ouderen daar komen moeten van bepaalde activiteiten, maar ook dat de jeugd dat onder mij de baby's daar moeten die denken van, ik moet daar in het washoes wezen, want er is iets wat me ontspreekt.
0: Als je in Suwaard ben je, dan kun je er net omheen, Erik, wel?
1: Dat hoop ik eigenlijk net, nee.
0: Mooi. Leuk meisje, met de diepening alvast. Mooi dat het weer een eigen gebouw stiert en dat je hem weer vooruit kennen. Oene Visser,
1: ja.
0: Dus van het dwarpshuis te Suderfinnen.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dai voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spielert. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaverbank te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. tickets hiswaterwater.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, ronde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse Prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uur lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
2: Aldus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissingetje dus, weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
4: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. Het maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
5: Ja, weet je, als het een rotzooi is en dan blijft liggen, dan erg je er allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
6: Wat we het vaakst zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
7: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
8: They stop the class, ring the bell and we send the keeper's whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
8: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
9: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
9: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de ChristenDemocraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
10: Een geel briefje erop, even dit doen, even dat doen. En nou ja, op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
10: Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
11: Attentie Tanja. Kion Veet.
12: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
11: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
13: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heuse mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heine willen niks kwijt over de begroting. Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
13: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
2: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
13: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers en kunnen kerken helpen. Want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
13: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
2: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
13: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alexander IV was dat met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig. En ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, wij verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben ademgehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Oh, zeker. Ja, nee, hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan, tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost. Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar Pro, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van Pro nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En Pro had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
0: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
1: Nee, en niet alleen voor de oppositie hoor, maar eigenlijk voor iedereen die er naar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door. Henry Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam. Dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik.
1: Ja, want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
1: Waar liep dat op spaak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om vervolggesprekken te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het
1: u zegt, u vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed, maar het gaat er soms ook pittig aan toe. Dat ontken ik niet.
1: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. En tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
1: Ja, we nemen uw punten mee voor de evaluatie, maar wees u vooral heel erg blij dat er iets ligt. Hmm. En iets waarvan zij denken dat het Prinsjesdag kan overleven.
0: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
1: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijnen, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijnen die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
3: Het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
1: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
0: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
1: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers er werkenderwijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal. In zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
4: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
1: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten,

0: Maar zei alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
1: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikel punt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermaledijde hypotheekrenteaftrek af wil.
2: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
0: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in, het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
3: Dankjewel.
0: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
3: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste held in de muziek.
0: Ja.
3: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band, geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken, maar dan met dit groepje muzikanten.
0: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor als je
3: nou,
0: wil.
3: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
0: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam, hè?
3: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. En het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
0: Ja.
3: En die band bestond uit mandoline, vijfzagen banjo, viool, akoestisch gitaar en contrabas. En dat instrumentarium dat samen kwam is eigenlijk zeg maar blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
0: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
3: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
0: Ja.
3: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
0: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
3: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
0: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Mm-hmm. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te
3: krijgen. Klopt, ja.
0: Hè?
3: David Cinco, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en naar Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Dus toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om in, want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen. Maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man. man heeft die heel zijn airmiles die hij gespaard

0: had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
1: Ja. Goedkoop kan het niet geweest zijn, want er had ook een koffer microfoons bij.
0: Er was wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè? Begrijp ik.
0: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review. Waarin onder andere Waylon en Ricky Colen en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete Bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
1: 13 september.
0: 13 september in Zwolle.
1: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
0: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Hedden in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer. Dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen, maar waarom Dublin?
3: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuidelijke Brussel, misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald en wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie en morgen is er een vergadering.
4: Ja, en jij weet, Chris, is waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU. Dat wisselt
0: zeker
4: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
4: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
4: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja, en in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
4: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan, wat staat er op de agenda?
4: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden, want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
4: Doe dat maar. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt A, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen. En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie denk ik over wat kan je voor Oekraïne doen. Gaat het daar ook nog over?
3: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Chris.
0: Ja,
3: daar gaat het zeker ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè? Ja.
3: Ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat de Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekensommen bij gemaakt en zegt van, Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
3: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Hmm. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt, met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie niet?
3: Namen willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten we op letten, Kisha, in de menigte van Brussel?
4: Ja, ik mag het spits afbijten en dan noem ik natuurlijk als eerste onze Nederlands premier, Rob Jetten. We hoorden net al bij Lars Geerts. De coalitie is erin geslaagd om de Nederlandse begroting voor volgend jaar dan in ieder geval zelf samen daarover eens te worden. Mm-hmm. Maar er komt ook die Europese begroting aan. En die is altijd voor 7 jaar. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Misschien nog wel wat langer dan ze erover in Den Haag over hebben gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ideeën daarover die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jetten, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jetten alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden, dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
3: Ja, Kisha noemt dus Jetten. Ja. Mag ik er een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Jetten, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè? Meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren. Maar eigenlijk ook wel mijn eigen insteek.
0: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
4: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van den Brink van Migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van den Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En Van den Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
3: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zeker.
3: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder allebei behorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
0: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
4: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van de Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moet Rutte ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Nou ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
0: Oké, okay. Nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
3: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies? Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast verloren.
4: Ja, van mij. En dan ga ik niet de hele tijd zeggen, Chris, je moet gewoon naar mij luisteren. Maar ik wil wel zeggen dat Chris, jij bent altijd gewoon zo ontzettend optimistisch dat je daar een beetje door laat meeslepen. Dat vind ik ook een hele goede eigenschap van jou. Maar je moet ook bijvoorbeeld eens naar IJsland kijken. Daar was je ook heel optimistisch over dat land bij de EU zou willen horen. Maar ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
3: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
4: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar, zoals heel veel leiders willen. Hmm. Wat is jouw inzet?
0: Mijn inzet?
3: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
0: Absoluut niet. Nee,
4: dat denk ik dus ook.
0: De begroting gaat pas op 2028 in, dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen om er zoveel mogelijk aan
4: te trekken. Helemaal eens.
3: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
0: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
5: Still have you.
6: One, two.

0: Still Have You van Blue Finger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt in Hedden. Gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de Koninklijke Hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
0: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
0: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden. En dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe hij dat moest, hoe hij daarmee moest omgaan. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren, heette dat.
0: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam. Dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval. En daar is, dat hoorden we net Den Uyl over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed, waarin hij tussen de 4 en de 6 miljoen dollar vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En, ja. Nou, toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
0: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond.
0: Ja.
2: Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
0: In de snoeppot. Nee, nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
0: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En nou ja, dat is hem gelukt.
0: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government. Yes, sir.
0: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard. Over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed-affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
0: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
0: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen. Dus nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
0: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven, functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen, maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
0: Ja. En heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
0: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP, van de Duitse
0: Nazi. Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja. Dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus ja. Vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u. Ik betaal dit gesprek. U luistert naar mij.
0: Nou ja, okay.
2: Dat was het dus.
0: En waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel
0: betaal.
2: U en je moet je mond houden.
0: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim, Mariah Carey.
4: Ik kan niet vanochtend zoveel foto's nog maken.
3: Nee?
4: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
5: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
5: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Fjouren 20 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noorderwien.
1: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op dit moment, Jonne. Ja, we zijn er gewoon weer. En we gaan een nagel naar je wieken voor de door. Alle werkdagen hebben we er tussen zijn zo'n horen. Wij zien Jonne van het eerst weer op televisie naar de Simmerstap. En natuurlijk 24-7 on internet, dus bij deze. En ik dacht, laten we mooi vlot uit ijs zetten. Want ja, het waar is wat grillig. Dat kunnen we wel wat vrolijk broeken. Elske de Wal, mooie single aan het begin met Whatever. En we blijven nog even wat in de popsfeer met Mr. and Mrs. The nice single, Call Me Tonight. Okay.

Mr. and Mrs. May, de nieuwe single Call Me Tonight. En Trientje en Freek, gaan we het dan horen. Hier gewoon uit Friesland, wij. Klinkt fantastisch trouwens. Ik bedoel, er gewoon reclame van meisje. Want begin oktober zet de fest in de agenda. Balwerk is dit, zijn echte club. Ja, concert, Jona. Together met Boa's overigens zullen ze dat verzwargen hier. Dus bij deze, dat wordt een live feestje van hoog niveau. Ja, ze maken het zeker wel nemen. Goed, Mr. and Mrs. zit wat in de pop-country sfeer. Hier hebben we naar de country van No Saints. En Rick Meijer, oftewel Sipke Visser. En Feel Like Me.

Inkwarten, te gast. Sipke Visser en Gino Saint en Rick Meijer in Noorderwien live. En dat stuurden we natuurlijk uit op televisie onder oren. Komende wijze iets wedstrijd 4 trouwens. Goed, daar praat ik je hem zeker morgen nog even op bij. Eerst maar even gewoon een hoop mooie plaatjes draaien van... ja, No Saint, mij viel lijkt niet met de titel. Beginnen we met het Fristalige van Jilt. Jilt, Jilt.

0: Hier naar een teaser niks van hem. Ja, Jilt. Jilt Huistra hier, hier in mijn blauwe fietsen. Dat is een mooi liedsveske. Prachtig mooi. Hè? Ja, nou, toch in de Friestalige mooie liedsveske zitten. Grintos. Ja, ja, ja, die, ja, die hier naar de oren. Prachtig nummer levert hij, hoor. Luister maar eens naar Sterren in de nacht. Nee, maar Christian. Nee, nog net.
1: Handbouw, sjouwen, jouwe water, hoene brand. Zefkes, rensen, trotte

Mooi, hè? Dat orreltje. Ja, er zit een soort vibratie in. Dat vind ik prachtig. Zeker passen bij dit nummer van Grimtosken Stjern in de Nacht. Hille Hiddema. Ja, is dat een mooie naam? Grimtosken, ik wil trouwens, beeld ik morgen in je. FM, verdraait graag. Ik vind dit wel leuk van Norwin. Dan had ik eens nog nee, dit programma. Ont zo'n oeren. En dan vannacht tussen tolven hier nog de verhelling. En alle werkdagen bij Bedrek Roenom, deze tijd. Mij vooral muziek uit deze provincie. Bij Biggeling Zaken. Album, wat moet komen? Single. Het is iets bij deze. Of je meer water zie je bovensteeg.

Sager Hielkema, ja, fantastisch. Lekker noemen dit weer. En dat kent hij. En dat kent hij al heel lang trouwens. Mooie visgeschreeuwen. Wolvensteeg. We nemen naar Monta, die ja, niet nog net zo verneerd is als Sager, maar ik wil alleen wat van drankje. Chatten, ik zit me eerst maar even een namen. En hij stuurde me dit nummer. Luister eerst maar even, de rest komt nog wel eens even. Zwart, chatten.

0: Zijn naam is Chitte. Dit is nummer Zwart. Je hebt vaker draaien, komt meer van hem uit. En dan ze staan zo, hoop ik wat meer om hemzelf te vertellen. Maar ik denk eerst maar even het nummer draaien. Ik vind hem mooi. En mooi dat hij de Friese taal zou. Ja, prachtig broek eigenlijk. Nogmaals, Chitte. En het nummer Zwart. We beginnen met het Nederlandstalige van Thijs. Hier lang hier in jou het wennen. Ik vind het een groot talent. Het zit wat in hip-hop hoeken, in de spook. Nou, luister maar even. Dit is Thijs, T-A-Y-S, bij Thuis.
1: Het is net alsof

aan het wachten op een teken. Weerstand, weer houdt me van iets beters. Slecht weer, laat me kruipen onder dekens. Dat is een gegeven. Kaarthuis, geen fundering, dus je breekt hem. Al weken niet geschreven.

Generation. De nieuwe generatie. De nieuwe generatie, dames en heren. Ja, die oude roots. Het verhaal maar van nog maar eens even doen. Rondom deze Thijs. Nee, volgens mij werd het iets zorg in Grains. Even, de muziek internet minder om. Thijs, T-A-Y-S en Thuis, wie het noemer. En hij kent de volgende heel goed. Hij wie, Alexander Molto, want ik heb het even omhaven. Oran de Vreed, buis in de studio. Give up wijs Jan op televisie het sturen. Dus dat komt al je nog. En in ieder geval, dit wie hij in verband met het nieuwe album, wat toch goed komen bad. Alexander Molto. En die jongen, die ben ik nog maatjes van elkaar. Luister maar eens naar de stijl. Dan snap je het.

0: half. Nee. Half.
1: Ja, Sawa, dat hield het rustiger. In de studio, Oran Vreets. Live opname van Alexander Moto. En dat hier alles te krijgen bij het nieuwe album wat uitkomt. 21 september is hij online. En 24 september zullen die hem presenteren in Podium Beatrix hier in Leeuwarden. Komt dat hij meer van het album en het meer van het live optreden. We beginnen met Thomas Azier, die een instrumentaal nummer released. En ja, die vind ik wel even loffelijk om te draaien. Permuto.

Nijwerk van Thomas Azier, ja. Nieuwsgierig. Een instrumental, om het zo maar zo te drukken. Al neemt hij het zelf orchestral. En dat noemen we via Permuto. Nou, ja, we doen er even een beetje tekst bij. Maar we komen bij een heel intrigerende band. Nou, album komt erom. The Homesick, ja. De Dokkemers, ja, die litten wij van hun jaren. Maar in dit geval een mooie single. Police.

Ik ben de verloor, de homesick. Nijwerk in ieder geval komt er een compleet album uit van deze oh, Dakkemers. Ja, zo heen en in Dokkum. Please-ness. Zeg ik er maar even bij. Goed nieuws van nog een oren hele nieuwsgierige band. Die eigenlijk stoppen weer. Loon, hak het dan hoor. Nu had je een 98 opgejocht. Ja, ja. Maar ze komen weer om. Sterker, ze zullen optreden in Vera. Grijns, Frieske band. En in het voorprogramma Mams Neem, die we inkwarten bij Noorderwind nog in de studio hadden. Ja, het is, ik neem het maar even, guitar-driven indie en post-rock. Ja, ze had het zelf om kunnen. Zij zullen in november in Vera optreden. Er zijn nog tickets voor. Dus bij deze... De reunie. En Mams Neem, voorbeeld vind ik helemaal leuk. Lon, even, jaren letten, ja, dit is Downstream.

Lam, fantastische bandwits. Kringloon en Friesland. Komen we bij elkaar. Reni, Vera, begin november. Ben nog kaarten voor het programma Mom's Name. Ja, mag ik het wel goed uitspreken. En die kom hier gewoon in het layout bij. Leuk, leuk, leuk. Lawn en Downstream brengt u eens bij. Ik werd oor aan de vreed. Ik liet al wat Jerry van Alexander Motom. Wie een toffe rock, ja wat is het nu, metal band. En nog niet meer te gast. Al die Friese gasten. En luister maar even. Rapper erbij, goeie zanger, goeie gitaar. Mooi gelaagd, live in Orenwin. Anonymia.

0: hier lees ik. Familie voor squat. 4 voet.
1: De kop van een schut uit de Midsiuan komt daar libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar weer dat beetje jacht naar het zustere eeuw.
1: Schut. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dan begint nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

flinke bout. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hey lul, zei de held, we hier het mooi voor elkaar. Begraaf me morgen dan maar daar. En daar is die lul, het graf wie verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige paard.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden.